klinkt een beetje als een ouderwetse field holler. Sorry, dat in Amerika, in Mississippi, een liedje wat zingen wordt wanneer als de mensen in het veld werken. En dan klappen ze in de hand en dan zingen ze erbij. Eigenlijk heel weinig begeleiding erbij. En het hangt ook heel erg tegen de gospelmuziek aan. Sugar Ray Rayford was het met Please Take My Hand van het album Too Deep. Het bleef nog een beetje in dezelfde sfeer eigenlijk, want de volgende zanger, Dexter Allen, een zwarte man uit Mississippi, komt ook uit die wereld van de gospelmuziek. Zijn vader was de lokale dominee, zeg maar. Hij had gewoon een boerderij, maar op zondag was hij dominee erbij. En door heeft hij zijn muzikale ontwikkeling eigenlijk opgedaan. Later speelde hij gitaar in de begeleidingsband van Bobby Rush. En hij speelt trouwens ook gitaar in de film Get On Up, de biopic van James Brown. Dit is een soloalbum van Dexter Allen, Good Moving On, Sleeping in My Bed.

keep moving on. Man die trouwens op veel dingen gespeeld heeft, bij veel gelegenheden gespeeld heeft. Hij heeft ook een album opgenomen dat heet Live from Ground Zero Blues Club in Clarksdale in Mississippi, het centrum van de blues. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer, ja, ik kan eigenlijk niet anders besluiten. Een groet Nut Grollo. Een paar weken terug hadden we John Hofstinger hier te gast. Zijn kenmerkende nummer was Blues is my business. Nou, dit is Groet Nut Grollo, 1967, het album van QB and the Blizzards. En het nummer wat ze heel veel live gespeeld hebben. Ik denk het meeste ze ongeveer live gespeeld hebben. Another Day, Another Road.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Naast de legendarische Ilko Gelling bracht de stad Assen nog een topgitarist voort. Op 18 juli 1956 werd Erwin Java in Assen geboren. En deze uitzending wordt volledig aan hem gewijd. Muskei, Sky Song on the Spot.

Muskay, Sky Song on the Spot. Als jongen van 15 jaar stond Erwin Java te kijken naar de repetities van QB and the Blizzards in Pelo. En na afloop wilde eigenlijk pianist Herman Brood nog even doorspelen. En hij vroeg of Erwin gitaar kon spelen. Nou, dat kon hij. En even later speelde hij op de gitaar van Ilko Gelling, Johnny B. Goode met Herman Brood en de Blizzards. En een paar jaar later was hij de gitarist van Wild Romance. Herman Brood, Don't Wanna Live in a Lie.

Herman Brood, Don't Wanna Live in a Lie. Erwin Java begon als gitarist in Groningen bij White Honey met zangeres Hanneke Kappen. Daarna maakte hij deel uit van Herman Brood en His Wild Romance. Hij speelde bij Musquet, de Musquet Gang, en 25 jaar bij QB and the Blizzards. King of the World, en de laatste jaren zit hij in het theater. Eerst bij Pioniers van de Nederpop, daarna Keep the Blues Alive, en vanaf 28 september in The Sound of the Blues en Americana, en dan samen met drummer Fokke de Jong van King of the World. Erwin Java met Musquet, Broken Wings.

Musquet, Broken Wings. King of the World, dat was een band die bestond uit 4 goede muzikanten, maar het is nooit een echte band geworden. Er was geen chemie tussen de karakters van de muzikanten. En Erwin Java heeft zich nooit echt happy gevoeld in King of the World. En ja, er ontbrak ook een charismatische frontman, zanger Ruud Weber, begint namelijk na enige tijd te vervelen. En dan heb je het wel gehoord met King of the World. Dit is overigens een duet met de zangeres Sheryl Renee. King of the World, Hurt So Bad.

0: King of the World, Hurt So Bad. Cats Lost, dat was het laatste album van QB the Blizzards voordat Harry Musquet overleed. En deze laatste bezetting die kunnen we nog één keer terugzien volgend jaar op het Blues Festival in Gollo. Dan komen ze voor de allerlaatste keer samen. Het album dat werd geproduceerd door Daniel Lohuis met hoesfoto's van Anton Corbijn, het kon niet op, en gitarist was natuurlijk Erwin Java. En op 10 augustus kunt u Erwin Java met zijn band aan het werk zien in de Bonte Wever in Assen. Evenals Danny Vera met zijn band. En dat allemaal tijdens het benefietconcert van de blueszangeres A.J. Plug, die getroffen is door slokdarmkanker. En kaarten zijn nog verkrijgbaar via de site van de Bonte Wever. Erwin Java met QB and the Blizzards, Deadlines.
1: Takes a lot of courage.

QB and the Blizzards, Deadlines. Erwin Java is een begenadigd gitarist, maar heeft één probleem. Hij kan niet zingen. En dat is een probleem waar veel meer Amerikaanse bluesgitaristen mee te kampen hebben. Ronnie Earl, Smoking Joe Kubek, Mike Morgan, Anson Funderburk. Dat zijn allemaal begenadigde gitaristen, maar die moeten altijd met gastvocalisten spelen. Nou ja, en dat doet Erwin Java ook al jaren, hier met Ralph DeJong, High and Lonesome.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Collected van Fats Domino is het album van deze week. En Fats Domino had aanzien in de muziekwereld. Dat bleek wel in 2007 toen allerlei grote sterren meededen aan het tributealbum Going Home. Zoals Paul McCartney, Willie Nelson, Neil Young, Elton John, Robert Plant en Randy Newman. Fats Domino, Valley of Tears.

Fats Domino, Valley of Tears. Het album Hotel Gollo van QB and the Blizzards werd opgenomen in de Amer, in Amen. Dat was een project met louter gastvocalisten. U hoort Erwin Java met Golden Earring zanger Barry Hay en een oude hit van QB. Another Day, Another Road.

Barry Hay, Another Day, Another Road. Somebody Will Know Someday, dat geldt voor heel veel QB-fans als het beste nummer dat Ilko Gelling en Harry Musquet ooit schreven. En daar sluit ik me graag bij aan. Erg veel oudere jongeren raken daar nog steeds wat opgewonden van. Tineke Schoenmaker, de zangeres van Berlhouse. Somebody Will Know Someday.

Tineke Schoenmaker, Somebody Will Know Someday. Huub van der Lubbe, de zanger van de Dijk, was als teenager echt een fan van QB and the Blizzards. En toen hij zelf een bandje kreeg, had hij twee grote voorbeelden. Harry Musquet en Theo van Es van The Shoes. Huub van der Lubbe, Window of My Eyes.

van de Lubbe, Window of My Eyes. Daniel Lohuus en Harry Musquet die hadden duidelijk een klik. En de troubadour uit Erika die kon alles zingen. Rock'n'roll, Drentstalige pop, Americana en ook blues. Daniel Lohuus met gitarist Erwin Java. So Many Roads.

Daniel Loos, So Many Roads. Harry Mosee schreef ooit een nummer met Lee Towers in gedachten. Hij dacht dat dit nummer heel geschikt zou zijn met Lee Towers. Maar daarom heeft hij er natuurlijk ook nooit wat mee gedaan. En dat is achteraf wel erg jammer. Maar George Kooijmans nam het nog op met de Blizzards. Once in a Lifetime.

QB and the Blizzards met George Kooijmans van Golden Earring. Once in a Lifetime. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist. En wat oudere QB-fans willen Eelco Gellink nog wel eens idealiseren, maar de man is geen schim meer van de oude meestergitarist. En Erwin Java speelde uiteindelijk veel langer met Harry Musquet dan Eelco Gellink ooit gedaan heeft. De Musquet Gang met Erwin Java op gitaar. Too Blind to See.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Alweer de derde uitzending vanuit het Drents Museum. De tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven, de fototentoonstelling boom. Dat is het decor waarin deze uitzending gemaakt wordt. En deze keer te gast aan tafel Jan Venhuizen. Jan, hartelijk welkom.
2: Dank je.
1: Een hele interessante gast, want hij was de eerste manager van QB and the Blizzards. Hij stond aan de wieg van de groep. We beginnen met de muziek van QB and the Blizzards. De keuze eigenlijk van Jan Venhuizen. The Sky is Crying.

0: Sky is Crying, 1968. De origineel is van Elmo James, 1959. En het komt van de LP Trip Into a Midnight Blues. Jan Venhuizen, dat was de periode dat jij manager was van QB and the Blizzard.
1: Klopt.
0: Wie speelde hier nou zo'n mooie saxofoon op?
1: Ja, dat is altijd een vaag iets geweest. En niemand die wou het zeggen, maar dat was Tony Vos, onze producer.
0: Oké. Ja, ja.
1: Die speelde erop. En we hebben hem heel erg moeten overhalen, want hij wou eerst helemaal niet doen. Mm. Maar Harry heeft hem kunnen overhalen. En de volgende dag nam hij zijn saxofoon mee en hij speelde er in één keer in.
0: Zo.
1: In één keer klaar.
0: Mooi man.
1: Ja, dat is schitterend.
0: Mooie combinatie.
1: Dus. Maar hij wou niet dat zijn naam op de hoes kwam of waar ook al.
0: Nee.
1: Mocht niet vermeld worden.
0: Nee. Maar een mooie combinatie. De saxofoon van Tony Vos en de Gibson-gitaar die hier trouwens in de expositie op het podium ligt van Ilko Gelling.
1: Ja, ja, maar het fantastisch ook. Maar de emotionele stem van Harry en Herman Brood op de achtergrond ertussen door met die piano. Verschrikkelijk mooi. Heel mooi nummer.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij QB and the Blizzard, Jan?
1: Nou, in 1963... Dus in 1963 hebben ze mij gevraagd. Er was een concert in het Concerthuis nog. Het Concerthuis, de Nieuwe Kolk.
0: De voorganger van de Schouwburg.
1: Ja, ja. En daar ben ik toen heen gegaan. En heb ik met de jongens gepraat. Toen vroegen ze of ik manager wou worden. Dat was in november 1963.
0: Maar je kende ze toch al wel?
1: Ik kende die jongens allemaal wel.
0: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Want ik ging vaak naar de repetities toe. En Harry was beter met de nieuwe Syncopators. En al die jazzclubjes en al die andere groepjes.
0: Ja.
1: Ik kon ze al heel lang. En nou, zo ben ik in contact gekomen. En ik ben in 1964 hebben wij dus gewoon, heb ik al die optredens hier in Drenthe. En gewoon verder kwamen we niet door.
0: Maar had jij daar enige ervaring mee?
1: Helemaal niet. Helemaal niks. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik wist niet eens wat manager was. Maar ze stond wel toen in de platenzaak van Lampen.
0: Ja, ja.
1: En die had toen die platenzaak. En daar ben ik dus ook, zag ik die jongens ook al regelmatig dus natuurlijk.
0: Je had wel wat met geld van doen in elk geval.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook muziek.
0: En muziek,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
1: Want ik kom natuurlijk ook, mijn vader was ook een hele goede muzikant en zo. Dus ik kan veel met muziek. En Harry die ging regelmatig ook naar mijn vader toe. Alleen want mijn vader kon heel goed piano spelen. En zo is het contact gekomen allemaal.
0: Want ben jij een Assenaar van geboorte?
1: Een Assenaar van geboorte.
0: Oh, zie je eens aan, ja.
1: Ja hoor.
0: Dus dan kende jij de jongens, dan kende je de achtergrond van die jongens.
1: Ja, ik kende die achtergrond. Ik kon Harry al voor die tijd ook al vaak ontmoet. Want hij kwam ook wel bij, als wij jongens eigenlijk anders dan repeteren waren, dan kwam ik hem altijd wel tegen. Ja. In het café kwam ik wel tegen. En Ilko ook.
0: Ja.
1: En zo, ja, met Willy Middel dus en Hans Kins en Dickie Beekman toen nog op de drums, hè, erbij.
0: Hoe heb jij de overgang ervaren van de jongens in Assen? Dat Harry naar Grollo ging. Ja. Want dat was net in die periode ook natuurlijk, ja? 65.
1: 65, 66 is Harry overgegaan, ja, klopt.
0: Ja.
1: Nou ja, dat was even schrikken natuurlijk. Maar over het algemeen is het wel goed ontvangen hoor. Hoewel, in Grollo werden wij niet zo geaccepteerd in het begin hoor.
0: Ja.
1: Want het is heel moeilijk geweest. De jongen met een lange haar en dit en dat. En het was een probleem hoor. Maar na verloop van tijd kwamen ze er wel achter. Vooral bij Hofzegen. Dat het wel goed volk was hoor. Dus, en Harry die is ook goed opgevangen later hoor.
0: Want een van de mooiste combinaties van zeg maar, het oude Drentse leven. En het nieuwe Drentse leven van QB and the Blizzard. Dat zit nog in dat filmpje. Wat bij Pekaan ooit opgenomen. Is
1: klopt.
0: In 69.
1: Klopt. Dat is natuurlijk.
0: Was jij erbij?
1: Ik was erbij. Ik ben de hele tijd bij geweest. Maar daar heb ik. Ja, ik weet niet of een Apple Knock of Flophouse wordt die nog gedraaid. Nou, dan wil ik er wel iets over vertellen. Dat lijkt me wel leuk toe.
0: Nou, dat past hier denk ik goed bij.
1: Goed, oké. Okay, nou,
0: dan leven we in 1969, hè?
1: Ja.
0: De vierde LP, geloof ik.
1: Apple Knock of Flophouse was de. Nee, dat is de later. Nou ja, vierde, vijfde LP, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam net uit Amerika terug en toen moesten wij die opnames doen voor Apple Knock and Flophouse. En toen kreeg ik van de platenmaatschappij, die zei, moet je luisteren Jan, nou ja, Apple Knock and Flophouse is eigenlijk een slang voor een goedkoop logement. Hè?
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: En toen die plaat klaar was, toen wilden ze een PR maken, een filmpje maken en foto's maken.
0: Mm-hmm.
1: En zei, maar dan moeten jullie wel een locatie opzoeken die er een beetje past. Nou, ik met Harry op pad. Nou, we hebben eerst bij Hofstede gekeken in Grollo. Nou, dat was niks. Nou, zei Harry, ik weet nog wel een aantal kroegjes hier in Drenthe. Zullen we eens kijken? Nou, toen kwamen we bij Willem Perkaan in Weesop terecht.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk fantastisch. Dat was een stamtafel. En dat zette de flesje. Je moest zelf de consumpties aantekenen als je wat wou drinken. We hadden een paar bekeken. En we hebben de platenmaatschappij toen ingelicht. En die zijn geweest, onder andere met Anton Witkamp en Sees Wessels. Die zeggen, dit is het.
0: Ja.
1: Maar Jan, regel jij even met Willem Perkaan hoe dat allemaal gaat. Ze mogen vrij denken, ze mogen vrij eten. Er komt van alles, maar er komt ook een striptease danseres. Nou, ik met Willem Pekaan. Nou, zegt Willem Pekaan, ik zeg nou dit en dat en dat. En er mogen ook alleen maar boeren komen, alleen maar mannen, geen vrouwen. En dan komt een striptease danseres. Toen zegt Willem tegen mij, hij zegt, wat is een striptease danseres dan? Hij zegt, dat is iemand, ik zeg, dat is iemand die zijn kleren uittrekt. Oh, van mijn vrouw ook wel vaak genoeg gezien, zegt hij hoor, dat komt wel goed. Maar goed, er zou ook een film gemaakt worden. Ja. En dat klopt ook wel. Die avond is ook die film gemaakt. En die striptease danseres heeft ook opgetreden. De dames, de vrouwen van de boeren, die stonden buiten zo voor het raam te kijken. Verschillende boeren die hebben verschrikkelijk over sodomieten gehad. Maar het blijkt altijd, en ik heb altijd beweerd, er is een film van. En op laatst zeiden ze, die film die was weg. Ja. Maar dat komt door die burgemeester van Wezep, die had alles geweigerd. Er mocht geen... Die film mocht niet vertoond worden, die foto's mocht niet worden, ja. Niks mocht vertoond worden. Ja.
2: Dus burgemeester Grebe was dat van Zwelo,
1: ja,
2: hè?
1: Grebe. Ja, burgemeester Grebe. Ik heb die brief nog steeds.
2: Ja, ja.
1: Maar op een gegeven moment, die man die die opnames gemaakt heeft, die film gemaakt heeft, die mocht niet uitgezonden, die heeft mee naar huis genomen. En die heeft het ergens op zolder gelegd en weg. En iedereen zei, ja Jan, jij wordt ook bij jou, je zal wel... Die film die bestaat helemaal niet. Ik zeg, potverdorie, ik was er toch zelf bij. Ja. Maar goed, op een gegeven moment ging ik zelf niet meer geloven hoor. Totdat een paar jaar geleden, plots in die film Boom Waterga, die man die is toen overleden. En die vrouw die vond die film op zolder. En toen is hij in één keer bij het filmmuseum terechtgekomen. Ja. Ja. Nou, ik was al lang blij dat ik tenminste dat hij nog bestond.
2: Was goed voor jouw geloofwaardigheid dat hij boven water kwam.
1: Ja, maar zo, dat is het verhaal dus eigenlijk daarachter.
2: Nou, dat is ook een van de mooiste filmpjes die er bestaat. En die ook op de tentoonstelling hier in Drents Museum te zien is.
1: Is hij hier te zien?
2: Hij is hier te zien op de tentoonstelling, jazeker. Want omdat het zo mooi, dat cultuurverschil van de oude boeren van Wezep en de jongens van Cuba in de Blitzers te zien geeft. En de danseres in die tijd... Dat was echt nog wat bijzonders.
1: Dat was bijzonders.
2: Dat leidde dat in die tijd nog, want dat was de tijd van Hoepla, van dat Phil Bloem op televisie kwam. Ja. Nou, daar kreeg je een vraag over in de kamer.
1: Ja, maar dat niet alles. Wij waren eigenlijk een van de eersten die met zo'n filmpje kwam. Dat zo dan geproduceerd.
2: Ja, precies, maar dat kwam toen niet uit.
1: Dat kwam toen niet uit, nee.
2: Draaide allemaal om. Apple nam het Flaphouse.

0: Ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Apple Knockers, Flophouse en Café Perkaan in Wezep. Trouwens, Café Perkaan in Wezep bestaat nog steeds en is nog steeds open. Ja. En het is bijna nog in dezelfde staat dan toen Cubie en de Blitzers daar waren.
1: Ja, ze hebben daar nog foto's aan de kant hangen en heeft die LP en zo allemaal. Ja. Dat is fantastisch. Ik ben er pas geleden nog geweest.
0: Oké, okay, ja.
1: Dat is mooi hoor.
0: Het is een mooie, mooi tochtje eigenlijk van Wezep naar Grollo en dan naar de tentoonstelling in Haas.
1: Moeten ze doen.
0: Ja, je hebt ook die overgang meegemaakt natuurlijk. Want op Apple Knockers Flophouse, daar spelen de jongens uit Zwolle al mee.
1: Ja.
0: Hans Lafaye, Herman Deinem en Helmut van der Vecht. Hoe is die overgang tussen zeg maar, de Asser Boys en de Zwolse Boys? Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Ja, was moeilijk. Was moeilijk. Hans Kins die moest in dienst en die hield ermee op. Op een gegeven moment, Willy Middel die stopte ook. En met hem ging ook Dickie Beekman, die was gestopt. En toen heb ik dus aangetrokken, eerst alleen Hans Lafaye en Herman Deinem kwamen erbij. Dat was even moeilijk, want die jongens die zaten bij Blues & Mansion. En de manager daarvan was Ed Politiek, ik vergeet die naam nooit weer. En daar heeft nogal wat moeilijkheden op geweest in het begin hoor, om die jongens over te krijgen. Want dat hing ook met financieel af, met instrumentarium en zo. Maar het is goed gegaan. Uh-huh. Muzikaal gezien, moet ik eerlijk toegeven, is het wel een vooruitgang geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Want had dat ook te maken dat Herman Brood er toen ook al bij zat? Want die kwam natuurlijk ook uit Zwolle. Hè?
1: Herman Brood kwam ook van die Zwolse Connection, hè, zoals we dat noemen. Die kwam er ook uit. Die heeft ons ook een patent gemaakt hoor.
0: Okay.
1: En ik ben toen met Harry, midden in de nacht zijn wij naar Zwolle gereden, hebben we op moeten zoeken waar ze woonden. We hebben zo overal in de buurt gevraagd waar Hans Lafaye woonde. En zo zijn we ermee in contact gekomen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was heel waard.
0: En zo kwamen de drie van Blues Dimension, die kwamen bij Cubie en de Blizzards hiernaast.
1: Ja, want Helmich die is er pas later bijgekomen. Ja, ja. Toen Herman Brood weer, en dat is ook weer een apart verhaal. Dat had eigenlijk ook weer niet gehoeven, maar daar komen we nog wel op. Daar komen we nog
0: Dat had iets met middelen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: en Amerika.
1: En
0: van alles.
1: En nog wat. Ja.
0: Nou, het hebt over middelen van Brood stond er onbekend natuurlijk.
1: Ja.
0: Ilko ook al vrij snel.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, de drank speelde ook altijd een rol.
1: Heel grote rol.
0: De booze.
1: Ja, de harde booze. Ja,
0: op welke manier zat dat het functioneren van de band in de weg? Of hoe had jij ermee te maken?
1: Nou, dat heeft ze niet mee in de weg gezeten. Absoluut niet. Harry was wel, een innemer, was een drank. Harry was absoluut niet aan het verdovende middel. Ilko wel vrij snel. En Herman Brood heb ik heel wat mee beleefd. Dat het stond van ziekenhuis uit en het ziekenhuis weer in. En dan wou ik hem de volgende dag ophalen en dan was hij alweer gevlucht.
0: Ja, ja.
1: Maar de drank heeft niet zo'n grote invloed erop gehad hoor.
0: Nee.
1: Maar in eind jaren 80, begin jaren 90, kwam ik met. Ik was al bij Cubie & the Blizzards weg.
0: Ja.
1: Kwam ik weer met Harry in contact in het café. En Harry was helemaal totaal los. Was absoluut totaal los. En hij heeft toen mij nog weer gevraagd of ik weer voor hem komen werken, weer manager wou zijn. Maar dat kon niet. Ik had een andere baan. Ik had een hartstikke drukke baan in het onderwijs. En ja, ik vond het zielig. Hij was echt, lag hier aan het gas, zoals je dat noemt.
0: Ja.
1: En het verwonderde mij ook niks dat even later op die plaat Brother Boers kwam. Maar dat was zijn enige maatje die hij op het ogenblik had hoor.
0: Ja.
1: Hij voelde zich nog steeds door iedereen in de steek gelaten. En toen speelde drank wel even een rol.
0: Brother Boers.

0: Brother Boo's Musquet. Dat was toen de naam van de band eigenlijk. Het was niet meer Cube in the Blizzard, maar hij zong toen onder zijn eigen naam.
1: Ja.
0: Met Erwin Java, toen al op gitaar, 1991.
1: Nee.
0: Wanneer je nou hebt over de achtergrond van de muziek van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen, de oude manager. Iedereen denkt altijd aan de beïnvloeding vanuit de blues, van Elmore James, Sonny Boy Williams en Howlin' Wolf. Maar er was ook wel een andere invloed nog, toch?
1: Ja, Harry die was zelf een hele emotionele man. En de invloeden van Drenthe en hier in Nederland speelden een hele grote rol mee bij de blues bij hem. Want als je goed de LP's en de CD's ziet van Harry Musquet en je kijkt, dan is het net een dagboek.
0: Ja. Je leert hem kennen door zijn muziek eigenlijk.
1: Je leert hem kennen door zijn muziek. Daar zit gewoon een volgorde in.
0: Ja.
1: Kijk maar naar Desolation of Goed Uitgollen of Trappy Too. Daar zit gewoon een volgorde in. Je voelde zijn stemming, hoe hij was, blij, verdrietig. Die invloeden had hij heel erg. En Drenthe had een hele grote invloed erop.
0: Ja. En Harry wilde zich ook altijd muzikaal ontwikkelen, had ik de indruk.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Daar kom ik zo nog wel weer op.
0: De invloed van de jazz bijvoorbeeld.
1: Ja, de invloed van de jazz. En dan wat ik dus... Ik denk dat het volgende nummer is. Bird Words. Van Dizzy Gillespie. En dat was fantastisch. Het zou eerst gewoon een plaatvulling zijn. Want ik kom van die Blind to Blind to See. En we zaten in de studio in Den Haag. En Harry die was ziek. En toen had Harry het idee met die jongen. We zaten in het Hotel Spendingwiel. Weet je wat je moet doen? Het nummer van Dizzy Gillespie. Met Helmy van der Vecht toen er al bij. En de hele rhythmsectie. We zijn de studio ingegaan. En we hebben het opgenomen. Een schitterend mooi nummer.
0: Ja. Ondanks het feit dat Harry dus helemaal niet zong.
1: Die zong helemaal niet. Maar als je dat nummer hoort. Dat swingt tot en met. En dan hoor je ook wat voor muzikanten ik eigenlijk in de band had. Fantastisch.
0: Je bent er nog trots op, zie
1: ik. Ik ben heel trots op, ja. Fantastisch.
0: Burks.

0: 1970. Ja. Ook QB and the Blizzard van de LP Too Blind to See.
1: Dan moet ik elke even Burks twee Works. De blazers niet vergeten, hè?
0: Jan.
1: Bas Munningsma en Rudy van Dijk.
0: Ja, ja.
1: Die blazers erbij waren. Fantastisch.
0: Rudy van Dijk, tegenwoordig adjunct-directeur van het conservatorium in Amsterdam.
1: Klopt.
0: Ja, ja, wil ik u zien. Goeie jongens in de muziek, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. De gast vandaag Jan Venhuizen hier in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. In die periode, Jan, zo rond 1970, stonden ze eigenlijk op het toppunt van de roem. Hè? Ja. Grote tournees naar Polen, Tsjechië, ja. Naar Engeland. Ja. Enorm succes in Nederland, Duitsland. Amerika.
1: Nou,
0: logische stap toch?
1: Logische stap. Ik kreeg dus al in het voorjaar van 1969 van de platenmaatschappij bericht dat Amerika belangstelling toonde voor Cube in the Blizzards. Ik zei dan hartstikke mooi. Maar wij zaten toen heel druk met Polen. En we hadden een heleboel optredens. Maar op een gegeven moment werd het toch wel echt... ernst bij dag neerdag een grapje. Maar dat was echt niet zo.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment... kwam Anton Witkamp bij me. Die zegt, Jan, moet je luisteren. Amerika heeft zoveel belangstelling.
0: Anton Witkamp van Philips.
1: Van Philips. Ja. Mercury in Amerika, die heeft zoveel belangstelling. Dat die vraagt of wij willen komen. Ik zei, nou, dat is prima. Dan gaan we erheen. En hij zei, ja, dan moet je eigenlijk een van die muzikanten meenemen. Nou, ten eerste plaats zou dat Herman Brood zijn. Die wou wel mee. Maar ik kreeg voor Herman Brood geen visum. Want die was veroordeeld wegens verdomde middel.
0: Ja.
1: Dus die ging niet mee. Nou, toen had ik dus Harry gevraagd. Nou, zei Harry, nee hoor, ik blijf hier mooi in Drenthe. Laat mij maar mooi in Drenthe blijven. En Eelco die had er ook geen zin in. Dus ik ben alleen met Anton Witkamp ben ik naar Amerika geweest.
0: Ja.
1: En daar hebben wij hele goede contractafspraken gemaakt.
0: Nou.
1: Fantastisch. En grote bedragen voor die tijd kreeg ik een contract aangeboden voor $70,000. Nou, dat is in 1960. Dat is fantastisch.
0: Oh, ja.
1: En de PR zou allemaal geregeld worden. We zouden in het voorprogramma van John Mayall komen. En nou, het was allemaal was het geregeld. Het was een, nog niet een, het was een tijdelijk contract. En het jaar daarop, in januari, februari, zouden de vaste contracten getekend worden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik kom terug uit Amerika. Ik vertelde de jongens, iedereen enthousiast. Hartstikke mooi. Nou, dit en dat. En nou, ik ook mooi. Ik denk, ja, het stond wel wat tegenover. We moesten wel een aantal LP's maken. Maar dan mochten er ook wel LP's zijn die we al hadden.
0: Dus ja, ja.
1: Maar
0: die werden in Amerika dan uitgebracht?
1: Die werden in Amerika. En Amerika deed daar gelijk blazers achter. Want daar waren ze gek op. En in januari kwamen ze uit Amerika hier voor de definitieve contracten te tekenen. En toen zegt Harry, ik doe het niet. Ja, dat was wel even schrikken hoor.
0: No.
1: En dat, ja, die jongens, wij zaten daarmee. En ja, waar moeten we ermee? En dit en dat, we hebben geprobeerd over te halen. En Harry zei, nee, ik doe het niet. Ik ga niet heen, ik teken dat contract niet. Want er waren, QB in the Blizzard bestond toen uit 3 man die onder contract stonden. Dat was Harry Musquet, Eelco Gelling en ik. Wij met z'n drieën hadden contracten. Mm. Maar hij wou niet.
0: Dus maar waarom, ben je er nooit achter gekomen waarom niet?
1: Nou, ik ben er ergens. Later heb ik dus me wel gerealiseerd wat het eigenlijk was. Het was gewoon faalangst van Harry geweest. Mm. Hij was bang voor zijn uitspraken. Hij was bang dat zijn teksten niet klopten. Hij was gewoon bang. Hij was bang. Het was bang.
0: Mm.
1: En ja, op laat heb ik dat wel gerespecteerd. Maar er is toch wel een aantal jongens die hebben het niet gepikt eigenlijk van hem hoor.
0: Ja.
1: Ja, en dan kom ik uit automatisch alweer over dat later met Eelco Gelling naar de kolonering ga. Dit heeft daar wel weer mee te maken.
0: Ja, die is toen wel gegaan naar Amerika.
1: Die is toen wel gegaan naar Amerika.
0: Of hij daar veel beter van geworden is?
1: Nou
0: dan
1: nee,
0: is
1: absoluut niet. Maar goed, hij wou en hij heeft zich... Maar het was zo jammer, want wij hadden daar echt... ja goed, wij zijn geen top 40 groep, maar wij hadden daar in de blues scène best mee kunnen draaien.
0: Ja.
1: Want we zouden ook daar een tournee maken, het voorprogramma met van John Mayall.
0: Ja, ja. Heeft het jou verbaasd dat Harry later, in 93, voor het programma Harry's Blues, waar ik toen bij was, dat hij toen wel naar Amerika wilde?
1: Ja, enigszins wel, de andere kant niet. Want hij hoefde niet op te treden daar
0: toen.
1: Nee. Dat was het.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: was het grote punt.
0: Ja.
1: Dat realiseer je pas later, dan ga je doordenken. En mm-hmm. ja... En Harry was bang als hij in Amerika zat dat hij nooit meer terug zou kunnen komen naar Drenthe.
0: Ja, daar
1: was hij echt bang voor hoor.
0: Ja, ja.
1: Dan denk ik, nou,
0: hij zag er toen ook wel tegenop in 93 wel hoor.
1: Ja, hè? Ja, dat heb jij mij wel eens verteld. Ja. Ja.
0: 99 zijn we nog een keer geweest, was het al wat anders.
1: Ja.
0: En daarvan hebben we ook heel mooi filmmateriaal hier op de tentoonstelling in het Drents Museum.
1: Ja.
0: Dus dat valt ook te zien. Maar ja, ook toen had hij dan toch wel zoiets van, ja.
1: Ja.
0: Ook een beetje dat de mythe, de ideeën die hij had over de blues in Amerika, dat anders zou zijn dan hij dacht misschien wel.
1: Ja, klopt. Ja, nee, klopt. Ja. Klopt.
0: De volgende muziek die jij meegenomen hebt is heel andersoorige muziek, maar dat moet ook in Harry's Blues. Dat is namelijk van Jackson Browne.
1: Ja.
0: Ja, nou, Jan, vertel eens.
1: Nou, Harry die kwam op een gegeven moment bij mij met dat nummer. Hij zei, Jan, dan moet je dat nummer eens luisteren. Hij zegt, en dit nummer, dat wil ik opdragen aan onze roadmanagers, aan onze technici en alles. Hij zei, want wat in dat nummer voorkomt, dat klopt precies wat wij ook meemaken. Van het optreden, soms niet weten waar je zit. De roadmanagers die moeten altijd eerder zijn om spul op te stellen met de technici. Als wij in het hotel konden, dan moesten die mensen nog weer alles afbreken. Hij zegt, en ik wil dat nummer eigenlijk opdragen aan onze roadmanager en aan de technici. Ik zeg, ik vind het fantastisch. Dat schoot me pas geleden weer te binnen. Ik denk, nou, ik wil dat nummer erin hebben. Want Harry en ik hebben er toen overlegd, want wij werden soms ook wakker in de bus. Dat we zeiden, god, waar zit men in godsnaam? Waar waren we gisteren? Oh, in Rotterdam. Oh, nu in Antwerpen. Maar was net andersom.
0: Ja.
1: Je werd geleefd. Maar die roadmanagers, die moesten er altijd wel eerder zijn. En altijd ben er. Dus daardoor is dat nummer opgedragen aan de roadmanager en de technici van toen, van Cuban the Blizzards.
0: Jackson Browne, The Loadout.

0: Jackson Browne. Het is eigenlijk een dubbel nummer met Stay a Little Longer. Dat zit dan achteraan, maar dat duurde wat te lang eigenlijk allemaal. Jan Venhuizen, te gast hier in deze uitzending. Je hebt Harry meegemaakt in zijn, in zijn successen, maar ook van dat hij in de put zat.
1: Ja.
0: Want ja, hoe was hij wanneer hij in de put zat?
1: Nou, als hij in de put zat, dan was hij haast niet te gebruiken. Maar zijn liefde perikelde waren altijd heel erg. Van heel emotioneel. Maar het was altijd wel zo, als hij in zo'n stemming was, dan schreef hij de mooiste nummers.
0: Ja, ja.
1: Je kent het op zijn LP's, dan krijg je zijn stemming weer van. Maar hij was dan ook heel moeilijk dan, hoor. Ja. En dan waren er wel eens van die periode dat meneer niet wou optreden. Dan had hij er geen zin in en dan zag hij het niet meer zitten en alles met elkaar. En dan moest ik het weer afzeggen. Mm-hmm. En ook wel eens met smoesjes. Met andere woorden,
0: je hebt het niet altijd even makkelijk
1: gehad.
0: Nee,
1: want ik heb er ook verschillende processen aan de broek gehad erin, hoor.
0: Ja, ja.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Hoe belangrijk was de band voor Harry?
1: Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want dat was eigenlijk, hij was altijd op zoek ook naar het ultieme, weet je wel. Hij wou het beste van huis. En dat moet ik ook altijd toegeven aan Harry. Als wij repeteren, Harry was er altijd. Herman Brood was er ook altijd. Ik had iemand in de band die kwam altijd uren te laat. Dat was Ilko. Maar Harry was er. En dat was hij, dan werd hij kwaad, joh. Dan zegt hij, godverdorie, dan ga ik ook naar huis toe. En dit en dat. Maar over het algemeen kwam het wel weer goed. Hmm. Maar hij was altijd heel perfectionistisch wat dat aangaat, hoor. Echt.
0: Ja,
1: echt.
0: Ja, volgende keuze, die past daar denk ik wel een beetje bij. Eric Clapton, Derek and the Dominoes. Nobody knows you when you're down and out.
1: Ja, dat klopt precies. En als hij dan in zo'n stemming was. En Harry en ik moesten ook vaak samen weg. Dan moesten we wel naar de studio toe of naar dinges. En dan was hij helemaal in de put en had hij geen zin. En dan moest ik dat. Er was toen nog een cassettebandje. Dan moest ik een nummer. En dan moest hij altijd dat nummer horen. En met natuurlijk en ook fantastisch nummer natuurlijk van Eric Clapton en Duane Elman met Jim Gordon in drums en Rattler op de bas.
0: Carl Rattler op de bas, ja.
1: Fantastisch nummer natuurlijk, hè.
0: Nobody knows you when you're down and out.

0: 1970, Nobody Knows You When You're Down and Out. Derrick and the Dominos van de LP Laila. Jan Venhuizen, de zanger Harry Musquet. Heb jij enig idee van, werd hij beïnvloed in zijn zang door andere zangers?
1: Ja.
0: Had hij voorbeelden zeg maar in die tijd?
1: Absoluut. Daar komt het volgende nummer in zijn heel goed voorbeeld van.
0: Oké.
1: Dat was zo, ik had die LP Blood, Sweat and Tears. En ik draaide die. En Harry die kwam binnen en zei, oh wat goede muziek en dit en dat. En met die blazers en oh wat een stemmen. Dat was David Clayton Thomas. Hij zegt, Jan, mag ik die LP wel in van Jolene? Ik zeg, ja jongen, natuurlijk, neem maar mee. Hij zegt, ik zeg, van volgende week, morgen hebben we weer repetitie, hè? Ja, hij zegt, goed. In elk geval, hij heeft die LP van mij meegenomen. Nam de volgende dag netjes weer mee terug. We waren aan het repeteren. En wat schetst mij verbazing, die stem. Nou, die David Clayton Thomas nadoen. Hij had zo'n mooie stem. En dan met dat nummer When I Die. Nou, hij was hier helemaal kapot van. In elk geval, hey, maar die stem bezig. Ik zeg, Harry, pas zo op met je stem, want dat gaat mis. Nou, in elk geval, de repetitie was afgelopen. Komt de volgende dag weer, had geen stem meer.
0: Zo.
1: Hij had zijn hele stemband geforceerd door dat nummer. Hij heeft het hele weekend hem moeten afzeggen, omdat hij die David Clayton Thomas wou nadoen.
0: And When I Die.
1: And When I Die.

0: prachtig nummer. And When I Die van Laura Nero uit 1967. Op verzoek van Jan Vernhuizen, omdat David Clayton Thomas een belangrijke invloed is geweest voor Harry Musquet. Jan, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Technicus van deze uitzending was Karel Post. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Jan Vernhuizen, jij bent jij hebt Harry in die periode van heel nabij meegemaakt. Karakteriseer hem dan nog heel in kort hoe hij in jouw herinnering voortleeft.
1: Harry leeft voort als een hele muzikale man. Heel emotioneel. Maar ook heel moeilijk kan zijn. En hij is gewoon een heel aimabele man. Maar niet altijd. En Harry die deed altijd een opmerking. Een zinsnede naar mij toe. En altijd over de muziek. Hij zei, Jan, muziek verbindt. Muziek verbindt ons. En wij hebben nou met elkaar te maken. En dat moeten we zo houden. Hij zei, muziek is niet altijd te verklaren. Maar het is grotendeels een gevoelskwestie. En Harry was een gevoelsmens. Ja. Absoluut.
0: We gaan naar jouw laatste nummer, All By Myself van Eric Carmen. Heeft dat nog een bepaalde betekenis?
1: Ja, Harry die kwam bij mij. Ik was gestopt. Ilko die was naar de coronering toe. Herman Brood stopte. En toen ben ik ook gestopt. En we vielen allemaal in een gat. En ik heb nog één LP gedaan. Nog alleen LP, dat was La Vendetta. En op een gegeven moment komt Harry met dat nummer naar mij toe. Hij zei, Jan, dit heeft met ons te maken. En dan moet jij juist goed naar die muziek luisteren. Want dan moet jij weten. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, ja, dat komt me bekend voor. Hij zei, ja. Hij zei, dat is het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Het Adagio. Ik zeg, potverdorie, je hebt gelijk. Hij zei, eigenlijk vind ik dat gemeen. Dat ze dat jat niet meer zaten. Niet gejat kwam ik later achter. Hij zei, maar die tekst, dat gevoel heb ik. Ik zeg, ik ook, Harry.
0: En dat verbond jullie, de muziek?
1: Dat verbond ons, de muziek.
0: All By Myself, Eric Carmen. Jan, bedankt.
1: Graag gedaan.

artiesten uit de rock'n'roll en vandaag staan zijn composities centraal, vertolkt door een keur aan artiesten. Zoals deze soulzanger uit Memphis die in 1980 op 41-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een overdosis. O.V. Wright, Blowin' in the Wind.

Ovie Wright, Blowing in the Wind. Bob Dylan nam het nummer op als duet samen met Johnny Cash voor zijn album Nashville Skyline. Maar Howard Tate uit New Jersey nam het in 1972 in New York helemaal solo op. Howard Tate, Girl from the North Country.

our Tate girl from the North Country. Marion Williams is een gospelzangeres uit Miami. Ze was de leadzangeres van de Ward Singers uit Philadelphia en later zong ze bij de Stars of Fate. Dit is een opname uit 1969 en het komt van haar album New Message. Marion Williams, I Pity the Poor Immigrant.

Marion Williams, I Pity the Poor Immigrant. Het album Yellow Moon van de Neville Brothers uit New Orleans was in 1989 een geweldige bestseller in Amerika. En daarop staat een prachtig gezongen cover van Bob Dylan. The Neville Brothers, We've Got On Our Side.

0: the next war. Jesus loves me, as I know.
1: The Neville Brothers, with God on our side. Op het album Here Comes the Sun van Nina Simone staat een Bob Dylan-nummer dat al eerder opgenomen was door Roberta Flack, terwijl Bob Dylan het eigenlijk had geschreven voor Otis Redding. Maar Otis Redding heeft nooit een nummer van Bob Dylan gecoverd. Nina Simone, Just Like a Woman.

0: little girl.
1: Nina Simone, Just Like a Woman. Bob Dylan schreef het nummer tijdens zijn verblijf in Woodstock en de band zette het op hun debuutalbum Music from Big Pink. Maar in 1970 nam een veteraan uit New York het nummer nog eens een keer op. Freddie Scott, I Shall Be Released.

Freddie Scott, I Shall Be Released. Esther Phillips, dat was een geweldige zangeres, maar ze werd structureel gekweld door drugsproblemen. In 1969 werd ze door haar platenmaatschappij naar Nashville gestuurd, naar producer Leland Rodgers, dat was de oudere broer van zanger Kenny Rodgers, en daar werd een Bob Dylan-nummer gecoverd. Esther Phillips, Tonight I'll Be Staying Here With You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Harlem van King Solomon Hicks is het album van deze week. En King Solomon Hicks is een 24-jarig natuurtalent dat ook in Harlem opgroeide. En toen hij 13 jaar was, stond hij al in de Cotton Club met zijn schoolband. En de eigenaar van de Cotton Club die wist niet wat hij hoorde en hij contracteerde hem meteen. King Solomon Hicks, Every Day I Have the Blues.

Solomon Hicks, Every Day I Have the Blues. Betty LaVette uit Michigan is intussen 74 jaar en haar debuutsingle verscheen toen ze 16 was. Dus die mevrouw heeft een hele lange carrière achter de rug. En ze coverde in de loop der jaren nummers van de Beatles, de Moody Blues, de Rolling Stones, de Animals en Pink Floyd en dit nummer van Bob Dylan. Betty LaVette, Most of Time.

Betty LaVette, Most of the Time. Steve Earle, dat is een geweldige singer-songwriter. Hij schrijft er in principe zijn eigen materiaal, maar hij voelde zich niet te groot om een nummer van Bob Dylan te coveren. Steve Earle, One More Cup of Coffee.

Steve Earle, One More Cup of Coffee. Miley Cyrus uit Tennessee, dat is de dochter van countryzanger Billy Ray Cyrus. En ze is een ster in Amerika, een echt jeugdidool. Ze heeft een eigen tv-show, ze scoort grote hits en ze is tegenwoordig ook filmster. Maar ook zij nam een nummer van Bob Dylan op. Miley Cyrus, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go.

Miley Cyrus, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Elvis Costello, dat is de voormalige Engelse pubrocker. Maar hij trouwde in 2013 thuis bij Elton John met de Amerikaanse jazzzangeres Diana Krall. En tegenwoordig woont hij dan ook in New York. Elvis Costello, License to Kill.

Elvis Costello en License to Kill. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Paul Rodgers uit het Engelse Middlesbrough kennen we van Three, Bad Company, The Firm, The Law, Queen en van soloprojecten. Intussen is hij getrouwd met een voormalige Miss Canada. Hij heeft zelf intussen een Canadees paspoort en hij woont in British Columbia. Paul Rodgers, Abundant Love.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Toen begon het van Mozart en hou jij van Mozart, Han? Ja, nou, en toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè? In Praag.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en we met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet we over spoor en muziek. En de hoofdgast die praat eigenlijk over de gast die er niet meer bij kan wezen. En dat gebeurt in Baarn, vlakbij het spoor.
1: Ja, de generaal is een. Dat is een stationgebouw van vroeger. Hier was vroeger het stationnetje Baarn. En ook daar aan die kant liep een treintje volgens mij. En dat is verplaatst naar gewoon 200, 300 meter naar de andere kant, naar links. En op een gegeven moment is dat door iemand ontdekt. En die heeft er een eethuiscafé van gemaakt. En het is zeer populair, ook in de zomer vooral. Want dan komen de toeristen hier en dan zit het hele terras echt stampvol. Dan kan je geen plekje vinden. En er is ook nog een Oranje Museum achter geweest. Dat heeft die baas ook begonnen. Maar dat is ter ziele. De belangstelling voor de Oranjes was minder hier. Terwijl die toch in Baarn zijn. Zijn opgegroeid, hè, die kinderen. Dat is,
3: En de generaal, dat is een trein, dacht ik.
1: Ja, dat is, dat geloof ik wel. Die geschiedenis van de generaal ken ik niet zo goed. Maar is dat een trein? Ja, dat heb jij beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
3: Nee, Albert heeft dat, die dacht dat het iets met Van Heurs te maken had. Maar omdat het aan de Van Heurslaan lag. Maar
1: de generaal was een trein. Dat, ja. Dat hoor ik nou weer voor het eerst. Dat heeft Jan me altijd onthouden. Terwijl ik hier altijd kwam. Ja. Altijd hier binnen. En Jan zat er dan altijd al. Altijd hier binnen. Meestal.

0: En er hingen werkelijk honderden, maar dan ook honderden van deze plaatjes. Kijk, die oude tramstellen die je hier ziet. Zo'n oude lok natuurlijk. Hier een heel uniek plaatje van een raar tramstel. Ja, trein-tramstel. En hier dit natuurlijk ook uniek. Dat komt allemaal, dat is allemaal van Jan. Dat is fantastisch dat, om dat nog even terug te zien. Jan kwam hier veel in de generaal. En hij, ja, die baas die viel goed bij hem. Dat was niet met iedereen het geval, maar dat klikte tussen die twee. En die man draaide altijd zijn Mozart-bandjes hier. Altijd Mozart van Jan. Ja. Als je het café binnenkwam, dat is nu allemaal veranderd. Maar wat ze toch gelaten hebben, is uit eerbied voor Jan kennelijk, is dat je als je binnenkomt die oude fotootjes van Jan ziet. Ik heb er ook een aantal nog op mijn kamer hangen, gekregen.
1: En Jan Tittel, dat was eigenlijk de echte naam van...
0: Jan Wagenmeester, omdat hij natuurlijk altijd op treinen zat. En ooit is als een soort wagenmeester is gefotografeerd door Peter Vliek. Die foto bestaat nog ergens, waar hij dan voor zo'n trein staat. Echt als een wagenmeester.
1: Han Reiziger en Jan Wagenmeester.
0: Ja, dat was het. Ja. Ja. Maar wat leuk om dat nou weer terug te zien. Ja. Je ziet hoe mooi die... Het was echt een unieke verzameling hoor, die had. Dus dat is nou met... Ik denk dat zijn zoon Dirk, die ik uit het oog verloren heb, die zal waarschijnlijk ook wel heel veel nog hebben. Maar heel veel hing hier. Maar ja, je ziet dat er dan toch een kennelijke nieuwe wind waait. Want het hing helemaal vol met die plaatjes. En ik denk dat is weggehaald. Dat zijn mooie interieurtjes hangen. Dit in God... Ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
1: Ja.
0: In godsnaam houden we het hier zo, zeg ik dan, hè.

0: Han Reiziger, natuurlijk muziek binnen Nederland. En dan heb ik het vooral over muziek die de mensen, of tenminste een bepaald soort mensen wat zegt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Han, jij bent natuurlijk een muziekliefhebber en ook een muziekkenner bij uitstek. Hoe lang doe je dat op tv? Al 10 jaar, dacht ik toen niet.
1: Ik ben nu in mijn 11e jaar begonnen. Ja. Zit ik alweer dik.
0: Dat is natuurlijk heel lang. Maar jij bent als radioman begonnen.
1: Ja, en in 1963 was dat. Bij de VPRO met de puntjes. Dus V. P. R. O.
0: Was dat nog tijdens de tijd van de dominees?
1: Ja, precies. Ik ben bij de dominees. Ik ben ook door een dominee aangenomen.
0: Ja.
1: Aangenomen bij de VPRO, maar ik was ook aangenomen. Ja. Dat moest je dus, hè. In die tijd kwam je de VPRO niet binnen als je niet gelovig was. Dat was echt, daar waren ze heel streng. We kunnen zo naar het station geloven, ja. Hoeven we niet zo'n end om.
0: Dat lijkt me mooi, ja.
1: Dat is een paadje en dan kom je per rond terecht, volgens mij.
0: Ja, hier zo daarachter bij de fietsen.
1: Maar dat was toch wel een hele leuke tijd natuurlijk. Want ja, we waren heel klein. Het was heel huiselijk allemaal. Het was heel... Je kende alle medewerkers, ook van de gids. Terwijl als je nu in dat bedrijf komt, in dat nieuwe gebouw... waar ik me nauwelijks thuis voel, moet ik zeggen... Ja, ik ken niemand meer haast. Nee. Allemaal jonge mensen zitten daar. En de oude generatie is... Dat is natuurlijk ook goed weg. Maar ja, die prachtige tijd toen ik begon in 1963... Want toen konden we zijn langzamerhand toen van een hele kleine omroep tot groot gegroeid. En dat heb ik natuurlijk allemaal mogen meemaken.
0: Ja, ja, er zitten nog een paar mensen die ik... Wim Noordhoek en...
1: Wim die zit er nog steeds. En, Jan Donker zit er nog steeds.
0: Wim Bloemendaal doet af en toe nog wel.
1: Ja, met Wim Bloemendaal ga ik altijd, als ik enigszins kan, naar de treintjesbeurs in Utrecht. Want we zijn beide treintjes gek.
0: Ja. Han, iets wat ik niet van jou wist, dat is die tijd voor 63 eigenlijk. Dat jij bent begonnen als pianist, als muzikus.
1: Ja, ik ben in mijn studententijd eigenlijk... Ik was al heel jong toen ik op de lagere school zelfs al liedjes maakte.

0: maakte met een vriend van mij. En die is later is die hoofdredacteur van de Telegraaf geworden. Jan Langerijs. Hij is ook alweer gepensioneerd. En we waren een soort dikke en dunne. We stonden op toneel. Hij was veel groter dan ik, dikker. En ik was een kleintje. En we hadden zo'n soort snippersnap show samen. Ook met van die liedjes die ik dan zelf schreef. En mijn vader, die begeleidde ons dan. Want ik kon natuurlijk niet twee dingen tegelijk. Op toneel staan en piano spelen. Maar later is dat uitgebreid. En hebben we op de middelbare school een cabaretgroep gehad. Cabaret de Kern. En daar componeerde ik alles voor. En speelde ik piano. En ik had een pianoleraar. Klassieke pianoleraar. Sas Bunge. Die pianoleraar die vond het eigenlijk wel leuk wat ik deed. Dus ik mocht daar van die mopjes mocht ik voorspelen. En die heeft mij eigenlijk gestimuleerd om verder te gaan. En toen, die zei ook, jij hoeft helemaal niet in het conservatorium. Je vindt dit leuk. Nou, toen ben ik toch nog wel gaan studeren. Want geld voor het conservatorium was er niet bij mijn ouders. Dus ik ben sociale geografie gaan studeren. Maar ja, ik ben eigenlijk al op piano blijven spelen. En componeren en cabaret blijven doen. En zo ja, van lieverlee ben ik het vak ingerold. Allereerst bij Rob van Rijn. Die nu ook zijn afscheid heeft genomen. Een trio. En met datzelfde trio hebben we ook weer cabaretprogramma's begeleid. En ik ben toch, ja, ik heb ook dingen voor Jasperine de Jong geschreven. Voor Lisbeth List. Ik heb heel veel met Hans Andrees gedaan.
1: Ja, ja.
0: Die allerlei teksten heb ik van hem op muziek gezet. En ik ben dus, dat was mijn vak, pianist.

0: Maar hoe kwam jij dan terecht bij de VPRO's radio maken?
1: Nou, het heeft te maken met een programma. Ik kende de VPRO door een programma wat ik met Lisbeth List heb gedaan. Met een aantal, met een kleine, nou ja, een stuk of 8 muzici. Dat programma heb ik toen opgenomen voor de VPRO. En daardoor kende ik wat mensen bij de VPRO. En toen op een gegeven moment stond er gewoon een advertentie medewerker gevraagd. En ik dacht eigenlijk toen al, van stel nou, als ik een jaar of 40 ben, of misschien nog ouder, zou ik dat dan nog steeds leuk vinden, dat begeleiden. En hoe goed ben ik dan? Want er komen nieuwe mensen. Dat wist ik toen al zeker. Ik dacht, nou, dan kan ik het voor mijn lol blijven doen en dan bij de radio gaan werken. En ik ben toen inderdaad aangenomen, wat ik net zei. Vanwege het feit dat ik nogal, dat had ik toen al. Ik was gek op jazz, klassiek. Ik wist veel van cabaret af. Dus ik was een handige jongen om in huis te hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Gelijk met Peter Flick ben ik aangenomen.
0: Ja, en jij hebt je natuurlijk, je hebt een grote interesse voor muziek. Want dat is niet alleen maar jouw televisieprogramma, maar jouw radio werkt natuurlijk ook. Want ik heb jou toch van... vanaf Haydn tot aan Steve Reich en Philip Glass tot dan, weet ik veel wat, tot dan Scriabin horen.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tik van de Amerikaanse muziek gehad en ik ben daar heel veel geweest. Op allerlei festivals voor eigentijdse muziek. En daar heb ik al die jongens leren kennen, als Steve Reich, Philip Glass, maar ook Morton Feldman. Ik heb een onvergetelijke wandeling ooit met John Cage door Chicago mogen maken. Waar hij me wees op de plantjes die daar tussen, gewoon op de stoep. Die hele drukke stoep. En toen was er, ineens kwam er een stukje groen kwam er omhoog. En John Cage pakt het op en hij zegt, dat kan je eten. Ik zeg, hoe? Die wist dus alles van kruiden. Hij zei, dat een kruid midden in de stad, dat vond hij zo fantastisch. En dat is het leuke, dat je dan zo'n wijde belangstelling hebt. Krijgt natuurlijk. En veel leert ook. Vooral veel leren.
0: Zappa heb jij ook heel goed gekend.
1: Ja. Met Zappa in het beroemde programma Picnic.
0: Ja, en het legendarische programma's die waarschijnlijk nu nooit meer zullen kunnen worden gemaakt.
1: Nee, en ze bestaan ook niet meer op band. Hè?
0: Ook niet meer, dat is heel jammer.
1: Ja. Het is de tijd, het werd toen opgenomen op een soort systeem wat veel hergebruikt moest worden. En ze spoelden er gewoon overheen.
0: Ja.
1: Dus geen van die picknicken is er meer bewaard gebleven. Ook dat optreden van Zappa is nog wel, staat op band. Uit de Elburgse hei waar we toen zaten. Of de Uddel, bij Uddel was het. De Uddelermeer en de Uddelse hei. En die band bestaat nog steeds bij de VPRO van het optreden. Dat moet Wim Noord ook goed weten.
0: Ja, en Zappa, die heb jij ooit nog een keer in een... In jouw oude eend naar dat optreden toegereden.
1: Ja, hij zat in het Apollo Hotel. Apollo First was het. Op de Apollo-laan. En hij kende mij al van onze ontmoeting in Engeland met Roelof Kiers. En ik had hem daar al gesproken. En ik zei, nou, ik kom je wel halen. En toen kwam ik, dat had ik niet gezegd, maar ik had die Deux Chevaux bij me. Met een open dak toen, want het was hartstikke mooi weer. Hij vond het fantastisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, zo'n autootje.
0: De luisteraar die hoort hier een geluid en wij zitten hier op het station van Baarn. En dat heeft toch ook een speciale reden, want treinen die speelden een belangrijke rol in het leven van Jan Tittel. En dat is een man waar jij ook prachtige programma's meegemaakt hebt, vooral over klassieke muziek. Kijk, De conducteur fluit.
1: Ja.
0: Helemaal passend bij Jan.
1: Het geluid van Jan.
0: De reizen, ook stations kwamen daar veelvuldig in voor. Heb ik kunnen zien de film van Aartsgraven Zander. Maar ook de op zoek naar in dat Bohemen en dat Tsjechië naar de gebroeders Benda. Of in ieder geval naar Jiří was ik geloof het, hè?
1: Ja, Jiří Benda, ja.
0: De broer František, dat was meer de Mannheimer Schule, dacht ik.
1: Dat is dus een van de twistpunten geweest. Even de trein weg laten rijden. Hier zat Jan veel, hè, op dit station. Uren zat hij te lullen met de stationschef. Over treinstellen, over onderstellen. Waarom die hondenkop zo goed bleef. Er reed net een hondenkop weg. En die nieuwe treinstellen, die komen straks hier langs. die IC's, die intercities. Ja. En die waren in het begin onbetrouwbaar als het water diep is. En Jan had er hele theorieën over waarom dat zo was. En vond het dus niks. En die wist ook waarom het mis was. En dan zat hij hier, met stationschef, zat hij altijd te lullen. Stond een fles en een tas met een fles sherry erin. Dan zat hij hier sherry te zuipen. Op zo'n bankie kon hij uren zitten.
0: Je zit bij pictoraal ook helemaal in mijn hoofd. Van die film die Asgraven Zander gemaakt heeft. Daar zie je dan ook een koffer met zo'n bandrecorder erop. Dat is inwisselbaar voor een fles als het ware.
1: Ja, die had hij altijd bij zich, die fles.
0: Ik herinner mij ook dat jullie in cafés... hele emotionele gesprekken voeren. En Jan dan ging slapen en dan een of andere krakende trap opging en dan zich nog één borrel inschonk. En dan via die toch iets wat krakkemikkige recorder nog weer een stuk van Mozart opzetten. Want dat was zijn grote liefde, hè?
1: Mozart, dat is dus het strijdpunt met Benda geweest. We hadden dus die Mozart-serie en Jan was... Ja, die zou wel iets in Bohemen willen doen. En toen had ik... En daar waren we trouwens allebei weg van. Er was een soort zangspel. Half gesproken, half gezongen. Van Jerzy Benda. En dat hadden we op onze Mozartreizen in Praag. Bij Jarmila Kozdergova, een pianiste. Hadden we dat gehoord. En we waren allebei in tranen. We waren zo ontroerd. We vonden het zo prachtig. En dat is mij altijd bijgebleven. Toen heeft die Jarmila, die toen, ja, het was toen nog bezet. Hè? Het was dus, er was nog een ijzeren gordijn. Dus die kwam met moeite hierover. En die keek zelfs hier nog of er geen microfoontjes hingen. Of ze niet dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Toen ben ik naar Jan toegestapt. Maar dat is dus een reuze, daar hebben we reuze ruzie over gehad. Hij wilde dat niet en... Nee, Benda niks. En dan kwam ik weer met plannen. En dan maakten we de grootste heibel in dat huis van hem. En dan praten we het weer bij in de generaal. Want op een gegeven moment heb ik hem toch zover gekregen dat we dat gingen doen. Maar waar we ook waren, de naam Mozart kwam altijd wel ergens in een uitzending voor. Hij kon er geen afscheid van nemen van Mozart.

0: Dat was een strijdpunt, die band daar met die Mozart. Die Bohemenreis is ook moeizamer verlopen dan de Mozartreis. Hoewel we daar ook wel... Want Jan was natuurlijk, die werd onredelijk op de momenten dat hij te veel zoop.
1: Ja, ja.
0: Dan op een of andere manier, dan wou hij, weet ik veel, naar de hoeren. Of daar had ik er geen zin in. En zei, man, laten we nou gewoon in. Dan liep het dus mis. Dan, hij zag mij een beetje als zijn zoon, als Mozart. Hè? Je moet de verhouding zien.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Leopold. En ik was dan de Mozart in zijn ogen. De kleine man, ja, de kleine joch, zei hij dan.
1: Hij heeft ook nog wel eens wat gedraaid van Leopold. Ja. Of zo. Hoewel hij een heel behoorlijke stuk heeft geschreven.
0: Jawel, maar ja, het was toch die
1: Mozart.
0: Vader.
1: Ja, ja.
0: Had het altijd over die vader.
1: Ja.
0: Dat was een slechte man.
1: De volgens, neus.
0: De neus. De. Maar... Dat als een soort vader en zoon moesten we het dan weer uitpraten, de ruzie. Hij was dat had te maken natuurlijk met zijn drinken. Hij dronk natuurlijk ongelooflijk veel. Hij begon zijn ontbijt, 's ochtends, met een jus met wodka. Dan had hij daar vooral, was hij opgestaan en was hij bijna gestikt. En het eerste sigaretje wat hij rookte, toen stikte, dan bleef hij er helemaal in. En dan nam hij twee een paar glazen witte wijn en dan kwam hij weer op gang. En dan tijdens het ontbijt zo'n wodka met jus. En dan gingen we op pad en dan nam hij onderwijl steeds een wijntje. En dan begon ik pas om 12:00, dat vond hij belachelijk. Hé, kleine man, doe nou iets. Kijk, heb je dat in?
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is de Intercity, hè?
0: Ja, dat deugde voor geen cent, zei Jan. Nou, ze rijden nog steeds, zie ik.
1: En hij was technicus bij de NOB, ja. Of bij de NOS toen nog.
0: Dat was,
1: ik hoor van heel veel mensen van de techniek dat hij een legendarische figuur was. Die een keurig pak schoof.
0: Altijd een zwart pak met een strikje.
1: Ja.
0: Dat was zijn kleding. Hij had nooit wat anders aan. En in dat pak zat hij dan ook hier. Maar altijd met die fles sherry. En wat hij in de uitzendingen deed. Hij had het altijd. Ik weet niet. In mijn tijd had je Stan Tittel. Dat betekende.
1: Dat, ik voel hem aankomen.
0: Dat hij dus... de luidsprekers, hij hoorde gewoon niets wat er in de uitzending was. En dan zat hij ondertussen... zat hij altijd bandjes te kopiëren met Mozart. En in al die hokken die leeg stonden... die niet gebruikt werden... zag je allemaal banden draaien. En hij had helemaal... en ik heb wel eens meegemaakt dat er dus hevig gebeld werd... dat de uitzending al was afgelopen. En dan zaten te wachten wat er weer kwam. Want hij had het niet gehoord dat de uitzending was afgelopen. Dus het nieuws was aan het toeteren. Want dat zette hij niet open. En dan had hij met die fles sherry. Het interesseerde hem echt de ballen. Helemaal niet.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk... aan elkaar, tot elkaar veroordeeld zou ik bijna willen zeggen. Maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Ja, dat bij de VPRO gemaakt. Toen ik het eerste jaar zat. Ik heb dus mijn stemtesten moeten doen. Dat was dus vroeger, hè. Moest je een stuk lezen en je moest ook zelf een tekst maken voor een concert en voor nog andere dingen. En in een van die... Jan was toen technicus en ik vond het een ontzettende... Hij keek een beetje kwaad, ik was echt bang voor hem. En toen later ontmoette ik hem als technicus en hij had al door dat ik... En toen was ik toch een programma waar ik Mozart had geprogrammeerd en toen begon het... Van Mozart en hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk. Hè? In Praag.
1: Hij is in Praag gestorven?
0: Ja, dat wilde eigenlijk. Hij wilde het.
1: Ja.
0: Hij wilde niet in Nederland doodgaan. En het gekke is dat hij heeft geen zelfmoord gepleegd. Niks. Hij is gewoon heel ziek geworden in Praag. In het ziekenhuis terechtgekomen. En daar hebben ze hem niet kunnen redden. Maar het is natuurlijk wel zijn wens geweest.
1: En Praag is eigenlijk een Mozart-vriendelijke stad geweest als Wenen.
0: Ja, daar hebben we ook, hele gelukkige tijden meegemaakt, Jan en ik, in Praag. In Praag waren we samen heel close. Meer dan in Wenen. Daar voel je Mozart echt in die kleine straatje. Moet je maar eens rondlopen, dan loopt hij daar rond.
1: Ik zie jullie daar. Ik vind het nog steeds. Ik heb dan Huub van der Lubbe laten zien. En dan veel meer mensen die onlangs nog weer uitgezonden film met van Art Stravenzande. dat jullie daar op dat... Wat was het? Het Centraal Friedhof of het andere kerkhof?
0: Nee, het Sint-Markse Friedhof.
1: Ja, dat jullie daar door die laan terugliepen. Jij zo met die microfoon en hij daar met het verfonfaaide pak. Dat ontroerde mij eigenlijk diep en zo.
0: Ja, en toen hadden we echt afscheid genomen. We hebben een nachtuitzending gedaan vanaf dat Sint-Markse Friedhof. Dat is ook vrij legendarisch. Dat was op Radio 3, kan je nagaan. Maar dat werd 's nachts opengesteld voor andere dingen. En Peter Flick had daar allerlei ideeën over. En die zei, we gaan op die zender, omdat het 's nachts is. Die was de enige wat die 's nachts uitzond. Gaan wij een Mozartnacht maken. En Jan die vond het prima. En we hebben toen op het graf, midden in de nacht, in april, en het was er steenkoud, hebben we een hele nacht zitten uitzenden. En we hadden om ons heen een eigen bandapparaat. Een platenspeler die het begaf omdat het kortsluiting had met het natte gras. En van die cassettebandjes. En zo hebben we die hele nacht gemaakt. En toen aan het eind, om 4:00 s'nachts was het, toen hebben we snikkend, dat bestaat nog steeds, hebben we allebei zitten janken op het graf van Mozart. Dat was zeer emotioneel. En toen zijn we weggelopen. En Jan dacht, nou, dit is het. Ja, hij zag het ook als het eind van zijn leven een beetje.

0: Jan ligt naast de spoorlijn, hè? Niet verder, veel verderop. Als je iets verder loopt, dan kom je bij een kerkhof. En vlak naast de spoorlijn ligt Jan. Begraven.
1: Goh. Dus ja.
0: Hier in Baarn.
1: Ja.
0: Het is, op een gegeven moment is dat met heel veel soeza is dat lichaam hier naartoe gekomen. Daar heeft Peter Vlieg weer een grote rol in gespeeld. En toen is er hier in Baarn op het kerkhof een hele... Ja, nou, iedereen was er natuurlijk bij het afscheid van Jan. En die is toen hier begraven. Een heel klein sober steentje. Ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen vinden. Ik ben een paar keer terug geweest. Maar ja, op een gegeven moment slijt dat. Hè? Dan doe je dat niet meer. Maar Jan, die gaat natuurlijk prima. Die hoort al die treinen.
1: Die hoort al die treinen gaan.
0: Langs razen. Dat is wat hij ook wilde.
1: Ja. En in Praag zijn jullie uiteindelijk ook nog, waar ik nog niet geweest ben. Want ik heb verder een heleboel plekken wel gezien. Ik wou er nou even naartoe, naar die Villa Betranca.
0: Ja.
1: Van de, hoe heet ze, van mevrouw Dusek, hè?
0: Ja, daar zijn we. Dat is natuurlijk een hele mooie plek geweest. Waar we in die film, herinner ik me ook, dat we op een gegeven moment dat Jan... Ja, we waren zo emotioneel met z'n tweeën en ik ging zitten. En ik moest van Jan, daar aan het eind, want dat eindigde ook de uitzending mee, moest ik een deel uit de sonate
1: van Mozart spelen. Ja, nou komt je grote moment.
0: Mijn grote moment kwam daar. Ja. Nou, daar was ik echt heel zenuwachtig voor. Want Mozart spelen en dan met een camera op je handen, dat valt niet mee. Maar vlak daarvoor, en dat is typisch Jan, die je dan nog meer in de war brengt. We zaten met z'n tweeën en toen zit er bijna op, Han. We gaan afscheid nemen. En toen draaide hij het AVV om. En we hadden natuurlijk toch weer de nodige glaasjes op. En dan allebei, ik jank, ik bijna onder de tafel. En de kleine man, kom nou maar. En ik zo snikkend en hij ook. Naar die vleugel toe. Dus typisch Jan, dat wist hij heel goed op je gemoed te werken. Dat kon hij zo fantastisch.
1: En toen was, wie was dat nou? Pieter van Boogaard of zo?
0: Johan, nee.
1: Oh nee, daar heb je een later uitzending mee gedaan, niet? Over Haydn.
0: Ja, met Boogaard, ja, ja. Pianist. Ja.
1: Dat was waarschijnlijk na Jan zijn dood.
0: Maar die was ook. Die heeft ook wel het een en ander met ons meegemaakt.
1: Ja. Daar heb ik ook nog bandjes van. Dat jullie daar in Burgenland zijn. In de Rossas.
0: Bij Haydn, ja.
1: Ja, Rossas meen ik. Of dat het was niet.
0: Dat heb ik altijd erg leuk gevonden. En dat is het fantastische van de radio. Dat is het toch een medium waar je dat kan doen. Je kan dan echt met iemand achter zo'n... Ja, op zoek gaan naar de wortels van zo'n componist. En dan kom je in Haydn Burgenland terecht. En je komt in de Esterhazy terecht. En met Jaap Boogaard en ik hebben we daar de gekste avonturen beleefd. Zo hebben we ook Chopin hebben we gedaan met iemand samen.
1: Daar zijn jullie ook nog geweest. Ja. Zelfs nog op het eiland en
0: op
1: zo.
0: Op Mallorca, maar dat had ook weer iets tragisch. Want Josien Droffelaar, die toen een soort... een rare vrouwelijke rol erin speelde. Die deed toen mee. En die vloog ons naar Noan toen, waar Georges Saint ook. En zij was een beetje Georges Saint-achtig figuur, dus dat klopte wel in het verhaal. En die, met een pijpercupje zijn we toen van Hilversum naar Noan gevlogen. En toen in Parijs, toen raakte de benzine op. Toen zijn we daar maar blijven slapen. En toen zijn we de volgende dag met benzine naar Noan gegaan. En dat is ook een heel emotioneel verhaal geworden. En we moesten nog één reis doen. En dat was naar Mallorca. Ook met z'n drieën. En in datzelfde jaar... en ik weet wel, ik zat op het festival in Middelburg. En toen kwam de mededeling dat Josien met hetzelfde toestelletje waar wij hebben gevlogen zich te pletter had gevlogen in Zwitserland.
1: Jeetje.
0: En toen moesten Jaap en ik zonder haar, en dat was heel moeilijk... het afmaken in Mallorca.
1: God.
0: Dat is ook een raar verhaal weer. Er zit een stuk emotioneel... als ik een boek zou schrijven. Dat kwam gewoon niet. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk zo ingrijpend in je leven. Hè? Zo'n iemand waar je zoveel mee hebt gemaakt... en die je dan achter het stuur van de dingen hebt zitten. En jij hebt erin gezeten. En datzelfde toesteltje 2 maanden later. Want ik zou nog met een naar Texel vliegen... is nooit meer gebeurd.
1: Jeetje. Ja, want ik heb die uitzending heb ik ook gehoord. Want ik heb daar een stukje van. Ik heb daar één gedeelte van opgenomen waar ik heel veel aan gehad had. Er zat namelijk een stukje en het is maar anderhalve minuut geloof ik. Die intro van de Krakowian suite. Die.
0: Ja.
1: Dit vind ik zo verschrikkelijk mooi. Daar heb ik heel veel troost bij gehad. Ik was toen een beetje in de war. Ik draaide iedere keer dat stukje van die Chopin, van die, een van zijn eerste werken, van die Krakow-suite of zo. En dat heeft mij door tussen vier witte, een soort van catalogus heeft mij doorgesleept. Het is een uitzending van hun geweest, dat kun je nagaan. Ja. Wat voor vreemde impact radio soms kan hebben.
0: Ja, nou dat vind ik het fantastische van radio. En wat ik het mooie altijd zeg, kijk ik doe dat natuurlijk al heel lang televisie, al 11 jaar. En op zich, kijk, daar komt echt een treintje bij Jan binnen.
1: Ja, de hondenkop.
0: Ja, de hondenkop. Dat is mooi ouwe, dat hoor je ook mooi binnenrijden. Remmen piepen zo, wacht maar. Nou, valt mee.
1: Ja hoor. Ja.
0: Dat is het lijntje naar Soest, hè? Daar zat Jan ook graag in. Al die kleine stationnetjes doet. Dit is een heel leuk lijntje dit. Die gaat over Den Dolder, Bilthoven, Soest-Zuid. Eén spoortje straks. Dat is de oude romantische trein met al die oude stationnetjes. Dat is echt prachtig. Maar nee, wat ik vind van de radio is, en dat heb ik altijd gevonden, het is echt het medium van de verbeelding. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want mensen die schreven dat ze ons zagen zitten, nou, zoals jij dat ook hebt. Ze zagen Jan en mij daar op zo'n station zitten, helemaal verlaten daar in Praag. Ze zagen ons op zo'n kamertje zitten met z'n tweeën, met heel veel drank. En op de televisie slaat het dood, is het plat.

0: Dit is het kerkhof, de baan, waar Jan Tittel begraven ligt. Alleen wij moeten even zoeken waar dat is.
1: Ja, hij ligt... Kijk, hier ergens loopt de trein langs. En we komen straks op een nieuwe gedeelte. Dan moet ik even ook weer, want ik ben er een tijd niet geweest hoor. Maar dat vinden we wel. Ja, het ligt natuurlijk heel dichtbij zijn huis waar hij woonde. Bij de generaal. Bij de trein. Want dat geluid, dat was hem zo lief. En En Jan hield natuurlijk ook wel van de rust. Het heeft wel iets, dit, als ik nou... Nu loop ik er weer na een tijdje. Of na een hele tijd, eerlijk gezegd. Het heeft wel iets van het... San Markse Friedhof. Waar natuurlijk... Ja, dat is nog drukker. Want daar rijdt die grote snelweg. Die trouwens is een snelweg. Het zou weg moeten, dat San Markse Friedhof waar Mozart lag. En daar is zoveel commotie over geweest. En waarom? Omdat zogenaamd Mozart ligt er dan. In dat massagraf.
0: Ja, ze wisten dat niet.
1: Ze wisten het niet precies. Maar goed, omdat daar je hebt je toch dat beeldje. De plek van de nachtuitzending. Waar een stuk film... Kijk, hier lopen we door een plas. Zo niet. Kijk, daar heb je dat nieuwe gedeelte.
0: Ja, dat is
1: hier.
0: Nieuw, ja.
1: En er is zo'n... en het schuldgevoel van de Weners alleen al tegenover Mozart. Want ze hebben hem toch altijd slecht behandeld. Dus... San Markse Friedhof, ja, is blijven bestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, de entree hier van dit, ik zeg net tegen Han, dat leek een beetje Oostenrijkse. Met die leisteen dakbedekking en die kleur van het gebouw.
1: Ja.
0: Het
1: deed een beetje aan... Kijk, nou kom je op het gedeelte, maar ja, ga maar eens zoeken, hè. Hij ligt een beetje naar rechts, geloof ik. Ja, we moeten niet kwaad zijn als we hem niet vinden, hoor. Want het is natuurlijk een hele zoekpartij. Want zie je, het waren van die kleine laantjes. Daar heb je hem.
2: J.W.A. Titel.
1: Wie heeft dat vliegtuig?
0: Haag, geboren in Den Haag in 1923. En 1989 overleden in Praag.
1: We hebben Jan gevonden.
0: Ja.
1: Zie je, dat vond ook Jan mooi natuurlijk, dat we lang naar hem moesten zoeken. Ja.
0: Ja.
1: Ik had er een treintje op gezet, vind je niet? Dat vliegtuigje vind ik een beetje vreemd. Dat is wel symbolisch natuurlijk. Ja, ik denk misschien toch kleinkinderen. Er staan nog bloemetjes.
0: Ja.
1: Zie jij, wordt wel herdacht. Hier ligt Jan, ja. God, dat doet me toch wel wat. Om er na zoveel jaren weer te komen. 89 was het.
0: Ja.
1: Oei, 11 jaar geleden. Jan was 62, geloof ik, hè? Even kijken hoe oud was hij. 23. Nee, 63. Wat was hij? 63, hè? Nee?
0: 66
1: was hij.
0: Ja.
1: Hij was net gepensioneerd, verdomd. Ja, dat is waar.
0: Ja, want die
1: party was een jaar ervoor.
0: Die band die heb ik van Jan Bolling gekregen.
1: Ja. Dat afscheid was toen was je nog officieel met 65 ging je pensioen. Hè? Dat was nou natuurlijk anders. Hoewel, ik ben ook op 65 officieel heb ik afscheid genomen. Dat had hij toen ook gedaan. Hele rare afscheid met rare stukken uit de studio. Dat is heel mal geweest.
0: Ja, heel vreemd. Een beetje surrealistisch zelfs.
1: Ja.
0: Wat ik gezien heb, ik vond het...
1: Maar het bestaat nog steeds, het graf, gelukkig.
0: Men wist niet zo goed wat men ermee aan moest, had ik het idee.
1: Dan ligt hij toch minder langs de trein dan ik dacht. Het kerkhof is langs de trein. Maar,
0: ja.
1: Maar kijk, die huizen zie je, dat weet ik zeker. Dat kan me herinneren, dat het zo open was allemaal. Ja. Dag Jan, hè, is het nou?
0: Ja.
1: Ja, Den Haag geboren, dat hoorde je ook, hè, dat Den Hagenaar was. Als een manier van praten. Haags bleef hij, tot en met.
0: Nou, het was natuurlijk een moeilijke man, maar ik heb aan zijn uitzending met jou heb ik heel veel plezier beleven in ieder geval.
1: Ik heb alleen maar, buiten alle ruzies, heb ik hele dierbare herinneringen aan Jan. Aan Jan heb ik eigenlijk veel te danken, dat mag ik toch wel zeggen. Al die prachtige reizen die ik heb mogen maken. Ook daarna met Jacob Bogaert. Ik was natuurlijk toch in de geest van. Hè? En later nog heb ik eens een Wagnerreis mogen maken met Jan-Willem ten Broeke. En altijd op de manier, en zelfs ik heb veel van Jan geleerd. Ik heb een paar grote marathons gedaan met Christian Bor, met zijn reismuziekgezelschap. En ja, zoals ik nou bij het graf van Jan Tittel stond, stonden we bij het graf van Tchaikovsky in de sneeuw met 20 graden vorst. En dat zijn ook van die onvergetelijke momenten. Dan denk je, ja, dat zonder Jan had ik dat nooit gedaan.
0: Nee.
1: Jan is echt een grote leerschool voor me geweest. Voor alles, zelfs nu nog bij de televisie.
0: Ja.
1: Hij heeft ook het eerste televisiejaar heeft hij meegemaakt. Hè? Ik ben in 1989 begonnen. En hij is eigenlijk, dat was een ontzettende klap voor me, dat hij toen zo snel overleden is. Ik begon in januari. En ik ben toen bij hem in het hok geweest en toen. Ja, hij vond het toch wel bijzonder en leuk. Maar hij heeft het niet langer dan 3 maanden mogen meemaken. Ik geloof dat april, mei is het gebeurd. Heel kort. 1989 was het moment dat daar ook de muur viel, hè? In Praag. Dat heeft hij mogen meemaken. Dat is zo raar. Dat is werkelijk heel schrijnend. Hij zit op die hotelkamer in het Alcon in 1989.
0: 89, ja, precies, ja.
1: Zit hij in het hotelkamer en dan heeft hij de radio aan. En je hoort hem alleen maar hijgen.
0: Ja.
1: En dat is een soort exhibitionisme natuurlijk. Wie doet dat nou als je zo ziek bent? En zou jij dat doen? Je bandje laten lopen. Zodat mensen horen hoe je aan je einde komt. Dat is toch te dol voor woorden. En je hoort hem hijgen. Ik kan niet meer. En dan gaat hij bellen. En op de achtergrond hoor je dus. En dan geeft hij soms ook wel commentaar op nog, zo ziek als hij is. Hoor je dus die bijeenkomsten op het Wenceslasplein. En je hoort de radio dat verslaan. Dat is zo bizar. En dat zijn de laatste momenten die we van Jan op de band hebben. En daarna heeft het bandje laten lopen, ook toen hij naar beneden ging. En ja, toen is het verloren gegaan natuurlijk. Want in die herrie en in die chaos. Laat niet iemand in de zieke auto dat het bandje nog mee lopen.
0: Nee.
1: Dus dat is het einde geweest. Ja, je hoort de trein wel, hoor maar. Mooi op afstand.
0: Nou, ja. De trein op afstand voor Jan Tittel nog. Hier bij zijn graf. Met zijn grote vriend Han, de kleine man. Reiziger. Han is natuurlijk niet alleen maar een kleine man, maar ook een hele fijne man. Han Reiziger. Ik wil jou heel erg vriendelijk bedanken voor dit gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO.
1: Ik heb het heel veel plezier gedaan. Dank je, Harry.
3: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Han Reiziger, die muziek die kan eigenlijk alleen nog maar van Mozart en van Benda wezen. En dat is ook zo. Een aantal variaties van Mozart. Udevoert door Murray Pariah en Radu Lupu. Het Alla Turca, udevoert door Christian Zacharias. En het Allegro Ritenuto, ook weer van Murray Pariah en Radu Lupu. En een stuk van Frans Benda, een van de twee broers. De andere was Jitsi, sonate in G. We gaan verder op pad met Harry Musquet. En doorvoer deze keer naar een romance in Norg.
0: Hier bent wij in Norg, een van de alleroudste kerken. Daar starten we tegenaan hier. 10 uur dienst, dit. Nederlands hervormde kerk. Een hele oude kerk, een van de oudste van Drenthe, denk ik. Zo is het kijken. Maar ja, Norg heeft voor mij ook nog een aantal betekenis. Ik heb hier 6 jaar verkering gehad en dat was hier achter. Of eerst ergens aan de andere straat waar ik heen was. Toen ging ik op de fiets dus altijd naar Norg toe. Want een brommer kon er toen nog niet af. Maar door weer en wind kroste ik hier op af. En mijn vriendin Miep Huisman die woonde hier. En die kwam later te wonen in een verbouwde Saksische boerderij, de Eshof heet dat. En dat is later gedeeltelijk het woonhuis was helemaal gerestaureerd. En de deel werd gebruikt als de expositie, als een permanente expositieruimte. In de verschillende kunstenaars van de Drentse Schildersgenootschap en zo, die hebben daar nog geëxposeerd. En Wim van der Hoek, de stiefvader van Miep, die was ook kunstenaar. Die was beeldhouwer en schilder. En een van de eerste die dat overigens ook nog geëxposeerd heeft, was Frans Jansen. Die nu in Assen zit en mede-eigenaar is van de Gulle Gans. En die heb daar ook nog geëxposeerd. Maar dat was eigenlijk mijn vriendin. En in die tijd kroste ik altijd op en neer, dus op een fiets. Hier tegenover, heette toen Wapen van Norg, legde ik nog wel eens een biljartje met de broer van Miep, met Jeff. En ik heb hier ook heel veel rondlopen met de hond in het veld en zo. Hier, met de een. Ze hadden twee honden, de een en de ander. Maar de ene, was daar. En dat was een ontzettend lief hondje. Ik ging hier ook wel eens met de bus naartoe, met de ESA. Helemaal Stollinga's autobusdiensten. Gele bus met een groene afzetting. En daar zat de chauffeur en die heette Job. En die en soms zat er geen mens in die bus. En dan, hij wist precies waar wij heen gingen. En dat hond die daar was, op de hoek, was een plaats waar de bus dan stopte. En vaak bracht dat hond die mij weg. Als ik weer, en die was heel vies met mij. De een. Ik heb ook nog wel gered uit de muil van een grote Bouvier. Maar ik heb daar 6 jaar rondlopen. Ik sliep hier dan ook later wel. Hè, dan, zo giet dat dan. Als je wat verder in zo'n relatie komt. En, helaas. Of ja, in die tijd. Is dat toen. Dat is uitgegaan. Niet door mijn schuld, want ik heb daar nooit een verkeering uit gemaakt. Zo, als ik trouw ben aan één, dan blijft dat meestal wel zo. Als ik geen verkeering meer heb, dan dondert het niks meer. Dan riek alles net als vergenteloos, zou ik maar zeggen. Maar dat vond ik toen, gloepens verveeld. Maar ja, ik heb een paar mooie liedjes over geschreven. Zo als zei daar, Window of My Eyes. En Somebody Will Know Someday. En Time Passed Me By. Dus ja, die rottigheid die heb ook wel weer wat opleverd. In toch een paar mooie chansons, zou ik maar zeggen, die altijd zullen blijven. En laat dat maar zien als een ode aan Miep dan.

0: Dat is natuurlijk een prachtig dorp. Maar net zoals alle dorpen in Drenthe is er hier ook veel nijbouw komen. En, die S aan de zuidkant die heeft ze ook weer een beetje verknald en zo. Maar ja, dat is evident aan deze tijd. En ja, door dik en dun hè, ging ik hier naartoe. Het is wel zo iets dat het gewoon helemaal. Dat je niet kon komen. Dat was, ik meen dat dat ergens in de 60e jaren was. In zo'n hele strenge winter. Dat er geen bus meer liep. En dat ik hier nog wel eens met Gelling. Met een heupflacon cognac gewoon zo 50 kilometer liep. Moet je nagaan, wat je toen wel niet deed. Ik bedoel, maar het zal nou niet meer in me opkomen. Hoor. Maar dat werd toen gedaan en ik weet nog wel dat ik op de vakantiewerk had, op de Wilgo, dat ik op een alle Benelli en zo, die ten leen had van George Greving en zo, op en neer toerde. En ja, je had er wel wat voor over in die tijd. Dan moet ik ook zeggen dat het hele aardige mensen waren, hoor. Die Joker van de Hoek en Wim van de Hoek. En Wim was een hele lieve man, helaas veel te vroeg overleden. Hij had ook een of andere kwaal, een soort van verwaarloosde. Nou, in ieder geval kreeg weinig lucht meer. Maar wij waren allebei gek van jazz en wij lagen dan vaak. Zoals middags hij die uitzending van Michiel de Ruiter en zo. Dan lagen wij voor zijn alle radio, als Thelonious Monk erop was of Charlie Parker of Miles Davis. Dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. Ja, die mensen die hadden toch wel veel. Voor die tijd hadden die heel veel begrip voor zo'n figuur als mij. Ik bedoel, dat waren kunstenaars, die kwamen uit het Westen, die waren toch wat losser als de autochtone bevolking in Drenthe. Maar ja, ik weet niet waar ze bleven, maar ze schijnt getrouwd geweest later en ergens in Almere of all places te zitten. Nou ja, ben ik toch blij dat ik in Drenthe bleef, man. Web hier ooit nog een keer speeld, ja, of ja, dat was Elsinga of zo, hotel iets verderop, met een zaal erachter. Ja, wij hebben toen eigenlijk alle dorpen van Drenthe zo'n beetje hard. S'nachts fietste ik altijd terug en dan ging ik nog wel eens in P-steem aan bij Café Winter inderdaad. En als het goed koud was, dan nam je daar nog even een borreltje. En dan, de jongen die daar aan de baas zei, graag die kende je ook wel. En dan ging ik weer verder. Maar ik heb heel vaak die 15 kilometer, 16 kilometer Assen-Norg en vice versa afgelegd. Het was niet verveeld in die tijd, nee. Dan ben je ook nog wel eens op de motor van Erik Nordholt. Destijds nog op het gymnasium in Assen. Maar die kwam altijd met een motor van Abelscha. Want die had verkeering met Annie van Leeuwen. En met Dries van Leeuwen was ik bevriend. Die speelde klarinet. En hij had zijn alle energie max. Stond er in de schuur. Maar Alfred Luiker die had hier ook verkeering. Met het meisje met die winkel daar. Daarachter was vroeger een boekwinkel. Ik weet niet meer precies hoe ze heette. Het was een mooie avond en wij zagen die modder staan in zo'n schuurtje. Oké, niemand riep weer, maar we wisten wel hoe we het brommen. Dus wij trapten aan en met drie man, één achterop, één voorop en zo naar die wichten toe. Maar s'avonds kwam ik sliep toen bij Van Leeuwen, weet ik nog wel, bij Andries. En ik kwam Erik eraan, die was toen al een beetje, ja, het was wel funny. Hij had wel veel humor, maar hij was ook wel soms wel erg. Ik denk wel bedonderd dat we die modder pakken zonder wie. Het was wel leuk. Ja, later commissaris van politie te Amsterdam. Ons toen maanden van. En niet weer, jongens, hè? Weet je wel.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Met als gast Hanne Reiziger. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
3: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Rainbow, dat is de band van Deep Purple-gitarist Ritchie Blackmore. En hij versleed nogal wat zangers. Graham Bonnet, Joe Lynn Turner, Dougie White, Ronnie James Dio en Ronnie Romero. Dit nummer is geschreven door Russ Ballard. Dat was de gitarist van de formatie Argent. En het komt van het album Down to Word. En de zanger van dit nummer, dat is Graham Bonnet. Rainbow, Since You've Been Gone.

Rainbow, Since You've Been Gone. Buck Owens, dat was een geweldige songwriter. Hij schreef Crying Time en Together Again. En die nummers werden overigens pas hits nadat Ray Charles ze coverde. Crying Time werd ook nog gecoverd door Nancy Sinatra, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Sonny and Cher en Willie Nelson. En dit is de versie van Raoul Malo, Crying Time.

Raoul Malo, Crying Time. Steeler's Wheel, dat was een band uit Schotland met Joe Egan en Gary Rafferty. En dit nummer was meteen een top 10 hit in Engeland en Amerika. En Gary Rafferty ging al snel op de solo-tour, maar de man had een structureel alcoholprobleem en overleed in 2011 na ernstige problemen met zijn lever. Joe Egan maakte nog 2 soloalbums en trok zich vervolgens terug uit de muziek. Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You.

Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You. Voor zijn album Sinners and Saints nam Raoul Malo dit nummer op met de Texaanse organist Augie Myers. En die kennen we weer van Sir Douglas Quintet en de Texas Tornadoes, beide bands van Doug Sam. De zoon van Doug Sam, Sean Sam, is de studiogitarist Raoul Malo. Living for today.

Raoul Balo, Living for Today. T-Rex, dat was een band uit Londen met zanger-gitarist Mark Bolan. Na een avondje stappen met zijn vriendin in Mayfair reed Gloria Jones de zanger naar huis in Zuid-Londen. Maar een paar kilometer voor zijn huis reed deze Gloria Jones de mini tegen een boom. En zelf werd ze ernstig gewond, maar Mark Bolan overleefde het ongeluk niet. Hij werd 29 jaar. T-Rex, get it on.

T-Rex, Get It On. Raoul Malo schreef een prachtig nummer voor het album Maverick uit 1990 voor The Mavericks. Het was ook de enige single van het album en die single werd geen hit en daarom nam hij het nummer in 1992 opnieuw op voor het album From Hell to Paradise, The Mavericks, This Broken Heart.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blackbirds van Patti LaVette is het album van deze week. En Patti LaVette beschikt over een schat aan ervaring. Ze werkt al met Otis Redding, Benny King, Joe Henry, Lucinda Williams, Dolly Parton, The Drive-By Truckers en John Bon Jovi. Ze maakt nog steeds jaarlijks een album. Ze toert wat minder dan voorheen. En ze woont met haar echtgenoot, de antiquaire Kevin Kiley, in New Jersey. Patti LaVette, Blackbird.

I am awake. For this moment you'll be free.

to the light of a cold, dark night.

0: I have waited and waited and waited for this moment to be free.
1: Betty LaVette, Blackbird. Het kan geen toeval zijn dat Raoul Malo ook een nummer van Rodney Crowell opnam, want deze Rodney Crowell is een van de belangrijkste songwriters in Nashville. En voor deze opname werd steelgitarist Steve Fischel speciaal naar de studio gehaald. Raoul Malo, Till I Gain Control Again.

Raoul Malo, Till I Gain Control Again. Het is een compositie van Francis Rossi en het was de enige nummer 1 hit in Engeland voor Status Quo. Het was ook een nummer 1 hit in Nederland, 2 in Zwitserland, 4 in Australië, 7 in Duitsland, 8 in Noorwegen en 9 in België. Status Quo, Down, Down.

status quo, down, down. Raoul Malo is uitermate succesvol. Met de Mavericks produceerde hij 20 albums en hij scoorde 18 hits. Intussen heeft hij ook alweer 7 soloalbums gemaakt en hij was betrokken bij de superband Los Super 7. Een collectief met topmuzikanten met onder meer Joe Eli, Freddy Fender, David Hidalgo, Flaco Jiménez en Doug Sam. Raoul Malo, I see you.

Raoul Malow, I See You. Na Fairport Convention ging zanger Ian Matthews verder met Matthews Southern Comfort. Daarna woonde hij 25 jaar in Texas en tegenwoordig woont hij in Limburg. En daar heeft hij een band met de Nederlandse Americana-muzikanten B.J. Baartmans, Erik de Vries en Bart de Win. Matthews Southern Comfort, Woodstock.

Matthews Southern Comfort, Woodstock. In 2014 moest Raoul Malo afscheid nemen van zijn schoolvriend Robert Reynolds, de basgitarist met wie hij de Mavericks in 1989 oprichtte. De drugsverslaving van Robert Reynolds stond een verdere samenwerking in de weg. Hij is nooit vervangen, zijn plaats wordt vooralsnog ingenomen door een sessionmuzikant. Raoul Malo, let's not say goodbye anymore.

Raoul Malo. Let's not say goodbye anymore. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Freek Medendorp coördineerde de playlist. Dit is een compositie van gitarist Dickie Betts, die het nummer overigens ook zong. En gitarist Les Dudek is de tweede gitarist. En het was de enige top 10 hit voor The Allman Brothers in Amerika. The Allman Brothers, Ramblin' Man.

is een zogenaamde talking blues. Vroeger speelde met hem één akkoord. En het was eigenlijk overleveringen. Ik bedoel, zoals je hier ook dingen verteld werden. Zo vertelde Hooker op één akkoordje eigenlijk een verhaal. Dit gaat over iemand die lifte down south. When I first started hobo, I took a freight

0: makes me so damn free.
1: Oké, jongens, wij nemen even een kleine pauze. Dank je. Dank je.
2: Van Route 66.

0: programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In de jaren 60 lag niemand er wakker van. En nu zou het nummer van de radio verbannen worden. Want de woke-familie, de fatsoenrakkers en de ethici zouden hier hysterisch op reageren. Het is vrouwenvriendelijk en seksistisch. QB and the Blizzards. Your body not.

QB and the Blizzard, Your Body, Not Your Soul. Luther Allison werd groot als bluesgitarist in Chicago. Hij woonde ruim 20 jaar in Parijs, omdat er in Europa heel veel werk was voor bluesartiesten. En na zijn dood ging zijn zoon Bernard Allison verder met de band. Dit is een cover van de Rolling Stones. Luther Allison, You Can't Always Get What You Want.

0: Luther Allison, You Can't Always Get What You Want. Het is een compositie van Janis Joplin en dit is een cover van Henry St. Clair Fredericks uit New York, die een blueslegende werd als Taj Mahal. Tegenwoordig promoot hij de blues op Amerikaanse universiteiten. Taj Mahal, Mercedes-Benz.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?

by me. A Mercedes Benz, my friend. All drive Porsches.

0: out. Ooh, won't you buy me a Mercedes-Benz?
1: Taj Mahal, Mercedes-Benz. Etta James werd ontdekt door Johnny Otis en dat had hij goed gezien, want ze werd uiteindelijk een blueslegende en ze was haar hele carrière verslaafd aan drugs. En toen de politie haar betrapte, nam haar man de schuld op zich. Hij zat 10 jaar onschuldig in de gevangenis voor zijn vrouw. Etta James, Ball and Chain.

Etta James, Ball and Chain. David Gogo uit Canada maakt overal blues van en daarvoor bewerkt hij soul, country en rock nummers. Dit is bijvoorbeeld een oude hit van James Brown. David Gogo is een fenomeen in Canada. In Amerika en Europa is hij nog steeds een marginale artiest. David Gogo, This is a Man's World.

David Gogo, This is a Man's World. Lucky Peterson, dat is een voormalig wonderkind uit Buffalo. Hij groeide op in de bluesclub van zijn vader en hij was een virtuoos op gitaar en orgel. Dit is een cover van de Rolling Stones. Lucky Peterson, Under My Thumb. Hey, man.

Lucky Peterson, Under My Thumb. John Hammond Jr. uit New York is de zoon van de beroemde producer John Hammond. Hij was de ontdekker en de producer van Bob Dylan. John Hammond Jr. bleef zijn hele leven de blues trouw. Dit is wel een cover van Bob Dylan. John Hammond Jr. I'll be your baby tonight.

John Hammond Jr., I'll Be Your Baby Tonight. Theodore Joseph Horowitz uit New York noemt zich Papa Chubby. Hij groeide op in de Bronx, was drummer, maar nadat hij de Rolling Stones hoorde, ging hij gitaar spelen. Dit is een cover van Otis Redding, Papa Chubby, I've Been Loving You Too Long.

Papa Chubby, I've been loving you too long. Het is een compositie van John Paul Jones, Jimmy Page en Robert Plant uit Led Zeppelin. En Otis Clay uit Mississippi kwam als gospelzanger naar Chicago. Maar om daar te overleven moet je de blues zingen. En dat deed Otis Clay dan ook. Otis Clay, since I've been loving you.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens, van de Immediate Family, A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste CD. One Special Lady.

Het laatste kuntje van John Mayall, althans de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne, denk ik, misschien al wel meer, stopt het ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan bent er weer de Astor Bluesdagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noemt allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me.

Connor Selby van zijn titeloze debuut-cd. Connor Selby, het nummer Show Me Your Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen. 25, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog. Ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zeggen. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is A.G. Plug uit Grollo. Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, longdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smeets en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

ik denk heel persoonlijk. Itchy Plug, The Shape I'm In. De situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het een dik jaren geleden was. Van de nieuwe cd was dat. De cd Killer King. Zeer de muiden weer. We gaan naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zeggen. Een Amerikaan uit Compute, Texas. Van Cine CD. Just a Little Pick Me Up. En door van de nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooie orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loopt, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III. Ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek ingegaan. Ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is hij de muziek ingegaan. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues. De 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stille van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gauw 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je de nummer wilt. Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 merkte Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof ik dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1965.

Otis Redding en de Bar Keys. Dat was in de begeleidingsband, de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967... toen verongelukte het vliegtuig boorde in Otis Redding en de Bar Keys zaten. En ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes Sitting on the Dock of the Bay op een nummer hadden. 3 versies waren dat van Rock Me Baby, het origineel uit 1964 van B.B. King. Otis Redding uit 1965. En de aanleiding was een nummer van de nee cd van Shaw Davis en de Black Ties, de cd Red Sun Rebellion. We gaan naar Texas, we gaan naar Rich O'Toole. Dat is een singer-songwriter uit Texas die in Nashville vaker opneemt. En door een heel leuk liedje over gemaakt heeft. Het eerste couplet dat schiet als volgt. You got a Gibson and a stylish hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

Hij zegt er nog in bij, I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklachting van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park komt ook uit Texas. De tweede Texas, ook Americana. Het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nu een single u gebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl Park met What's Your Drinking Song.

Best leuke muziek van deze Kyle Park. What's your drinking song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Of heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval wel, want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Waddy Wachtel die speelt erbij. Leland Sklar die speelt erbij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheid bij elkaar. En die onder de neenaam, de Immediate Family, speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. The Immediate Family met het nummer Divorce. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slidegitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vele werkte met bijvoorbeeld Jackson Browne, Bonnie Raitt, Warren Chiffon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was ook Jackson Browne die zijn LP produceerde, El Rayo X. Productie van Jackson Browne en door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues. We'll

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo XU 1983. Nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoering.

uitvoeringen kent. Onder andere van Kenneth Heath, van Meatloaf en ook nog van Dwight Jokum. We binden aan het eind van deze aflevering van Hard is Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender worden is door de Rolling Stones. Maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens. The Tumbling Dice.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Stax uit Memphis en Motown uit Detroit, dat waren twee zwarte platenlabels. Dat waren dus concurrenten. Sam Moore uit Florida en David Prater uit Georgia werden door Stax weggekocht bij Roulette uit New York. En het werd meteen een top 10 hit in Amerika en er stond maar liefst 14 weken in de Amerikaanse hitparade. Sam en Dave, You Don't Know Like I Know.

Sam and Dave, You Don't Know Like I Know. Johnny V en de House Rockers, dat is een band uit Calgary met zanggitarist Johnny V. En hij nam een nummer op met mondharmonica-speler Richard Newell, oftewel King Biscuit Boy, van het album Roosters and Hens. Johnny V en de House Rockers, I Need a Woman.

Johnny V en de House Rockers. I Need a Woman. Percy Sledge nam zijn debuutsingle op in de Norella Studio in Layton, Alabama, met producer Marlon Green. En deze Marlon Green creëerde de sound van de beroemde Fame Studio in Muscle Shoals, Alabama. En het resultaat was een wereldhit voor Percy Sledge. When a Man Loves a Woman.

Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Lester Quitshaw uit Edmonton heeft als zanggitarist een blues trio met basgitarist Farley Scott en drummer Paul Martinien. Het is een eigen compositie en het komt van het album Take Time. Lester Quitshaw, Thinking About You.

Lester Quitshaw, Thinking About You. Jimmy Hughes uit Alabama, dat was de neef van Percy Sledge. Na een serie grote hits werd hij gecontracteerd door Atlantic Records, maar hij voelde zich niet serieus genomen door al de sterren op dat label. En hij stapte uit de muziek en werd ambtenaar. Jimmy Hughes, Neighbor, Neighbor.

Jimmy Hughes, Neighbor, Neighbor. Rita Chiarelli en de Road Rockets, dat is een band uit Toronto. En het is een grote band in Canada. En Rita Chiarelli had ook grote hits in Brazilië. Maar ze heeft Italiaanse roots. En ze probeerden het ook in Italië, maar daar mislukte het avontuur. Nadat ze een paar disco-nummers probeerde. Ze is terug in Canada en ze is gelukkig ook terug bij de blues. Rita Chiarelli en de Road Rockets. Love you too much.

Rita Chiarelli and the Road Rockets, Love You Too Much. Larry Davis uit Kansas City nam zijn albums altijd op met pianist James Booker en gitarist Fenton Robinson. Dit is een eigen compositie uit 1969, maar het nummer verscheen in de loop van de jaren 80 pas op het verzamelalbum Blues for Today's Dancers. Larry Davis, I've been hurt so many

Larry Davis. I've been heard so many times. Downchild, dat is een band uit Toronto. En deze band speelde jaren als Downchild bluesband. Maar de band wilde ook rock'n'roll, swing en boogie spelen. En daarom gingen ze verder als Downchild. Onder leiding van zanger Richard Walsh. Downchild, rockin' little boogie.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Electroacoustic van Julian Sas is het album van deze week. En Julian Sas heeft zijn eigen band, maar daarna speelt hij ook nog met twee ex-muzikanten van zijn held Rory Gallagher, Jerry McAvoy en Brendan O'Neill. En dan heet hij Julian Plays Rory. Julian Sas, leave it up to you.

Julian Suss. Leave it up to you. Little Joe Hinton werd, evenals Bobby Bland, ontdekt door producer Don Roby uit Houston. En deze Little Joe Hinton had heel veel succes met composities van countryzanger Willie Nelson, waar hij dan een blues- of soul-sausje aan toevoegde. Maar dit is een eigen compositie. Little Joe Hinton, Tired of Walking.

and little Joe Hinton tired of walking. Brent Sam Parkin uit Winnipeg is een grote naam in Canada. Hij toert al jaren met zijn band The Stingers. En deze band wordt vooral geboekt in danszalen. De band begon overigens als een Muddy Waters tribute band. Brent Sam Parkin en The Stingers, Satellite Dish.

Grand Sam Parkin en de Stingers, Satellite Dish. Het is een top 20 hit van B.B. King uit 1967, The Jungle. En jaren later werd de B-kant van de single pas ontdekt door de radiostations. En die werd alsnog een danshit in de Amerikaanse discotheken en in de Engelse soul scene. B.B.

James en Amos Garrett, dat zijn twee Canadese blues-iconen. En die twee begrijpen niet waarom zanger Jack Sample nooit doorbrak. Hij is intussen het best bewaarde bluesgeheim van Canada. Dit is een eigen compositie van Jack Sample en de Luxury Blues Band. Love of a Woman.

Jack Sample en de luxury bluesband Love of a Woman. Jackie Shane maakte mooie albums, maar ze werd als zangeres nooit geaccepteerd door het grote publiek in Amerika. Ze was namelijk transgender en daar wist men in Amerika totaal geen raad mee. En daarom verhuisde ze maar naar Canada en daar werkte ze nog jaren in het clubcircuit van Toronto. In 2019 is ze overleden. Jackie Shane.

Jackie Shane, Stand Up Straight and Tall. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stille Techniek. Freek Middendorp coördineerde de playlist. Doug Quattlebaum uit South Carolina. Toerde als gitarist met gospelbands door Amerika. En later ging hij solo verder als bluesartiest en folkzanger. Hij overleed in 1986 in Philadelphia op 67-jarige leeftijd. En dit nummer werd postuum uitgebracht. Doug Quattlebaum, If You're Ever Been Mistreated.

0: Say when you got money.
1: Everybody is your friend.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
1: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
2: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liet wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik kan niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als een, net als 3 jaar terug, hè. Want toen wilden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Business besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
2: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
2: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
2: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oomlaut.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het
4: ja.
2: is Harry Struijer. En die heeft daar een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als hi-fi. Dus het is zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
2: Een handwerksman.
3: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
2: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyshinsky. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
2: Welke muziek beginnen we met?
3: Waar ik met begin wil,
2: ja.
3: We de keuze eerst aan Harry laten.
2: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
2: Waarom die, Harry?
4: Ja, omdat...
2: Het is een stuk van Neil Diamond, ja?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
2: Oké. Okay. Solitary Man.

0: A solitary man. Nou, dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Hoe ben je? Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel. Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee. Maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol draaf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huis. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven, want jij bent ook met klokken bezig en met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal. Je hebt zelf een soort van was, hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kijk ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan...
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment gewoon net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt dat van jou, dat ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat is die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen nog al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, hè?
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krop heel vaak verloren gaat. Yeah,
2: Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden Oedekom. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die wien gekomen? Ik bedoel maar, ja, hoe, kon je, hoe kon je er weer af? Ik wist dat eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets eigenlijk alles ervan af weet. En ik ben in de wien gekomen door, vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En waar hield jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: nee, nog, ik probeerde het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zeg ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kende, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron halen.
2: Hmm. Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticiden. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En je hebt er natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilden ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wien allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en het kost het kistje ineens 7.500. Dan is niks veranderd. Nee, ja. Ik daar ook niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop, koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Dus, ja, dat is ontvochten. Ja, ja. Eerst ontvochten op stukjes wijngaarden.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaarden. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, Lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel speelden. Maar dan waren ze 2 dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Je gaat weer met de muziek.
2: Ja, maar die lust naar Harry's Blues mee. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nu over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Welke kwalificatie? Hij biedt onderdak aan de groep Cube in the Blizzards om een cd op te nemen. Door zo. Maar dan geef hem terug naar die wien, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink... Ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja. Maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders
2: daar? Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel. Dus de wijn die hebben een mooie zuurgraad, precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelf zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. dus en als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijngaard er komt.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog zeg maar ambachtelijk van aard? Of is dat ook gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn. Maar die kosten geld.
0: Ja, want ik was als ik door Bourgogne rijd, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit. Maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles. Dat moet echt met hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe ze het maken?
2: Nee, die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dan weet je dit. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die pas die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. Even de meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar op drinken.
0: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan de andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren die helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja. Ja, dat zal Piola, net als in de muziekindustrie.
2: Ja.
0: Dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
3: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van
1: Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
1: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys wonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij en het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus, dat zal wel.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuer, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid, ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als die broer met zijn motoren in de tijd. Ja.
2: Ja, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat speelde even een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar ja, goed. Maar de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Ja, dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Dat is een groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Spectraalanalyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel, ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik, dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die met de ogen dicht naar muziek luistert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja.
2: Maar dat moet je niet hele avond doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb. En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja. Muziek als, als healer, hè?
0: Ja, als.
1: Daar knap je van op.
0: Ja. Ja, ook als psychiater, als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had, bijvoorbeeld in mijn hoofd, en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel, die kun je kwiet. En dan ben je weer schoon.
1: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder, ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die er allebei er wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is.
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb en ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
1: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
1: Nee, vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, nou geen klassiek hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk mijn wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
1: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag, luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén het verschil tussen een cd en een lp. Wat giet jouw voorkeur naar uit?
1: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer.
0: Hmm.
1: Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
2: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
1: Ja.
2: Ja, nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
2: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje... Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel... bepaalde dingen die klinken... Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed. Maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan... dan moet je al die instrumenten die keihard zijn... moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk... Ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar... Zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort. Dat ben allemaal masters zonder instrument. Maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van... echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit... Zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld.
0: Hmm.
1: Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Altijd wel mooi om te horen. Nou, Harry, jij bent een... in de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden.
2: Ja.
0: Ja, ja toch?
2: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand... ben toch een beetje ook... Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leeft hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover... In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel tegenstelling. Dus we gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiert boeten te kijken, maar daar mag er niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nee cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nee cd van Harry Musquet van Cuban and Blizzards. De vorige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is al zo lang.
1: Is die juist 3 jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje. Cat is een soort van. Dat is een jongen of een iemand. Waar ze zeggen van, he's a nice cat. You know? Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een titje verloren. En nou hebben ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje een minderwaardig iemand, hè, in Amerika. In American slang. Maar die zijn nou weer gevonden. Dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels. 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan middenin ben beland. En als het ware in een briefkaart in de Sunset. Hmm. Weet je wel, die opstuur kreeg daar iemand in de Sunset onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwd heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een positieve
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas volgend jaar meer duurt, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gewoon. Ja. Dus, maar goed, Daniel is er ook mee doen. Dus we bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dan wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een.
1: Is dat
2: een
1: misvatting?
2: Een geheel hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel, antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe dingen. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de. We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger. Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja, die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn, nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, man. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schothagel
2: op Laszlo. Nee. Want het echte goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij. Iets dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Wat is nou voor jou, ja, zeg maar, begerenswaardig antiek? Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders? Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uitkeken.
1: Nee, de klok tikt deur. En,
2: ja.
1: Ja. Nou, muziek blijft ook altijd een geheim houden.
0: Ja, ja, dat is inderdaad.
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat bleef ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt, er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk dingen worden. Kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk, hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakte muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt, dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren, of hullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar klassiek. Want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heil in, hè? Tinkt heil in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Poco is een country rock band uit Los Angeles en de band was een leverancier van beroemde muzikanten. Rusty Young, Richie Fury, Jim Messina, Randy Meisner, Timothy B. Smith en Gary Malibur. Ze speelden allemaal bij Poco, Rockin' Horse.

Poco Rockin' Horse. Kevin Roosevelt Moore uit Los Angeles begon als songwriter bij A&M Records. In 1980 verscheen zijn debuutalbum Rainmaker en intussen heeft hij al 19 albums gemaakt en woont hij in Nashville. Hij is het boegbeeld van de singer-songwriters die louter blues zingen. Cap Mo, Every Morning.

Cap Mo, Every Morning. Los Lonely Boys, dat is een Texaanse band en ze spelen dan ook Texaanse rock in combinatie met rock'n'roll, Texas blues, brown-eyed soul en country. En dat doen ze met drie broers, Henry, JoJo en Ringo Garza. Los Lonely Boys, There's Always Tomorrow.

Los Lonely Boys, There's Always Tomorrow. Het is een nummer van Sonny Boy Williamson uit 1937 en het werd gecoverd door John Lee Hooker, Muddy Waters, de Paul Butterfield Blues Band, 10 Years After, Chuck Berry, Van Morrison, Paul Rodgers en The Allman Brothers Band. Dit is een opname uit 1964 van Rod Stewart, Good Morning Little Schoolgirl.

Rod Stewart, Good Morning Little Schoolgirl. Kelly McWee uit Texas werd groot binnen de China Soul Sisters. Ze maakte ook deel uit van de Trishas en ze was de helft van het duo Jet en Kelly. En ze vond het de hoogste tijd voor een soloalbum. En dit komt van haar debuutalbum You Used to Live Here, Kelly McWee, River Girl.

Kelly McQuee, River Girl. Free uit Londen, dat was de band van zanger Paul Rodgers, die in 1973 samen met drummer Simon Kirk overstapte naar Bad Company. Gitarist Paul Kossoff begon toen Backstreet Crawler en basgitarist Andy Fraser sloot zich aan bij The Sharks. Free, I'm a Mover.

Free, I'm a Mover. Reckless Kelly uit Austin, dat is de band van de broers Willie en Cody Brown. De band werd groot in Sixth Street, in Lucy's Retired Surface Bar. En vervolgens mochten ze ook optreden in de grote clubs in Austin. Saxon Pub, Continental Club en Antones. En twee jongere broers, Mickey en Gary Brown, die hebben ook een band. Mickey en de Motorcars. Maar dit is Reckless Kelly. I Can't Stand It.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Major League Blues van José Ramírez is het album van deze week. En José Ramírez won in 2020 de internationale Blues Challenge in Memphis. En voor Delmark Records was dat een reden om hem meteen te contracteren. José Ramírez, hier in de Delta.

José Ramirez, Here in the Delta. De zanger van Led Zeppelin woonde enige tijd bij zangeres Patti Griffin in Nashville en gedurende die periode maakte de rockzanger twee mooie albums met de zangeres van de band Union Station, Robert Plant en Alison Krauss, Fortune Teller.

The Robert Cray Band, New Blood. Bonnie Raitt uit Californië, dat is de beste vrouwelijke slidegitarist van Amerika. En ze maakt al een jaar of 40 kwaliteitsmuziek. Bonnie Raitt maakt nooit een slecht album. Bonnie Raitt, Love Me Like a Man.

Bonnie Raitt, Love Me Like a Man. Het was de B-kant van de nummer 1 hit I Shot the Sheriff. En het werd in 1974 opgenomen met de beroemde producer Tom Dowd. En intussen heeft Eric Clapton 66 albums gemaakt met de Yardbirds, John Mayall's Bluesbreakers, Scream, Blind Faith, Derek and the Dominoes en solo. Eric Clapton, Give Me Strength.

Eric Clapton, Give Me Strength. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. De Amerikaanse gitarist Johnny Lang leek ten onder te gaan aan drank en drugs, totdat zijn schoonvader hem adviseerde steun te zoeken bij het geloof en dat lukte wonderwel. Johnny Lang, Matchbox.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: 10 kilometer noordwestelijk ligt Stovel. En daar staat nog het restant van de hut waar Muddy Waters op groeide. Daar maakte in 1941 en 1942 Alan Lomax zijn beroemde home recordings. Billy Gibbons van ZZ Top liet van een plank van die hut zijn beroemde Muddy Wood gitaar maken, die nu in het Delta Blues Museum ligt. Verder noordwaarts beroemde blueslocaties als Friars Point, waar Robert Johnson bij Hillsberg's Drugstore speelde voor Nickels and Dimes, Tunica, waarover Tony Joe White zong, en aan de overzijde van de Mississippi in Arkansas, Helena. Daar overleed op 25 mei 1965 Sonny Boy Williamson. En daar staat het beroemdste bluesradiostation van Amerika, KFFE. Nog beroemder is het dagelijkse lunchprogramma King Biscuit Time. Een bluesprogramma dat al sinds 1941 draait met beroemde medewerkers als Sonny Boy Williamson, Robert Jr. Lockwood en Sonny Payne. King Biscuit Time ontstond door de sponsoring van Interstate Grocery Company voor King Biscuit. Het is vrijdag 28 mei, even na 12 uur. Bij KFV is het King Biscuit Time met James Edward Morgan. Bij KFV is het King Biscuit Time met James Edward Morgan.

0: helemaal van.
1: Ja, wij staan hier bij het huis, of het huisje, of de shack van Muddy Waters, waar hij gewoond heeft. Hij is er niet geboren, hij is geboren in Rolling Fork in Mississippi. En 100 kilometer opwaarts gegaan naar deze plantage van meneer Stovel. We hebben er wat foto's van genomen en het is niet meer als, als een stelletje. Het lijkt wel een soort van spoorbielsen die ze aan elkaar timmerd hebben. En het is...
2: Het is wel stevig hol.
1: Het is vreselijk stevig, maar het is eigenlijk een cabin, hè. Het staat op een paar palen en het staat hier aan de rand van de katoenveld. En je kunt als het ware zo beginnen te plukken. Nou ja, inmiddels is er heel weinig van overgebleven. Er staat geen dak meer op en dergelijke dingen. En er staat ook een heel mooi bordje. Waarop staat, please do not deface this site. Dus je moet er verder geen rotzooi meer afhalen. En als je het wel doet, staat erop, we will lay a big nasty mojo on you if you take anything. Dat betekent dat is een vloek, dat je door een soort van voodoo vloek wordt gegrepen. En verder staat er nog wat te lezen, en hoe het oorspronkelijk was, een paar onduidelijke foto's. En een eindje verderop, aan deze weg, dan rechtsafgaand, is een plaatsje Friars Point, waar ook nog een historische plek is wat blues betreft. We zijn daar geweest bij Hersberg's Drugstore. En dat is nog een van de plaatsen waarvoor Robert Johnson, de legendarische bluesman hier uit Mississippi, waar die gespeeld heeft. En dat is een plaatsje waar duizend mensen wonen, van de bewoonde wereld af ligt. Men kijkt je echt naar als je daar doorrijdt. Alleen maar een negerpopulatie, leek mij. En je zit hier echt midden in de authentieke bluesfeer en in de cottonfields.

0: En, maar er zit geen dak meer op.
1: En dit is dus ook de cabin waar als Billy Gibbons een stuk hout van afhaalt heeft om zijn gitaar van te laten.
0: Ja, en die heeft hij dus ter beschikking gesteld van het Bluesmuseum in Clarksdale. En die op hun beurt hebben dat weer uitgeleend aan het Hard Rock Café. Over de hele wereld heeft het ding gestaan en hebben mensen donaties kunnen geven voor dat museum. En dat hebben we met elkaar zo ongeveer 1 miljoen opgebracht. Ja, en ja. Niet wat wij al eerder gezegd hebben, dat Billy Gibbons 1 miljoen gegeven heeft. Hij heeft het wel gegeven in vorm van die gitaar dus. En door donaties over de hele wereld is dat op die manier ontstaan.
1: Indirecte vorm.
0: Ja, indirecte vorm.
1: Ja. Markant punt.
0: Ja, heel
1: op in het landschap hier zo.
0: Ja. Een paar grote bomen rondom toe.
1: Cypressen erbij.
0: Ja.
1: En dan de katoenvelden op de achtergrond, ja, en op de voorgrond aan de straat.
0: Ja, je kunt als het ware zo beginnen te plukken hier. Als dat terugkomt, dat spul.
1: Ik denk dat ook zo, hij dit gebied uit zou lopen, dat hij zo naar de Mississippi ongeveer toe loopt.
0: Ja, ja, ja. Die is daar hier rechts van ons.
1: Ja. Heel vochtig gebied hier.
0: Ja,
1: ja, nou helemaal.
0: Nou helemaal.
1: Het heeft hier net regen, maar...
0: Een fikse bui. En John die nog even de voren vastlegt. Zo naar de horizon toe. Ja, en wij zijn hier ook op een foto gaan natuurlijk, want dat moet ik de luisteraars wel even vertellen. Wij zijn natuurlijk, deze plek kun je niet voorbij gaan zonder even de toeristen spullen natuurlijk.
1: Blues in beeld.
0: Ja, absoluut. Wij moeten natuurlijk ook wat hebben voor later, hè, in een plakboek en zo. Het is niet alleen maar... maar het is wel, het is fantastisch om hier te staan, want ja, dit gebeurt je waarschijnlijk. Dit nou, waarschijnlijk, ik weet wel zeker, dus dit gebeurt nooit meer.

0: nooit eerder uitgebracht nummer van Muddy Waters, Burr Clover Farm Blues. Opname in de week van 24 tot 31 augustus 1941. Toen wij net geboren, Harry.
1: Toen was ik 2 maanden al, ja.
0: Mij nagaan. En dat materiaal allemaal op een schitterende nieuwe cd.
1: Ja, en dat heet The Complete Plantation Recordings. Over Muddy Waters gaat het allemaal.
0: Uitgebracht op MCA en in Nederland gewoon verkrijgbaar. De muziek van vandaag was allemaal van mensen die al een hele poos uit de tijd bent. Van Robert Johnson, van Muddy Waters, van Sonny Boy Williamson en Robert Lockwood, net al noemd. En dat was vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Techniek in de handen van Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gedaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Toetweiler is een klein plaatsje ten zuiden van Clarksdale. Daar ergens ligt het graf van Sonny Boy Williamson. Geboren als Alec Ford, later Alec Rice Miller, naar zijn stiefvader. Mary Ashford Miller is 87, Sonny Boy's zuster. Ze woont nog in Toetweiler.
4: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
2: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Blues was een iets wat elitaire muziek die eigenlijk alleen in jazzclubs werd gespeeld. Maar QB and the Blizzards bracht in de jaren 60 de blues bij het grote publiek en er ontstonden in alle hoeken van Nederland bluesbands. QB and the Blizzards, Crying Tears.

Ruby and the Blizzards, Crying Tears. The Boots, dat was een band uit Den Haag. En de band bestond uit Nederlandse en Duitse muzikanten. Maar de band werkte bijna louter in het Duitse clubcircuit, waardoor deze band in Nederland nauwelijks aandacht kreeg. The Boots, Ma, keep your big mouth shut.

The Boots, Mama, keep your big mouth shut. The Boots kende bekende bandleden, drummer Beer Klaassen van Living Blues, basgitarist Ruud van Buren, ook van Living Blues en later van Long Tall Ernie and the Shakers. Zanger Jacques Eckhart ging solo verder als Jackie Cornell en gitarist Karel van Ettinger kennen we van The In Crowd. The Boots, It Ain't Necessarily So.

the boots, it ain't necessarily so. J.W. Roy, dat is een Brabantse troubadour en hij leek een groot blueszanger te worden, maar begon plotseling Nederlandstalige albums op te nemen. Sixth Street is een beroemde straat in Austin, Texas, waar tot diep in de nacht live muziek wordt gespeeld. J.W. Roy, Sixth Street.

J.W. Roy, 6th Street. Omdat er brood op de plank moest komen, was Jan-Willem Roy jarenlang de gitarist in de begeleidingsband van Guus Mewis. En daardoor ging er een groot talent verloren, J.W. Roy, Traveler. Allee.

0: J.W. Roy, Traveller. Cas Lux kennen we vooral als zanger van Brainbox, maar daarna maakte hij nog een serie geweldige soloalbums. Dit nummer nam hij op met gitarist Jan Akkerman, toetsenist Rick van der Linden en drummer Pierre van der Linden. Cas Lux, Eli.
1: Eli Cutsworth, he's got strong hands. Eli Sarsfield, he flattens a ranch. Eli's a good man. He doesn't steal.

0: every now and then.
1: Cas Lux, Eli. Cas Lux moest zijn carrière vroegtijdig beëindigen omdat hij intussen zo doof was dat hij zijn begeleiders niet meer hoorde. Dit nummer nam hij nog op met gitarist Lex Bollendijk en de achtergrondvocalen zijn van Julia Loco en Edward Rekers. Cas Lux, Pamela Brown.

Kaslux, Pamela Brown. Boas Roelevink uit Franeker groeide thuis op met blues en soul. En als jongetje van 17 jaar stond hij al in de tv-show We Want More. En even later verscheen het ijzersterke debuutalbum Keep It Simple, Boas, Midnight

Boas, Midnight Train. Boas Roelevink is niet alleen een uitstekende zanger, maar ook een hele goede songwriter. Hij schreef zijn materiaal samen met gitarist Maurice van Hoek. Boas, Keep It Simple.

Boas, Keep It Simple. Bluesgitarist Fred Reining uit Groningen is als Left Hand Freddy al een veteraan in de blues en hij creëerde een indrukwekkend oeuvre. Left Hand Freddy, TV Blues.

Left Hand Freddy, TV Blues. Left Hand Freddy produceert zijn muziek in de regio. Het nummer werd opgenomen in Paterswolde. De hoes van de plaat werd ontworpen door zijn eigen pianist Jan Diertens. En de drummer is Hans Waterman. Die kennen we nog van QB and the Blizzards, Solution and the Pretty Things. Left Hand Freddy, 'Cause I'm Leaving.

Left Hand Freddy, 'Cause I'm Leaving. Jack Bottleneck, dat is een singer-songwriter uit Friesland. Hij beweegt zich tussen de blues, bluegrass, country blues en Americana. En dit komt van zijn album Lost and Found. Jack Bottleneck, Nobody's Business.

Jack Bottleneck, Nobody's Business. Ook Jack Bottleneck blijft de regio trouw. Hij neemt zijn nummers op in Fairworth en in Leeuwarden. En hij zingt de blues zoals puristen dat graag horen. Jack Bottleneck, Should Have Known Better.

Jack Bottleneck, should have known better. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Exception, dat was een melige band die klassieke deuntjes met een popsausje overgoot, maar heel even maakte zanger Michel van Dijk deel uit van de band, de voormalige zanger van Amsterdam, Labarock, Brainbox en Elkwin, en toen rook het plotseling naar blues. Exception, Talk About Tomorrow.

Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang beste muziek van Nederland op Radio Drenthe. Muziek van onder andere de Vaughan Brothers, van Joe Gita Hughes, Lightning Hopkins, Johnny Copeland en nog veel meer. Allemaal muziek die je draait weer in de eerste uitzending van Harry's Blues in 1991, 30 jaar geleden. Het programma wat ik maakte met Harry Musquet van 1991 tot 2011, maar nog steeds voortgiet. We gaan beginnen met QB and the Blizzards met More Than I Could Ask For.

Prachtig nummer van de laatste cd van Harry Musquet, van de cd Cats Lost uit 2009. En ook het nummer wat de openingssong is van de theaterproductie Musquet So Many Roads, die nog tot het einde van deze maand, tot en met 26 september in Assen gespeeld wordt. We draaien de muziek die Harry Musquet uitzocht in 1991 in de eerste uitzending van Harry's Blues. En een stuk wat door de Harry gedraaid wordt, was een stuk van de beide Vaughan Brothers, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan, Good Texan.

0: Wait, put those boots back on.
1: De Vaughan Brothers uit 1990 van de CD Family Style The Good Texan. Een ander nummer wat Harry in de eerste uitzending van Harry's Blues draaide was een nummer van Joe Guitar Hughes. Die had hij ontmoet tijdens de bluesestafette in Utrecht. En toen wij in 1993 een reis naar Amerika maakten, hebben wij Joe Guitar Hughes ook opgezocht in Houston. En met hem een interview gemaakt. En een jaar later was hij weer terug bij de bluesestafette. Harry zocht een nummer van hem uit. Misschien ook wel om de reden dat het een lekker lang nummer was. Want dat was ook wel Harry. Hij zag graag wat langere nummers uit, want dan hoef je minder nummers uit te zoeken. Dus Joe Guitar Hughes van de CD, titelstuk van de CD, If You Want to See the Blues.

0: Thank you. Thank you much.
1: If you want to see the blues van Joe Kitajoki uit 1986. En if you want to see the blues. Een mogelijkheid daartoe was het American Folk Blues Festival. Dat was een packet, zou je kunnen zeggen, van een festival wat de wereld overreisde. Wat in Amerika begunde. Maar door impresariaten uit Duitsland, Lippmann en Rau, werd het ook naar Nederland toegebracht. Was vaak in Den Haag. En door kwam dus de Amerikaanse bluesartiesten, die traden door op. En het was ook door dat Harry Musquet en Willy Middel en Ilko Gelling en hemzelf maar op, dat die door de echte Amerikaanse bluesartiesten door ook live zagen. Onder andere Lightnin' Hopkins, die speelde door live in 1964. En alleen nog al de manieren waarop hij zich aankondigt, zich presenteert, is de muiten weer om naar te lusten. Het nummer zelf trouwens ook weer, It Is a Pity, maar de aankondiging prachtig.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I hope each and every one of you feel better than I do, which I don't feel so well. See, I've been gone from my wife 2 weeks, and that made me have the blues today. Yeah. That's the reason that I'm fixing to sing nothing but the blues right now. And it's gonna be the blues that I sing. The first song is gonna be It Is a Pity.

Wat een heerlijke country blues, denk ik. Country blues van Lightnin' Hopkins. En wat een dankbaar publiek erbij op het American Folk Blues Festival in 1964. De laatste muziek uit de uitzending van 1991, dat is de muziek van Johnny Copeland. Was hij ook een grote fan van. De Texas Twister werd hij ook wel genoemd. Ik kan me nog herinneren dat toen wij in Amerika waren in 1993, wij waren in Austin, denk ik, ja. In Austin waren wij. En op zoek naar een optreden van Little Feat. Maar we konden de weg niet vinden. En zowel Jean Legrand die erbij was, als Harry Musquet, die droegen er weinig aan bij om de weg wel te kunnen vinden. Dus het kwam er niet van. Weer terug naar het hotel toe. En toen zag ik dat er een optreden was van Johnny Copeland in de Pearl Oyster Bar in Austin. Nou, zei hij, Harry, ga je met door naartoe? Ah, zei Harry, ik ga liever naar bedden. Johnny Copeland, Nobody But You.

uit 1989 van de LP Boom Boom, Johnny Copeland met Nobody But You. Illustreert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het nummer een beetje opgehang aan de man die op 24 augustus overleden is. De drummer van de Stones, Charlie Watts. Man die bijna 60 jaar, nou misschien wel meer dan 60 jaar bij de Stones gespeeld heeft. Ooit begund is in de band van Alexis Corner. Dat was niet Steam Packet, maar dat was Blues Incorporated in Londen. En door is hij door Mick Jagger en Keith Richards eigenlijk weggehaald. En is hij bij de Stones gaan drummen. En dat, door is hij eigenlijk altijd het centrum van, van de muziek geweest. De aandacht ging altijd nu naar Mick Jagger en naar Keith Richards natuurlijk. En Bill Wyman stond er als een zoutpilaar zo ongeveer bij, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar Charlie Watts die zat achter de andere muzikant en die bepaalde het ritme, die bepaalde het tempo. En die deed dat op een voortreffelijke manier. Iedereen bewonderde hem eigenlijk. Terwijl hij uit de jazzwereld kwam en toch in de rock and roll en in de blues zijn steentje verdiend heeft. Het nummer waar het om gaat, dat is Painted Black. Dat is uit 1966 van de LP Aftermath. En de eerste versie die ik door van draait is weer van iemand anders. Die is van de liedzanger van The Animals, van Eric Burdon, samen met de band War. En dat is uit 1970. Painted Black.

0: Hi.
1: Eric Burden and War met hun versie van Painted Black uit 1970 van de LP The Black Man's Burden. Maar het origineel, dat is uit 1966. Dat was de LP Aftermath van de Stones. En wel grappig, die hoes van de LP Aftermath van de Stones, daar staat de leden van de band, de vijf leden van de band, staat allemaal afwees op de hoes. En diezelfde vormgeving die hebt QB and the Blisters gebruikt voor de LP Desolation uit dezelfde jaar. Die keken er heel duidelijk naar. Want de Beatles die kwamen later met Sgt. Pepper, die LP, een beetje psychedelische LP. En er kwam ook een LP van QB and the Blisters uit met ook een psychedelische hoes. Dus de invloed is duidelijk aanwezig van de Stones en de Beatles. Rolling Stones, 1966, Painted Black.

in 1966 het origineel van Painted Black van de Rolling Stones. Nou, dat is de tweede versie. De eerste was een beetje een African beat. Dit was een, zeg maar, een London beat. En dan de derde versie, dat is een jazzversie van Charlie Watts. Die nam hij op in 2010 samen met de Danish Radio Big Band. Een cd met allemaal jazzuitvoeringen van allerlei nummers, zelfs van Satisfaction, stond erop. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de invloed van op Charlie Watts, die kwam van mensen als Buddy Rich en Max Roach. Dat waren echte jazzdrummers. Hier hoor je dus ook de echte Charlie Watts in zijn jazz uitvoering, zou je kunnen zeggen. Met de versie van Painted Black.

Ja, ja, en toch echt de drummer van de Rolling Stones die hier achter het slagwerk zit. Charlie Watts samen met de Danish Radio Big Band met hun versie van Paint It Black. Doorvoer de Rolling Stones met het origineel uit 1966. Dit was trouwens uw 2010 van de Danish Radio Big Band. En we begonnen met Eric Burden and War uit 1970. 11 augustus 2011, toen overleed Mike Finnegan. En ik weet niet of hoe dat wat zegt. Ik weet niet of veel mensen dat wat zegt. Ik denk het hoorst er niet. Het is een man die in 1945 geboren is in Troy in Ohio. En het is een man die op ontzettend veel LP's en CD's metspeelt op de Hammond B3. Een geweldige Hammond-orgelspeler. Nou, om een paar op te noemen met wie die metspeelde. Onder andere met Dave Mason, met Etta James, met Jimi Hendrix, de Manhattan Transfer, Maria Muldaur, Tower of Power, Rod Stewart, Ringo Starr. Nou, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat het buiten weer is om wat van hem te laten horen. En dan in een versie van Feels Like Rain. Een versie van Buddy Guy samen met Bonnie Raitt uit 1993.

Middels dit nummer een kleine hommage aan Mike Finnegan, de Hammond B3-organist die ook op dit nummer meespeelde. Nummer van Buddy Guy en Bonnie Raitt, Feels Like Rain. Hij speelde trouwens ook bij Joe Cocker, moet niet vergeten om hem te noemen. Iemand die ook overleden is, ja, een paar maanden uit de West bent, dan ben er een aantal mensen helaas overleden, dat is Nancy Griffith. Texaanse singer-songwriter op 68-jarige leeftijd overleden. Iemand die vooral onder muzikant heel erg bekend was en ook heel erg geliefd was. Ze speelde samen met heel veel mensen. Onder andere met Eric Taylor, daar was ze met de trouwt een poosje. En haar meest bekende cd is, denk ik, of album is Other Voices, Other Rooms. In 1993, vernoemd door de verhalenbundel van Truman Capote. Nancy Griffith was iemand die zich graag ook met literatuur bezighield. Ze liet zich vaak afbeelden op de hoesen met boeken op de achtergrond. En ja, de combinatie van muziek en literatuur die zat in haar persoon eigenlijk wel een beetje verenigd, zeg maar. Haar laatste cd die is uitgebracht in 2012, de cd Intersection. En dat is een cd waarin hij ook duidelijk merkt van dat ze niet alleen een hele mooie en een lieve zangeres was, maar dat ze ook een zangeres was die begaan was met de wereld, met de mensen in deze wereld. En of dat nou de slachtoffers waren van de bankencrisis, middels het nummer Hell No, of met de zwarte mensen in Mississippi, Nancy Griffith die stuntoffeur, en zeker op die laatste cd. Luister maar eens naar Come On Up, Mississippi.

Nancy Griffith, helaas overleden 13 augustus 2021. En ja, dat is een ander soort muziek dan van Tom T. Hall, man die ook overleden is in afgelopen maand. Die maakt andersoortige muziek, alhoewel soms ook wel hele goede muziek. That's How I Got to Memphis bijvoorbeeld, van Solomon Burke en Harper Valley PTA van Janis Hirali. Maar hij maakt ook soms hele rechtse muziek, als dat Hello Vietnam, waarin hij helemaal achter de strijd in Vietnam stond. Tom T. Hall, ook overleden. En Dusty Hill, moet ook even benoemd worden. De gitarist van ZZ Top, op 72-jarige leeftijd, overleden. Nou, een hommage aan iemand die in 2011 overleden is, dat is de theaterproductie Musquée So Many Roads. Die speelt in Assen, die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond is door die voorstelling. Er is een website, musquetheater.nl, en door het bindt nog korten te koop. En in dat programma, in die show, er wordt altijd besloten met een nummer Another Day, Another Road. Dat gaan wij ook doen, nadat ik gezegd heb dat Harris Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Karel Post. En hier bent Cuban Blizzard met Another Day, Another Road.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Muddy Waters werkte op een katoenplantage in Mississippi. In 1943 ging hij naar Chicago en daar werd hij ontdekt door Phil en Leonard Chess van Chess Records. Het grote publiek ontdekte hem niet meteen, de Rolling Stones wel. Zij ontleenden zelfs hun naam aan dit nummer. In 1983 is Muddy Waters overleden. Rolling Stone.
3: Well, I wish.

0: I'm on 35 things, smoking back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showing up there. Showing up there.
1: Muddy Waters, Rolling Stone. Hidden Agenda Deluxe is een Brabantse Americana-band rond singer-songwriter Erik de Vries en gitarist B.J. Baartmans. Het is opgenomen en geproduceerd in de huisstudio van B.J. Baartmans in Boxmeer en het nummer is van I Love It. Hidden Agenda Deluxe, Christmas Morning.

Hidden Agenda Deluxe Christmas Morning. Chester Arthur Burnett huilde als een wolf als hij zong. En hij werkte zijn hele carrière met gitarist Hubert Sumlin en met componist-bassist Willie Dixon. Zijn ultieme hit werd veelvuldig gecoverd. Hij overleed in 1976. Howlin' Wolf, The Red Rooster.

Howlin' Wolf, The Red Rooster. Oh Susanna is een nummer geschreven door Stephen Foster in 1848. Maar het is tevens de artiestennaam voor de Canadese singer-songwriter Susie Ungerleider. Zij nam een nummer op van Steve Earle. Oh Susanna, Christmas Time in Washington.

Oh Susanna, Christmas Time in Washington. Het album The Healer werd in 1989 een bestseller. En dat is best opmerkelijk, want bluesalbums, ze kopen nooit zoveel. Maar een jaar later was de opvolger Mr. Lucky opnieuw een hit. En daar moest hij heel lang op wachten, op dat succes. Hij is in 2001 overleden. John Lee Hooker met een opname uit 1949, Boogie Chillin'.

John Lee Hooker, Boogie Chillin'. Leo Koster, dat is een hobbymuzikant uit de regio Utrecht. Hij is gespecialiseerd in country rock in de sferen van The Byrds, The Flying Burrito Brothers en The Desert Rose Band. En hij is een fan van Gene Clark. In The Bakery Studio in Vleuten maakte hij het album Leo Koster Sings Gene Clark. Set You Free This Time.

Leo Koster, Set You Free This Time. Hij heet eigenlijk Elias Ota Bates en hij ging muziek maken als Elias McDaniel en uiteindelijk werd het Bo Diddley. Hij bewerkte fragmenten uit Buddy Holly's nummers en ontwikkelde op die wijze een eigen herkenbare sound. Hij overleed in 2008. Bo Diddley, you can't judge a book by its cover.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Traveling Man van Maurice van Hoek is het album van deze week. En Maurice van Hoek is een Nederlandse singer-songwriter uit Montfoort. En hij verraste vriend en vijand met zijn eerste studioplaat. En behoort met Danny Vera en J.W. Roy meteen tot de top van de vaderlandse Americana-artiesten. Maurice van Hoek, Traveling Man.

Maurice van Hoek, Traveling Man. Hij heet James Isaac Moore en hij noemde zich Harmonica Slim, maar daar was er al een van. En toen nam hij een andere naam aan, Slim Harpo. Hij kreeg een contract bij Excello Records bij de beroemde producer J.D. Miller. En de debuutsingle was meteen een grote hit en het nummer werd later gecoverd door de Engelse bands The Rolling Stones, The Kings en The Yardbirds. In 1970 is hij al overleden. Slim Harpo, I'm a King Bee.

Slim Harpo, I'm a King Bee. Emmylou Harris maakte het album All I Intended to Do in Nashville met Bill Payne op keyboards, Buddy Miller, Dolly Parton, Vince Gill en Kate McGarrigle en John Starling. En dit is een eigen compositie, Emmylou Harris, Not Enough.

Emmylou Harris, Not Enough. Samuel Gene Maggett noemde zich Magic Sam en hij kreeg een contract bij Cobra Records. In 1957 nam hij een nummer op waarmee de Engelse bluesband John Mayles Bluesbreakers wereldberoemd werd. Magic Sam was een extreem talent, maar hij overleed op jeugdige leeftijd in 1969. Hij werd slechts 32 jaar. Magic Sam, All Your Love.

Magic Sam, All Your Love. En een Popovich vluchtte voor de oorlog vanuit Belgrado naar Nederland en studeerde hier in Nederland aan de Rock Academie. In 1999 begon ze ook weer in Nederland en haar Popovich Band, maar in 2012 verhuisde ze naar Memphis. En tegenwoordig woont ze in Los Angeles. Ze heeft een nieuw album, Like It On Top. Dat album maakte ze met Cap Mo en Robin Ford. Dit is een eigen compositie van Anna Popovich, Slow Dance.

Anna Popovich, Slow Dance. Marion Walter Jacobs was de eerste mondharmonica-speler in Chicago die wereldfaam veroverde. Hij speelde bij de band van Muddy Waters, maar hij begon al snel in de jaren 50 aan een solo-carrière. Het was een moeilijke man, hij zorgde structureel voor problemen. Hij was voortdurend betrokken bij vechtpartijen, hij had een alcoholprobleem. Op laatst wilde niemand meer met hem werken. En in 1968 werd hij tijdens een vechtpartij doodgeslagen. Hij werd 38 jaar. Little Walter, just your fool.

Little Walter, Just Your Fool. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist. De Isley Brothers die komen uit Cincinnati en in de eerste bezetting was Jimi Hendrix de gitarist. De broers Ernie, Marvin en zwager Chris Jasper. En er is nog een boer, maar die kreeg ruzie. Die zat 3 jaar in de gevangenis voor belastingontduiking. En die maakte in 2006 een comeback, niet bij de Isley Brothers, maar als zanger van Santana. The Isley Brothers, Freedom.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vul nee waar ik in deze aflevering. Soms ook onbekend en soms bekend. Ik denk niet dat je hoort van Arthur Menezes van de Shiny Ribs, misschien ook niet. Van Morrison ongetwijfeld wel. Paul Rodgers was bekend van The Free en van Bad Company. Seppo Faljaka komt uit Finland, maar heeft mooie muziek gemaakt. Maar we beginnen met Joe Bonamassa van zijn nieuwe CD Royalty, The High Class Girl.

Joe Bonamassa, Royalty en daarvan de High Class Girl. Een High Class Girl, dat gold niet voor Galia Fold toen zij in 2017 vanuit Brussel naar New Orleans ging. Want ze was gewoon een zangeres die op de straat speelde, maar die wat meer van de muziek van New Orleans wilde weten. Als Belgische ging ze toen naar New Orleans toe. Daar kwam ze in aanraking met de Mama Boys en daar kwam een cd uit voor, Let the Demons Out, die werd heel goed ontvangen. Ja, dat kreeg de kaas voor een vervolg door op. Die maakte samen met onder andere Cedric Burnside en Cody Dickinson. Een goede, grote man uit Mississippi. Dat was de cd Mississippi Blend. En daar draai ik een nummer van. En ja, eigenlijk had ik een nummer willen draaien van de nee-cd. One Woman Band. Maar die is nog net niet uit. Maar blijf luisteren naar Harry's Blues de komende weken. Dan hoor je hem zeker. Galia Fold met Meet You Down the Road.

Galia Fold van de cd Mississippi Blends. En ik ben het dan met me eens, dan kijk ik uit naar de volgende cd van deze dame, van deze jonge dame, de cd One Woman Band, die binnenkort uitkomt en waarvan hij ongetwijfeld in Hardy's Blues ook een nummer kunt huren. Artur Meneses, dat is een naam die denk ik niet veel mensen wat zij mij ook niet eerlijk gezegd, want het is een man uit Brazilië. Een in Brazilië zeer gewaardeerde bluesman, die ondertussen al, denk ik, al 5 cd's gemaakt heeft. Althans, dit is zijn 5e cd. De cd Fading Away. Allemaal eigen werk wat erop stiet. En ja, het is niet zomaar iemand, want Joe Bonamassa die speelt op deze cd met. Dat doet Joe Bonamassa wel vaker, maar dan moet het wel goed werk winnen worden als hij zijn naam aan verleent. Nou, dat is blijkbaar met Artur Meneses het geval.

Blues uit Brazilië, zo zou je het kunnen omschrijven. Arthur Menezes van de cd Fading Away. Nou, na drie nogal stevige bluesstukken, Joe Bonamassa, Galia Fold en Arthur Menezes, tijd voor wat rustige muziek van The Shiny Ribs. The Shiny Ribs, dat is een project van Kevin Russell. Dat was een lid van de band The Gourds uit Austin. Nou, dan zit je in de sfeer van de Americana, zeg maar. 2007 toen wilde hij er wat anders bij doen. En dat is onder zijn eigen naam geworden. Althans zijn eigen naam, de Shiny Ribs. Door is een nieuwe cd van u te komen. De cd Well After A While. En daarvan het stuk Who Built The Moon.

Looking at the Moon. Oftewel, Who Built the Moon? Dat was van Shiny Ribs van de CD Well After a While. 50 jaar geleden bracht Van Morrison de LP Tupelo Honey uit. Tupelo Honey is een noemd naar de boom Tupelo. En de bloem daarvan, daar zitten beden op. En de honing die daarvan komt, dat is Tupelo Honey. Maar Tupelo is ook een plaats in Mississippi, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Van Morrison toen het titel uitbracht. Later heeft hij het nummer nog een keer weer opgenomen samen met de zanger Bobby Charles uit Louisiana, uit New Orleans. En dat stond op de Best of Van Morrison uit 2007. Tupelo Honey, het is wel in deze tijd waarin Amerika nogal in het centrum van de belangstelling staat. In ieder geval de politiek. Als je goed naar de tekst luistert, dan zit er ook allerlei politieke dingen in. Van Morrison was zelf ook nogal politiek betrokken bij de situatie in Noord-Ierland uiteraard. Maar in Amerika, want hij zingt in het liedje, zingt hij bijvoorbeeld: You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Nou, de Tea Party binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt hij ook The Road to Freedom. Nou, ook dat is voor Van Morrison als Noord-Ier een belangrijke strofe. En in Amerika uiteraard ook weer. De versie dus van Bobby Charles samen met Van Morrison van Tupelo Honey.

Tubelo Honey van Van Morrison samen met Bobby Charles uit 1971. Het origineel althans, dit kwam uit 2007. Het is Blues, de Lustrinor op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Deze maand kreeg ik een cd toegestuurd van The Outbreak. De titel Unplugged. Een cd met dorp 16 nummers van twee mensen. Die het samen eigenlijk gemaakt hebben. Bert Wolders en Nana Bakker. Bert Wolders de gitarist en Nana Bakker de zangeres. Maar ze maken het allemaal zelf. En The Outbreak is eigenlijk gewoon een studio in Noord-Holland. Ergens in de buurt van Wognum volgens mij. En daarop staat het nummer Muddy Water Blues. Met de credits, daar ben ze op die cd niet al te secuur met. Want Muddy Water Blues staat hier aangegeven dat het geschreven is door Muddy Water. Nou, Muddy Water ken ik sowieso niet, want dat is Muddy Waters. Maar Muddy Water Blues is niet geschreven door Muddy Water, maar door Paul Rodgers, de man die vroeger speelde in The Free en in Bad Company. En zo ben er nog wat meer van dat soort foute dingen. I Am a Woman van Peggy Lee. Stiet hier dat het schreeuwen is de Peggy Lee, terwijl het van Carole King is. Jimi Hendrix stiet als Jim Hendrix. En Robert Johnson stiet er met twee B's in plaats van Medina. Dus het is een beetje slordig allemaal. Maar de muziek, nou, dat is best de maat weer om door naar te luisteren. The Outbreak met Muddy Water Blues.

De Muddy Water Blues van de groep die zich noemt The Outbreak, maar die dus gewoon bestaat uit twee mensen eigenlijk. Twee mensen die samen die cd gemaakt hebben, ook alle instrumenten bespeeld hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. En de technicus van dienst bij deze uitzending die zei van de gitaar die zit in tekenfase. Het klinkt helemaal niet, maar zolang het stereo hoort is er niks aan de hand. Uit mono hoort dan klinkt het misschien allemaal wat anders. Het origineel, dat is dus niet van Muddy Waters, maar dat is van Paul Rodgers. De man die ooit begonde in The Free en later speelde in Bad Company. Nog weer later in The Firm. En nog weer later speelde hij samen met het restant van Queen, Noord Oflin van Freddie Mercury. De uitvoering die komt van een cd die gemaakt is in 1993. En dat was de Muddy Waters Blues, a tribute to Muddy Waters. Paul Rodgers was echt een echte bluesman. Die wist uit welke bron als hij zijn muziek haalde. Hij maakte een cd die helemaal gewijd was aan Muddy Waters, met allemaal nummers van Muddy Waters. En daar voegde hij later zelf ook een nummer aan toe. En dat was dus Muddy Waters Blues.

De live versie van Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Now and Live uit 1997. Het origineel is het dus uit 1993. Dat is dan echt een LP, een CD die zeer de muiten weer is, die tribute to Muddy Waters, want hij kijkt wie er allemaal op mid speelt. Jeff Beck speelt er op mid, Steve Miller speelt er op mid, David Gilmour van Pink Floyd speelt er op mid, Slash speelt er op mid, Gary Moore, Brian May. Nou, Jeff Beck nog een keer. Kortom, een geweldige CD uit 1993, de Muddy Water Blues. Nog een derde versie heb ik erbij gezegd natuurlijk. Altijd, drie keer in scheepsrecht. Dus Muddy Water Blues, denk van, ja, wat vind je die? Nou, via Spotify vind ik er een uitvoering van Seppo Valjakka. En dat klinkt behoorlijk Fins. En dat is het ook. Het is een man van 56 jaar uit Finland, die in Finland heel veel blues speelde heeft en nog speelt. In allerlei verschillende bands speelde hij. En dit heeft hij in 2004 opgenomen op de CD Taking It Back. Seppo Valjakka met zijn versie van Muddy Water Blues.

Drie versies van Muddy Water Blues. Het origineel van Paul Rodgers. En dat draaiden wij van een cd Now and Live uit 1997. Maar het origineel is uit 1993. Dan een versie van Seppo Valjakka, de Finse bluesman uit 2004. En de meest recente uit Nederland van The Outbreak. En dat was uit 2021 van de cd Unplugged. We gaan verder met de New Moon Jelly Freedom Rockers. Ze zeggen, nou, dat is een mooie naam. En wat is dat voor een verzameling van volk? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die een soort jam-sessie deden. Jimbo Matus uit Mississippi samen met de broers Luther en Cody Dickinson. Die zit dan weer in de Noord-Mississippi All-Stars. En die noemt zich dan bij die gelegenheid de New Moon Jelly Freedom Rockers. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarvan samen met Charlie Musselwhite op Monte Monica, het nummer Blues, Why You Worry Me.

Lekkere muziek van de New Moon Jelly Freedom Rockers. En met name de mondorgel die van Charlie Musselwhite zeer de muiten weer van deze cd. Paul Thorn gaan naartoe. Dat is een singer-songwriter die een nieuw album gemaakt heeft onder de titel Never Too Late to Call. En dat gaat eigenlijk over zijn zuster Deborah, die 2 jaar terug overleden is. En die kunnen die namelijk altijd bellen. En ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft die jij op elk moment nog kunt bellen. Omdat, ja, daar kan je beter terecht. Nou, daar zingt hij over. Never too late to call.

mooi liedje van deze man die al, denk ik, al een stuk of 10 cd's gemaakt heeft. Paul Thorne met Never Too Late To Call. Het is Blues, is aan het eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Strongman van de nieuwe cd van hem. Titelstuk ook gelijk, Tired of Talking.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Vandaag loopt Ray Charles als een rode draad door het programma. En een van de grootste bluesartiesten aller tijden nam in 1973 een nummer op van Ray Charles. Freddie King, Leave My Woman Alone.

Freddie King, Leave My Woman Alone. Ray Charles zong een aantal prachtige duetten met country-artiesten. Hij was ook de eerste zwarte artiest die de blanke country-muziek opnam. De platenmaatschappij zag er helemaal niets in, maar hij zette door en het publiek reageerde dol enthousiast. Ray Charles en Hank Williams Jr., Two Old Cats Like Us.

0: Let's go prowling.
1: All right.
2: Ray Charles and Hank Williams Jr., Two Old Cats Like Us. The Oak Ridge Boys, dat is een traditionele countrygroep en ze maken eigenlijk iets wat kitserige muziek. Het past totaal niet bij Ray Charles, maar het klinkt perfect. De opname is uit 1984. Ray Charles and the Oak Ridge Boys, This Old Heart.

Ray Charles en The Oak Ridge Boys, This Old Heart. Richard Manuel van de band was een fanatieke fan van Ray Charles en hij wilde met de band altijd nummers van Ray Charles coveren, maar Robbie Robertson die was erop tegen, die wilde liever dat ze zijn nummers coverden, want daar verdiende hij aan. Maar in 1976 kreeg Richard Manuel zijn zin en mocht hij dat beroemde nummer van Hoagy Carmichael opnemen waarmee Ray Charles een grote hit had. The Band, Georgia on My Mind.

The Band, Georgia, On My Mind. George Jones, dat was een legendarische countryzanger, een notoire alcoholist en een ervaren rockenjager. En Chet Atkins, dat was een beroemde countrygitarist. Hij was eigenlijk de Eric Clapton van de country. En deze twee countrysterren doken de studio in met Ray Charles. We Didn't See a Thing.

Ray Charles met George Jones en Chet Atkins. We didn't see a thing. Janie Fricke, dat was een solozangeres met weinig succes, maar ze was wel succesvol als duetpartner van allerlei countrysterren. En daar had ze zoveel succes mee dat Ray Charles eigenlijk ook wel een nummertje met haar wilde opnemen. Ray Charles en Janie Fricke. Who cares?

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: We're All In This Together van Walter Trout is het album van deze week. En op het nieuwe album van Walter Trout staan 14 nummers. En op ieder nummer speelt er een hele leuke gast mee, onder wie Kenny Wayne Shepherd, Charlie Musselwhite, Robin Ford, John Mayall, Joe Bonamessa. En op het volgende nummer speelt gitarist Mike Sito mee. Walter Trout, She Listened to the Bluebirds Sing.

Walter Trout en Mike Cito. She listens to the blackbird sing. B.J. Thomas uit Houston, Texas, was helemaal geen countryzanger. Hij had een wereldhit met Raindrops Keep Falling on My Head. Maar toch wilde Ray Charles een duet met hem zingen. Ray Charles en B.J. Thomas, Rock and Roll Shoes.

Ray Charles en B.J. Thomas, Rock'n'Roll Shoes. Ray Charles volgde de ontwikkelingen in de countrywereld op de voet, want plotseling ontdekte hij een begenadigd gitarist, een jongen uit de bluegrasswereld. En hij maakte furoren als studiomuzikant in Nashville. En met die gitarist wilde hij een opname maken. Ray Charles en Ricky Skaggs, Friendship.

Ray Charles en Ricky Skaggs, Friendship. Begin jaren 60 had de band Vance Arnold en de Avengers erg veel succes in het kroegencircuit van het Engelse Sheffield met Ray Charles materiaal. En de zanger Vance Arnold, zo heette de man natuurlijk niet, werd later wereldberoemd met dat materiaal. Joe Cocker, Unchain My Heart.

Joe Cocker, Unchain My Heart. Billy Sherrill, dat was de ultieme country producer. Hij produceerde alle grote sterren in Nashville en hij produceerde ook dit duet van Ray Charles en Mickey Gilley. It Ain't Gonna Worry My Mind.

0: Ain't gonna worry my mind.
1: Ray Charles and Mickey Gilley, It Ain't Gonna Worry My Mind. Merle Haggard die zat in de gevangenis vanwege een gewapende overval toen hij in de gevangenis Johnny Cash zag optreden. En hij was zo onder de indruk dat hij zich voornam wereldberoemd te worden als hij vrij kwam. En hij heeft woord gehouden, het lukte en Ray Charles waardeerde hem zeer als zanger, terwijl Merle Haggard eigenlijk de held van blank rechts Amerika was. Ray Charles en Merle Haggard, Little Hotel Room.

Ray Charles en Merle Haggard, Little Hotel Room. Stevie Winwood uit het Engelse Birmingham kon als kwajongen het materiaal van Ray Charles al aan. Dat was echt een supertalent. Hier is hij met de Spencer Davis Groep, I'll Drown in My Own Tears.

de Spencer Davis Group, I'll Drown in My Own Tears. Ray Charles bleek een liefde te koesteren voor country. En dat was best vreemd voor een zwarte artiest. Maar hij vond het heerlijk om met de grote countrysterren op te kunnen nemen. Ray Charles en Johnny Cash, Crazy Old Soldier.

Ray Charles en Johnny Cash, Crazy Old Soldier. Een van de mooiste duetten die Ray Charles met een countryster inzong was zijn duet met Willie Nelson, Seven Spanish Angels.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor het North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met mensen op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer ging hij door naar Den Haag. En dat was vroeger de popstad van Nederland. En hij praat met Ine die is door alles van af weet.
3: Theo, waar lopen wij hier?
1: We lopen in de Theresiastraat, onderdeel van Bezuidenhout. En we gaan nu richting de voormalige kantoren van Paul Laquette, waar Muziek Express in gezeten heeft en Popfoto en het organisatiebureau. Dus je weet, Paul Laquette een organisatiebureau waar nou, ik denk 70% van de Nederlandse groepen aangesloten waren voor hun boekingen, zoals dat zo mooi heet. En daar ben ik begonnen.
3: Luisteraars, wij praten hier met Theo van den Hoek. Theo, jij bent algemeen directeur van het North Sea Jazz Festival.
1: Ja.
3: Het North Sea Jazz Festival is eigenlijk een initiatief geweest van... wij mogen eigenlijk wel zeggen, oma Paul Laquette.
1: Ja, klopt.
3: Hoe is jouw relatie met... Jij werkte daar bij Paul.
1: Ja.
3: Maar hoe is die relatie verder verlopen? Jij bent toch min of meer een soort van familielid van hem geworden, kun je haast wel zeggen.
1: Ja, ik ben begonnen in juli 68. Ik ben begonnen als een soort manetje van alles. De bronfiets naar de zetterij spullen wegbrengen. En op een gegeven moment vond ik dat... Met die boekingen met die groepen vond ik wel interessant. En toen ben ik de rechterhand geworden van Frans Krassenburg. Die een paar jaar dan op werkte.
3: Frans, dat was de voormalige zanger van de Iering toen destijds.
1: Klopt. En toen heb ik me eigenlijk een beetje carrière gemaakt, kun je wel bijna. Ik ben geen concerten gaan doen voor Paul. Popconcerten. Ik herinner me nog Tommy, de première van The Who. Maar ook de Stones. Eigenlijk alle groepen in die tijd liepen via Paul Laquette. En ik ben daar gebleven tot en met 1979. En de jaren daarna ben ik altijd North Sea blijven doen. Nam ik vakantie op of onbetaald verlof.
3: Maar wel samen met hem.
1: Ja, absoluut.
3: Die relatie moet toch een bijzondere zijn geweest.
1: Ja, dat was en dat realiseer je pas nadat hij is overleden. Maar het is natuurlijk een hele, hele bijzondere band geweest die wij hadden. Veel met hem gereisd. Ik heb nog heel goed contact met zijn vrouw Jos. Eén keer dus over tijd gaan we eens eten en praten we bij. En ja, het is meer dan een werkgever geweest, realiseer ik me steeds meer.
3: Paul was ook een hele bijzondere man. Hij had ook een heel bijzondere humor, hè?
1: Maar een hele droge humor.
3: Daar kun je ook nog wel wat van vertellen, lijkt mij.
1: Nou, wat er gebeurd is, toen hij in 76, dacht ik, heeft hij zijn bedrijf verkocht aan de VNU. Want de VNU had allerlei jongere bladen, van Donald Duck tot noem het allemaal op. Maar ze hadden nog geen popbladen. Dus die hebben toen een heel mooi bod gedaan op zijn bladen. En Paul zou een aantal jaren blijven werken. En ook zijn organisatiebureau. En toen de druk eraf was had het verkocht. Toen had hij toch het idee dat hij weer terug wilde naar zijn roots. En dat was jazz. En toen was hij in Zuid-Frankrijk op een jazzfestival. En toen zei hij tegen Jos, dat ga ik in Nederland organiseren. En het eerste North Sea Jazz Festival was natuurlijk een gigantisch verlies. Er waren maar 9000 mensen. Maar de rekening kon gepresenteerd worden aan de VNU. Dus vrij snel daarna waren de heren van de VNU er toch wel achter dat ze maar van dat organisatiebureau af moesten. Dat was trouwens de tijd ook dat Aket en Mojo, het eerste North Sea is georganiseerd door Aket en Mojo. En toen is Paul voor zichzelf begonnen en Mojo is de popkant op gegaan. En toen is Paul zich verder bezig gaan houden met het North Sea, waar hij altijd in geloofd heeft. Zie het succes van het festival nu.
3: Ja.
1: En ja, het hele concept komt toch bij hem vandaan. Hij was ervan overtuigd dat het zou groeien. Het concept met blues en jazz en aanverwante muzieksoorten. Waar je ook jonge mensen naar een jazzfestival kon trekken. Nou ja, dat concept zat 25 jaar later nog steeds zo.

0: Je vertelde mij dat het mojo, het is overgegaan, of laten we zeggen, het is overgegaan in mojo.
1: Ja, in 93 is North Sea naar mojo toegegaan. En sinds 1 januari is mojo 80% verkocht aan SFX. Een grote Amerikaanse promotor die in Europa een aantal promotors en zalen aan het opkopen is. Dus we zijn voor 80% een Amerikaans bedrijf, alhoewel wij daar helemaal niks van merken.
0: Jij krijgt dus geen dictaat opgelegd van je moet dit of dat nemen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, joh, absoluut niet. Er zijn ook hele duidelijke afspraken gemaakt wat wel en waar ze zich niet mee kunnen bemoeien. En, het zou ook heel dom zijn als ze denken dat ze vanuit Amerika kunnen zeggen hoe wij hier een North Sea Jazz Festival moeten organiseren. Daar is het festival veel te uniek voor. En ook artiesten, daar zijn wij volstrekt vrij in welke artiesten we nemen.
0: Is er nog iets over hier van... Waar was het precies?
1: Ja, daar, kijk. Vanaf de hypotheker.
0: Aha, ja.
1: Dat is helemaal naar grond gelijk gemaakt. En dat is allemaal nieuwbouw. Hè? Dat waren allemaal oude panden, zoals je weet. En, dus dat is dat hele blok. Dat was vroeger een muziekespes.
0: Het is natuurlijk een legendarische plek ook. Want ik bedoel, de helft van de Nederlandse bands die zat ongeveer bij Akkert.
1: Ja.
0: En iedereen wou ook in het blad. Dus Muziek Express was het, hè, toch?
1: Klopt, ja.
0: Onder leiding van... Of tenminste toen, Ruud van Dulkenraad, meen ik me nog te herinneren.
1: Ja, Ruud is...
0: En allerlei mensen werkten er ook. Henk Smitskamp, bassist van de Motions heeft daar gewerkt. En Frans Krasenburg, jij. Ja. Peter de Wit ook
1: Peter
0: nog.
1: Peter, niet te vergeten Peter de Wit.
0: De man die ons vanuit, toen wij aan de grens stonden tijdens de Praagse revolutie, plotseling met een taxi opdook vanuit Praag bij Rasvadov, Wydaus en... Zij blizzards opstaan, je kunt nu over de grens, want er is een nieuwe wachtcommandant. En onder begeleiding van Kalashnikovs en zo marcheerde Peter weer daarna weer het niemandsland in.
1: Heel bijzonder mens.
0: Ja, moet je maar eens navragen. Dat was iets heel vreselijks, want er waren die Russen daar net ingevallen. Ja. Ja, en het is zelfs zo ver gegaan dat Paul Buitenlandse Zaken toen nog opgebeld heeft om onze grens over te krijgen. Het was namelijk een uitwisselingsprogramma. En Peter die zat toen al in Den Haag en die is daar toen, of in Den Haag, in Praag bedoel ik. En die is toen met een taxi naar de grens gegaan en heeft ons daarover een heel bijzondere... Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Doet hij nog iets?
1: Ja, het is heel leuk. Hij doet al een aantal jaren, is hij presentator in de Statenhal tijdens het North Sea Jazz Festival. En voor de rest zit hij niet meer in de muziek, hij heeft een schoonmaakbedrijf. Maar zo hard, ja, één keer per jaar dat North Sea, dat is gewoon zijn kind. Dat vindt hij geweldig om een grote Statenhal te presenteren. En hij doet dat eigenlijk nog steeds zoals hij dat vroeger deed.
0: Ja, ja, ja.
1: In het concertgebouw waar hij altijd begon Soul Brothers en Soul Sisters.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is groot. Elf Nederlanders groter wordt bij de aankondiging van Peter eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoe ben jij eigenlijk... ik bedoel, op een gegeven moment, jij zat toch iets meer in de popmuziek. Ik bedoel, je moet je dan toch oriënteren... op het jazzrepertoire en het bluesrepertoire. Want blues is er langzamerhand toch ook bijgekomen.
1: Nou, blues is al vanaf het begin erbij gekomen. Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor dat North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz. Maar ik ben het gaan leren waarderen. En met name Miles Davis is voor mij een hele grote inspiratie geweest. Dus via Miles Davis ben ik andere dingen gaan beluisteren. Maar ik denk dat het goed geweest is dat ik in het begin niet zoveel muziek gaf. Want dan kon ik het werk. Want als je alleen maar als je een fan bent, dan zijn meer bij de podia dan dat je werk moet doen. Dus wat dat betreft is het goed geweest dat het wat langer geduurd heeft. Maar blues is altijd wel, ben ik altijd wel mee bezig geweest.
0: Heb jij nou ook met veel van die muzici gepraat? Ik bedoel, behalve dan op het organisatorische vlak, behalve als het over geld ging of als er problemen waren.
1: Bedoel je in de jazzperiode of daarvoor?
0: Nee, in de jazzperiode, bij het North Sea, want het lijkt me toch interessant als je met mensen kon spreken als Miles Davis. Of was het alleen maar... het geld werd opgehaald of was er ook een ander soort contact?
1: Ik had bij Miles Davis een ander contact. Ik haalde hem altijd op van zijn kamer, omdat hij was nogal mensenschuw. En we hadden een speciale route dat we hem dan naar de zaal brachten. En dan heb ik hele leuke gesprekken met hem gehad. Ik heb ook nog een hele mooie tekening van hem gekregen. Het was een hele warme man, terwijl het imago wat hij had, dat hij dat niet was. Maar het was gewoon een ontzettend fijne kerel. Ja, ik zoek het niet echt op. Ik doe Roy Hargrove, heb ik een speciale band mee.
0: Hele goeie. Fantastische trompetist zelfs.
1: Ja, met name we doen nu ook een festival in Kaapstad en dat is veel kleinschaliger. Dus je hebt wat meer contact met de artiesten. En dat vind ik leuk, maar ik ben niet iemand die dat echt per se op wil zoeken. Dus ik heb altijd zo'n idee van laat die artiesten maar lekker rust.

0: zijn er nou nog lastige mensen eigenlijk?
1: Artiesten? Lastig.
0: Ja, ik bedoel, want je zult op zo'n festival toch ook wel heel vaak meemaken dat dat... Dat er, wat ik wel eens meegemaakt heb, bijvoorbeeld, dat er Engelsen tussen zaten. En die dus nog even aan Anneke van Dijk, ik praat nu over de Blues Estafette, waar ik dan een tijdje geëmcee'd, nog plotseling een suite erbij moesten hebben. Waardoor Anneke van Dijk, die nooit kwaad wordt, ongelooflijk kwaad wordt en zegt, nu is het afgelopen. Tref jij nou ook wel zulke mensen die echt, laten we zeggen, een soort van air hebben die niet helemaal klopt?
1: Ja, je hebt onder de artiesten altijd een aantal artiesten die, frustraties hebben, wat het ook is. Dan moet ik je eerlijk zeggen dat als je dat vergelijkt met de tijden de popmuziek deed en nu met de jazzmuziek, dat het bij de jazzmuzikanten eigenlijk sporadisch voorkomt. Ja. Mensen zijn toch heel erg met hun vak bezig. En het laatste geval dat ik me nu zo naar binnen schiet was Nina Simone een paar jaar terug. Die in plaats van een concert gaf ze een speech. En viel ze alles wat blank was, viel ze af. En ja, dat was allemaal heel, heel gênant. Maar voor de rest zou ik niet eens echt iets weten wat hij zegt van nou, dat is een groot probleem geweest. En suite is, wij spreken dat van tevoren heel duidelijk af. Eén kant is het wel goed, aan de andere kant vind ik het minder leuk. Maar de business is natuurlijk wel wat strakker georganiseerd. Het is veel zakelijker geworden. De tijd dat je in een touringcar met een band door Nederland heen toerde. Zoals jullie ook meegemaakt hebben met John Mill en zo. Nou, dat is helaas verleden tijd. Dat was gewoon een heel andere tijd.
0: Is de romantiek er niet een beetje af? Ik bedoel, jazz, dat hoorde toch... Ik hoorde voor de eerst hier jazzmuziek. Of in het noorden bij de Groningen Jazz Club. Of vroeger in de Sherazade, in de Wagenstraat, in Amsterdam, waar Don Byers en zo stond te blazen. Zo'n festival is natuurlijk wel heel massaal. Ik bedoel.
1: Ja, maar daar heb je gelijk in. Maar als je nagaat dat na afloop al die artiesten in Bel Air Hotel zitten en daar gaan jammen. En dan komt dat stukje romantiek toch weer terug. Ja. Want dat is ongelooflijk. Ik heb George Benson daar... akoestisch gitaar zien spelen met door Hargrove. Nou, dat zijn natuurlijk unieke
0: momenten.
1: Die, ja. Dus in de jazz is dat wel, in die pop, wat ik dan zijdelijk nog wel zie, is het allemaal zo zakelijk geworden. En waar je vroeger wel contact had met artiesten. Je ging in het concertgebouw, herinner ik me, zat je in de kleedkamer en er zat de hoe en dan zit je gewoon met elkaar te praten. Ja. Nou, dat is nu ondenkbaar.
0: Ja, we hebben aan Pink Floyd nog een paar Marshalls uitgeleend toen die kapot waren in de Krugerhallen. En Roger Waters kwam heel netjes vragen of hij even een van ons mocht lenen. En daarna werden wij in bier uitbetaald door Pink Floyd. Het was heel leuk toen. Het was toch een soort van romantiek die... het was toch een beetje een bluesgevoel, hè?
1: Ja, dat klopt. En we waren net bij het Spinnenwiel. Dat hotel moet jij ook nog wel kennen.
0: Van Ome Cor.
1: Ja. Waar al zijn band over hadden. Fleetwood Mac heeft daar geslapen. John Mayall heeft er geslapen. Jullie hebben daar zeer vaak geslapen.
0: Ja.
1: En dat was dan de uitvalsbasis naar de optredens in Schiedam, Arcade. En in het Westland de Henk Teunissen. Of Club 192 van Sjaak Zennef.
0: Ja, ja.
1: En ik herinner me ook nog dat de eerste Fleetwood Mac Tour, dat we met Peter Green nog en Danny Kirwan en Jeremy Spencer. Ze stapten uit naar 's nachts om 3 uur om naar het hotel te gaan. En Danny vergat zijn gitaar en werd door Peter Green teruggestuurd. Maar hij moest nog even repeteren met Peter Green. Nou, dat waren toch wel. Dat zijn momenten die je nooit zult vergeten. Zo'n jonge jongen die had eigenlijk toch een beetje de pain had. Die wilde de bar in. Nee, maar hij moest van Papa Green nog even wat oefenen.

0: Hoe zou het komen dat, dat een heleboel organisatoren eigenlijk uit Den Haag komen? Want toch veel meer uit Amsterdam. Ik bedoel, als we naar Jacques kijken, je kijkt naar Paul en je kijkt naar jou en dan nog enkele anderen. Is Den Haag meer de stad van de... Of is dat een toevalligheid?
1: Nou, wat ik denk, wat ze altijd zeggen, dat vinden de Amsterdammers niet leuk om te horen. Maar in de 60e jaren kwamen de meeste bands toch uit Den Haag. Je had heel weinig groepen, je had alleen de outsiders uit Amsterdam. En voor de rest had je niet zoveel bands uit Amsterdam. Dus alles speelde zich eigenlijk al in Den Haag af. Ja, natuurlijk Muziek Express, dat was natuurlijk het blad toen de tijd voor de muzikanten en voor het publiek. Je had een grote club hier, in eerste instantie Casino in Scheveningen. Ja. Later Droema, Club 192.
0: Ja, ja, ja.
1: En Amsterdam bleef een of meer achter. En later, in de 70 jaar, heeft Rotterdam een beetje die positie over met de soul. En toen kreeg je de Singing Soul Machine, The Free.
0: Maar ja, Ricky en de Frogs en zo, ja. Dat soort dingen, ja.
1: Maar Den Haag is altijd toch wel een muzikale stad. Ze noemden het vroeger het Liverpool van Nederland.
0: Ja, er was hier ook een club waar, als wij hier logeren, waar we wel eens toe gingen. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, vlakbij waar Servaas vroeger zat. En ik kwam na afloop van, gingen al die bandjes daar naartoe.
1: Ja, nachtcafé, ik ben er naam ook
0: van die Persische tapijtjes op de tafeltjes en zo. Ik weet niet meer precies hoe dat heette. Dat was altijd wel leuk. Er zat iedereen naar elkaar te kijken, weet je wel. Van, dat zijn die en dat zijn die. En...
1: Al die bands kwamen daar ook, hè, na afloop.
0: Ja.
1: Naarmate je later binnenkwam, had je een optreden verder in het land gehad.
0: Ja, precies.
1: Maar het was wel een leuke ontmoetingsplaats. Het was ook een van de weinige nachtcafés volgens mij ook. Dat daar maar op die rol.
0: Ja. Ik weet niet meer hoe dat heette.
1: Ik ben het ook vergeten. Zat vlak
0: bij Smaars. Nico's ervaring.
1: Ja, klopt. Nee, ik ben de naam ook kwijt.
0: Het Nazi is natuurlijk is een begrip geworden. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar meer Den Haag, maar jullie zijn voor het eerst ook naar Kaapstad gegaan.
1: Ja.
0: En hoe kwam dat zo? Ik heb een keer iets op van de televisie. Er kwam een man bij jou die zei van, laten we het daar ook eens proberen. Of,
1: ja, het was een Rachid Lombard. Dat is een man die al een aantal jaar op het Noordzee kwam uit Kaapstad met een dertigtal vrienden. Hij produceerde in die tijd in de 90 jaar in Kaapstad een radioprogramma's en één televisieprogramma. Een echte... In de 90 jaar in Kaapstad een radioprogramma's en één televisieprogramma. Een echte muziekliefhebber. En

0: maken met potentiële sponsors. Als we dat van de grond krijgen, dan kunnen we het opzetten. Nou, en dat had hij ook dik voor elkaar. Met grote bedrijven had hij afspraken gemaakt. En ja, we zijn een aantal keren nog geweest. En afgelopen maart, eind maart, was de eerste editie. Die is erg succesvol geweest. Er zijn ook veel mensen uit Nederland geweest. Wat ik niet eens wist dat ze zouden komen. Die ook allemaal heel laaiend enthousiast waren. En dat heeft er nu toe geleid dat we eind maart 2001 de tweede editie daar gaan organiseren.
1: En ook in Engeland toont men belangstelling?
0: Ja, het heeft in een aantal vakbladen gestaan. En waardoor gewoon een aantal promoters ons toch gebeld hebben. Om te kijken, het is toch inmiddels een branding geworden, dat North Sea Jazz. Yeah. Met het logo erbij. Dat is toch een kwaliteitsstempel. En we zijn in gesprek met mensen in Engeland en we zijn in gesprek met mensen in Denemarken.
1: Wat ik zo mooi vind, Theo, wij staan hier, we hebben elkaar de hele tijd niet gezien. Dat is, dat zal 25 jaar geleden geweest zijn. Dat jij eigenlijk dezelfde aardige jongen bent gebleven. Want in Drenthe heb je wel eens, mijn technicus Albert, die zei dat, dan worden mensen, die groeien en dan kennen ze je niet meer. Maar dat is bij jou helemaal niet zo. Je praat nog steeds met heel veel liefde eigenlijk over de muziek. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel te gek.
0: Ja, maar het is ook mijn liefde. En, ja, ik heb geluk gehad ook. En ik ben vanaf mijn tiende jaar gek van muziek. Dat begon met Elvis Presley. Van Elvis Presley naar John Lennon. En van John Lennon naar Miles 7, zeg ik altijd maar. En het is toch fantastisch dat je van je hobby je werk kan maken. Dat je op deze manier gewoon in het leven kunt staan. Ik had het liefst muzikant geworden, maar dat zat er niet in. Ik heb één keer proef gezongen bij een band, maar na één nummer hebben ze me toen wel weggestuurd. Toen dacht ik, dan moet ik de andere kant bij opgaan.
1: Nou ja, gelukkig maar, zou ik graag zeggen. Want anders hadden we natuurlijk ook niet zo'n mooi festival gehad. Ik bedoel, dat is natuurlijk...
0: Dat was wel iemand anders geweest.
1: Ja, zo is het natuurlijk ook wel.
0: Het is het idee geweest van Paul. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik naast hem mocht lopen met het ontwikkelen van het festival. En anders was het iemand anders geweest. Het is toch het publiek en de muzikanten die het doen. En dat moet altijd voor iedereen duidelijk zijn.
1: Zullen we nog even naar de overkant lopen? Lopen we nog even voor dat pand langs? Ik vind toch wel dat ik dat nog even moet doen. Al is het er niet meer.
0: Nou, het is ook leuk. De allereerste keer dat de Rolling Stones hier waren, hebben ze de bepaalde tuin gezeten hier. Op een gegeven moment wilden de heren de stad in. En toen zei Paul, ja, met het lange haar, ik zal het maar niet doen. Dus mensen gaan je toch allemaal aankijken. Ja, die jongens zeiden, dat zal wel meevallen. Maar ze waren na een half uur weer terug, want ze werden inderdaad door iedereen nagewezen. Dat was eigenlijk een van de eerste bands die echt lang haar hadden.
1: Ja, er is niets meer van over.
0: Nee.
1: Maar toch vind ik het leuk om hier nog eens even te lopen en eens even wat...
0: Ja, de poelier is er geloof ik nog. Ook niet meer. Nee, tegenover was vroeger hadden we een poelier waar we onze broodjes in halen, maar die is ook weg.
1: Het verleden is toch een beetje uit geweest hier.
0: Ja, je ziet het, de moderne panden zijn het geworden.
1: Een beetje zoals in Assen, waar ik mijn oude huis niet meer terug kan vinden en de lagere school niet meer.
0: Ja, maar het is wel een... Bezuidenhout heeft wel iets voor mij, want ik heb er gezeten hier.
1: Ben jij hier geboren?
0: Ik ben in Den Haag geboren, ja. En ik heb hier op school gezeten, hier vlakbij. Ik heb hier op de Jacob Mosserstraat... Julaan van Stolberglaan gewoond. Dus ook hier 5 minuten lopen vandaan. Dus dit heeft wel voor mij ook altijd wel een bijzondere herinnering. Ik ben hier ook wel heel lang niet meer geweest. Heel raar. Je werkt in Delft, in je festival in Den Haag. En op een of andere manier kom je er toch niet toe om dan naar de Theresienstraat toe te gaan. Yeah, we're gonna do a bit of a blues for you now.

0: Ja, Theo, hier zijn we bij het legendarische hotel Spinnenwiel. Het Spinnenwiel, ja. Het staat er nog wel op. Het is niet alleen maar meer een hotel. Het is nog wel een hotel, maar het is ook een Chinese restaurant. Nou, daar liggen nog wel wat bluesgevoelens van jou natuurlijk.
1: Ja, als de muren konden praten. Ja. Nee, maar god, ja, alle bands die wij op tour hadden, die we onder moesten brengen, wachten we bij voorkeur onder bij Spinnenwiel. Het was gewoon dicht bij de snelweg, vlakbij ons kantoor. Nou, wat ik net al zei, jullie logeerden er ook. Als jullie een aantal optredens in het westen hadden, dan bleven jullie er ook overnachten. Ja, en dat was ook een heel gemoedelijk hotel. De bar bleef heel lang open.
0: Ja.
1: Ik kan me nog een hele gezellige dame herinneren die daar werkte.
0: Ja.
1: Jij ook?
0: Ja.
1: Okay.
0: Die dikke blonde mevrouw. Een beetje forse blonde mevrouw waar iedereen...
1: Goed, dus. Het was altijd heel sfeer. De mensen konden gewoon omgaan met muzikanten. En dat kun je natuurlijk niet van alle hotels zeggen.
0: Het was een familiehotelachtige sfeer. En ook met leuke mensen aan de bar. Gewoon mensen uit de buurt die jou dan op een gegeven moment ook kenden. En zo. En die ook dat helemaal niet meer... Dat was gewoon... Je ging met die mensen om alsof je buren waren en zo.
1: Ja, klopt. We hebben natuurlijk ook... Ja, John Mill heeft hier gelogeerd. Wat ik net zei, Peter Green met Fleetwood Mac toen. The Nice. Spencer Davis Groep. Eigenlijk al die groepen uit de 60, 70 jaren. Die in eerste instantie clubcircuit deden. Zoals Arcade in Schiedam. En dan, nou, die logeerden altijd in eerste instantie in de Spinnenwiel.
0: En Ome Cor werd wel altijd een beetje zenuwachtig als er dan weer zo'n club binnenkwam. En dan... Het was natuurlijk niet altijd even. Er was nog wel wat lawaai daarboven en zo, weet je wel. Er waren ook wel andere gasten. Ook kwam Ome Cor weer met zijn hoofd om de deur van jongens, kan dat niet wat zachter?
1: Ja, maar het ging wel dat je net een gemoedelijke sfeer, een hele gemoedelijke sfeer. En, we hebben heel lang gebruik gemaakt van het Spinnenwiel.
0: Ja. En de blues in Den Haag. Wat was het toen? Je had Indiscrimination, Nico Jansen of Nico Christiaan en John LeGrand.
1: Ja, de blues heeft hier toch altijd wel geleefd, als je het vergelijkt met de andere grote steden. Dat heeft te maken gehad, denk ik, ook met dat er voldoende podia waren. Dat de Haagse bluesgroepen waren. Later had je Living Blues, ook een ontzettend populaire band hier, in zeker in deze regio. Jullie traden heel vaak in Den Haag op. Niet alleen in Club 192, maar ik herinner me ook nog wel op middelbare scholen waar ze in die tijd grote feesten gaven in de gymzaal, waar het omgetoverd werd in de concertzaal. dus het weet ik niet. En waarom weet ik niet. Maar blues is toch altijd heel belangrijk geweest voor Den Haag. En misschien komt het ook wel dat er heel veel Engelse bluesbands in Den Haag hebben opgetreden. Natuurlijk. Dat helpt natuurlijk ook mee.
0: Ja.
1: En wellicht dat Veronica daar ook nog invloed op gehad heeft. Ja. Dat was toch de zender die zeker in de beginjaren eigenlijk alleen maar in West-Nederland te beluisteren was.
0: Theo van den Hoek, organisator van het North Sea Jazz Festival of algemeen directeur. Jij bent altijd dezelfde bleef en ik wil je hartelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
1: Ik vond het heel leuk om te doen.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues... In het gesprek met Theo van der Hoek. Die muziek die had natuurlijk van alles te maken met dat North Sea Jazz Festival. En met Den Haag als popstad. Roy Hargrove, hij was de gast in 1997 op het North Sea Jazz Festival. En het nummer van hem dat was Aphrodisia. Miles Davis, ook te gast geweest met het nummer Milestone. Fleetwood Mac, met Peter Green op solo-gitaar met Need Your Love So Bad. En een bluesnummer van de Rolling Stones, compositie van Willie Dixon, Little Red Rooster. We gaan verder op pad, maar door we blijven wat dichter bij huis. We gaan terug naar 1970 ongeveer. De opname van de LP Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. En daarvoor moest een hoesfoto gemaakt worden. En dat gebeurde in een café, een heel oud café, in het centrum van Drenthe.

0: Wezep staat we nou. Wezep met een U. En we staan hier bij het legendarische café van Perkaan. En Willem Perkaan, dat was een caféholder. Een hele bijzondere man. Het is eigenlijk een beetje een huiskamercafé. Waar je in Dwenen ook wel hebt. Bijs. Een soort van bijzel. Gewoon een huiskamer met een kabinet. Paroolkabinet stond erin. En het is nog gesloten. We zijn hier op maandag. Je kunt het niet zien. Ik kan altijd nog wel even kijken of het een beetje uitziet zoals het er toen was. Kijk, een van die oude kabinetten staat er nou. Maar niet de echte. We moeten even een paar oude accordeon daar. Zie je wel. Ik kan wel even kijken of in de deur hij heen. In het café. Want dat oude kabinet moet, als dat niet veranderd is, moet er nog staan. Ja, de rest daar stiet er nog. Kijk, en de café is nog een beetje zoals toen was. En het is in 1970 dat wij de LP Apple nog eens flophouse maken. Wat wil zeggen een goedkoop herenlogement in het Amerikaans slang. En C.S. Wessels, de man van Phonogram, onze label manager, A&R man. Die had, dat was een man die veel goede ideeën, of tenminste ideeën had om een plaat aan de man te brengen. En die dacht toen op een gegeven moment, bedacht op een gegeven moment dat wij hier wel eens die LP met de nodige publiciteit zouden kunnen uitbrengen. Dus op een gegeven moment werd Perkaan geschatterd en een aantal autochtonen, wat boeren, die werden hier aan de standtafel zitten. En die kregen allemaal voor niks te drinken. En het moment dat... wij er natuurlijk ook bij, met die mensen om de tafel. Er kwamen mooie verhalen, kwamen er naar buiten toe. En de stemming werd... allengs... wat losser. En Cezy had dan bedacht dat wij dan op het moment dat... de toestand dan los was, dan werd er een... dame naar binnen gebracht en die ging daar op de tafel staan om een striptease te doen. Nou, op dat moment gingen alle monden los natuurlijk. Wij wisten er natuurlijk wel een beetje van. Maar er was ook een filmploeg bij en die zou dat filmen. En als je nagaat dat het in 1970 was, dat is natuurlijk nu 30 jaar terug. Toen was het natuurlijk een beetje een aparte... Ja, midden in Drenthe. Hè? En, op een gegeven moment kregen daar het verhaal, dat sprak zich natuurlijk rond. En op een gegeven moment kregen natuurlijk ook de mensen in het dorp en zo, die kregen daar lach van. En een heleboel van die kerels die wilden dat natuurlijk ook niet hebben, dat filmpje vertoond werd. Want dan kregen ze misschien thuisbonje. En toen heeft meester Grebe, de toenmalige burgemeester, die heeft dat toen verboden. En het filmpje mocht toen niet uitzonden worden. En dat was toen, maar dat werd dan ook weer breed uitgemeten in de pers. Dus dat was natuurlijk ook de bedoeling van C.S. Wessels. Dus dat is hier allemaal gebeurd. Hier bij Perkaan in Wezep. Nou, je kunt er hier nog een beetje van zien. Naar het oude café. Ja, het is eigenlijk open. Nou, dat oude kabinet stiep er nog. En die mensen die er nou in zitten, die weten daar helemaal niks van. Kijk, de bedstee die zit er nog een beetje in. Huur al tappie. En die hier is toen ook met de titus op dit... deze tafel was daar. En die staat er nog allemaal zo'n beetje in. Kijk, mooi bord aan de muur ter herinnering aan de 24-jarige echtvereniging van Willem Perkaan en Jantje Jalving. Gehuwd 4 december 1896. Geschenk van hun dankbare kinderen. Mooi.
1: Goedendag.
0: Ja, dus dit is Radio Drenthe, ja. VPRO. We worden even, we maken een spoor terug.
1: Harry Muske.
2: Ja,
0: misschien wel. Ik wil even kijken wat hier nog is, dat ik dat even voor de microfoon zeg.
2: Ja,
0: we hebben zo weer voor.
2: Ja. Je moet hier een keer komen optreden.
0: Ja. Ja, maar ja, dat is moeilijk natuurlijk. Wij speelden iedere keer voor 500.000 man, dus dat ja, zo, hier kun je, als je dit al speelt niet neerzet, is het vol. Ja, ja.

0: ik heb dat verhaal nog gelezen.
1: Oh ja, kijk, hier heb je nog een foto ervan. En straks verbaasde gezichten op platenhoes. Straks verbaasde gezichten op platenhoes. Manager Blizzard Striptease in wezen tevoren besproken. Ja. Dus, het was natuurlijk met Willem Pekaan wel besproken, maar met de mensen die om de tafel zaten. Natuurlijk, je kunt wel zien hoe dat ging.
2: Oh, die is later toen nog een keer gebruikt voor deze.
1: Ja, want deze. Kijk, hier staat Helmie van der Vecht op en op dat hoesje staat Herman Brood. Dus ja. Dat klopt niet, want toen was Helmie van der Vecht er al bij. Dus, nou, dat is dus hier ter plekke gebeurd.
2: Heel authentiek nog hier trouwens, hè?
1: Ja, dat doet wel denken aan vroeger. Nee. Nou, die wand ook is eigenlijk weet dat de bedsteden zitten. Heb ik trouwens nog wel zien, zie je wel. Zo'n wand is daar. Ja. Al kabinet. We stonden toen ook. Ik weet niet of dit is, maar het moet nog wel zichtbaar wezen. Ja. Maar kijk, dat bord daar, dat hangt er ook nog al in. Zie je dat wel?
3: Ja.
1: Dat, ja.
3: Ja.
1: En, oh ja, dat kabinet zie je wel, maar dat stond ergens anders. En dat is ook niet.
2: Ja, dat is die wel. Ja. Met die punten erop, toch?
1: Nee, dit is een
2: ronde.
1: Dit is een ronde, ja, die is er niet meer.
3: Nee. Die was al.
1: Ja. Perken aan. Legendarisch. Nou. Oh, wat is hier, hoor.
3: Ja.
2: We gaan verder.
3: Ja.

0: muziek kwam uiteraard ook van de LP Apple Knockers Flophouse. Nummer van Sonny Boy Williamson. Uitvoering QB and the Blizzard, Help Me. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Hij maakt, zoals altijd, door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Coco Taylor uit Memphis werd groot in Chicago dankzij componist Willie Dixon, die al haar grote hits schreef. Ze overleed in 2009 op 80-jarige leeftijd. Ze speelde in de films The Blues Brothers en Wild at Heart. En ze kreeg in Amerika de eretitel Queen of the Blues. Coco Taylor, Queen Bee.

Coco Taylor, Queen Bee. Joe Cocker uit het Engelse Sheffield was de ultieme coverzanger. Deze compositie van Jeff Lynne werd het titelnummer voor de 13e LP van deze Joe Cocker, Night Calls.

Joe Cocker, Night Calls. Robert Cray uit Georgia wilde op school al bluesgitarist worden en Albert Collins was zijn held. In 1985 stond hij eindelijk samen met zijn held Albert Collins in de studio van Alligator Records in Chicago. Robert Cray en Albert Collins. The Moon is Full.

Robert Gray en Albert Collins, The Moon is Full. Het is een wat vreemde combinatie. David Crosby, die we kennen van The Birds en Crosby, Stills & Nash, samen met drummer en zanger Phil Collins van Genesis. Maar het resultaat is uitstekend. David Crosby en Phil Collins, Hero.

David Crosby en Phil Collins, Hero. Na een afwezigheid van 4 jaar nam Johnny Winter het album Guitar Slinger op voor het blueslabel Alligator Records met studiomuzikanten uit Chicago. En het album werd meteen genomineerd als het beste traditionele bluesalbum van het jaar. Johnny Winter, I Smell Trouble.

Johnny Winter, I Smell Trouble. Toto werd opgericht in Los Angeles door studiomuzikanten die samenspeelden op albums van Steely Dan, Seals and Crofts, Boskeks en Sonny and Cher. Ze hebben 26 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika. In Europa sloeg het nummer niet aan. Het was alleen een top 10 hit in Finland. Toto, I'll Be Over You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Thank God We Left the Garden van Geoffrey Martin is het album van deze week. En Geoffrey Martin nam het album op in de schuur achter zijn huis in Portland, Oregon, samen met zijn producer John Neufeld. En hij kreeg hele goede kritieken in de Amerikaanse media. Geoffrey Martin, Paper Crown.

0: It's just a paper crown.
1: Geoffrey Martin, Paper Crown. Delbert McClinton groeide op in Texas, in Lubbock. En met zijn band The Straight Jackets was hij de begeleidingsband van Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Lightnin' Hopkins en Jimmy Reed. En het was dan eigenlijk ook heel logisch dat hij zelf ook blueszanger werd. Delbert McClinton, You Can't Judge a Book by the Cover.

Delbert McClinton, You Can't Judge a Book by the Cover. Air Supply, dat is een band uit Australië met de Engelse zanger-gitarist Graham Russell en de Australische zanger Russell Hitchcock. Dit komt van het album Lost in Love en het werd de nummer 1 hit in Argentinië en Amerika. 2 in Canada, 3 in Frankrijk, 4 in IJsland, 9 in Australië en slechts 31 in Nederland. Air Supply, All Out of Love.

Air Supply, A Lot of Love. Son Seals uit Arkansas had zijn hele leven de blues. De moeder van zijn 14 kinderen schoot hem neer. Zijn linkerbeen werd gedeeltelijk geamputeerd. Zijn huis brandde af, waardoor hij al zijn gitaren verloor. En in 2004 overleed hij in Chicago op 62-jarige leeftijd. Son Seals, Out of My Way.

Son Seals, Out of My Way. Bonnie Tyler uit Wales werkte met songwriter en producer Jim Steinman. En dat was tevens de man achter het succes van Meatloaf. Het leverde 36 hits op, waaronder 5 nummer 1 hits. Maar dit nummer werd geen hit. Bonnie Tyler, God Gave Love to You.

Bonnie Tyler, God gave love to you. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tommy Castro uit San Francisco is een hardwerkende bluesgitarist. Hij komt bijna jaarlijks aan zo'n 300 optredens en hij stopt altijd wat Memphis Soul in zijn blues. Tommy Castro, Just Like Me.

0: wortels van de blues.
1: De Mississippi Delta begint in Memphis en loopt door tot Vicksburg. Een gebied groter dan Nederland. Vruchtbare landbouwgrond, gebruikt voor de verbouw van katoen en rijst. Van noord naar zuid doorsneden door Highway 61. Centrum is de plaats Clarksdale in Coahoma County. Daar het Delta Blues Museum, Rooster Rackets, Stackhouse en Living Blues. De geboorteplaats van John Lee Hooker. De Delta, bakermat van de bluesmuziek, waar Robert Johnson rondzwierf, Sonny Boy Williamson speelde en Charlie Patton zijn amoureuze avonturen beleefde. Blank en zwart, rijk en arm, in een landschap dat zoveel cultureel erfgoed opleverde.
2: Nou, het is een ogenblik vrij vlak hier. We komen uit een gebied wat eigenlijk een beetje heuvelachtig, wat iets aan, wat zou je het beste mee kunnen vergelijken, een beetje Ardennenachtig of Sauerland of zoiets, Eifel. Iets minder hoog. En dit hier is weer allemaal vlak. En je komt hier dus in de buurt waar de katoen verbouwd wordt. En de grote plantages waren hier van Wild Doggery en hoe ze allemaal mogen heten. Maar hier zie je dus alleen nog maar vlak land. Afgewisseld met wat bossages.
3: Je ziet natuurlijk dat het land hier veel meer in cultuur is. Hè? Dat dit farmland is.
2: Ja, je ziet wel dat hier wat aan gedaan is. Zoals bijvoorbeeld daar in de buurt van tussen Slidell bijvoorbeeld in en Meridian. Dan zeg je gewoon een stuk land denk, waarvan je dacht, nou, wat gebeurt er eigenlijk mee? En hier is wel degelijk, je zag hier ook nog grote winkels in landbouwwerktuigen, zoals wij die ook veel hebben. Bijvoorbeeld blauw, tussen naast een rollen. Of mes kunnen besmelten, zulke soort dingen zag je dan. Zag je hier ook.
3: Grote landbouwmechanisatiebedrijven. Ja. Dat doet niet armoedig aan hier trouwens.
2: Nee, dat valt me ook af. Het is hier niet zo armoedig als bijvoorbeeld in South Louisiana, daar bij Kaplan in de buurt. En ook niet zo armoedig als bij Meridian. Ik vond Tupelo al een vrij welvaart stadje en het ziet er hier ook. Je hebt hier niet van die krotten en zo, weet je wel, die daar in het is hier allemaal toch wel vrij gecultiveerd.
3: Ik denk dat het ook vrij vruchtbare grond is hier zo, als je zo kijkt.
2: Ja, ik denk dat je katoen verbouwt, dat je zeker vruchtbare grond moet hebben. Dat wil gewoon niet op arme grond.
3: De eerste stap was voor veel van die mensen denk ik toch ook dat ze naar het hier, pakweg 150 kilometer noordelijk gelegen Memphis gingen.
2: Ja, B.B. King bijvoorbeeld, die staat bekend als de Beale Street Boy en dat is Beale Street is een straat in Memphis. Dat was de meest nabijliggende stad om aan werk te komen ook voor die mensen natuurlijk in de muziekbusiness.
3: Dat is een soort opwaartse beweging eigenlijk. Memphis, St. Louis en dan Chicago, Detroit.
2: Ja. Maar zoals ik al zei, die oudere mensen, dus die Charlie Patton en Robert Johnson, en die zijn dus, die trokken hier dus rond in de Delta. En die trokken van grote plantage naar plantage en van Duke Joint naar Duke Joint en speelden voor wat eten en dergelijke en voor wat drank. En ja, de allereerste mensen die zijn hier, die hebben hier rondgetrokken, zijn hier overleden, de anderen zijn weggegaan. Maar het is wel duidelijk dat hier de wortels van de bluesmuziek liggen.
4: I was traveling through South America. Walked up to a lady's house, called her grandma. Didn't know her name. She gave me something to eat. Walked on down the road. I heard old train getting off like this. I heard old bell ring kind of like this. I went on down, I heard old whistle blow. heard it's a looker, young.

0: We blieven niet alleen nog hier in Mississippi, in de buurt van Clarksdale. We gaan ook nog even de grens over naar Arkansas. Hè?
1: Ja, naar Sint Helena en daar ligt Sonny Boy Williamson begraven. Daar wou we ook even naartoe. Hij schijnt ergens in de achteraf ergens te zijn begraven. En daar wilden we even kijken bij zijn graf.
0: Het wordt omschreven als zijn dat het vrij moeilijk te vinden is, hè?
1: Nou, we kunnen altijd een poging wagen.
0: Dan kunnen wij zien van de grote weg af moeten en een zaandwegje en misschien wel een heel slecht zaandwegje op moeten. Maar
1: er zijn ongetwijfeld mensen die ons kunnen helpen, want we zijn door zoveel mensen hier geholpen tot op heden van deze trip, dat vinden we ook wel weer. It's for my people.

0: Delta Blues Museum, Carnegie Public Library. Dat is de goede steen in ieder geval.
1: Ja, dat mag je, ook hier geen dat gebruiken om de copyright op te zetten.
0: Ja,
1: dat weet ik niet.
0: Closed on Memorial Day, dat is maandag.
2: Fast string, misschien is dat het wel. Een flesje olie, misschien is het wel fast.
1: Dat staat er wel.
0: Attraction.
2: Fast lips of zo.
0: Adam and Eve. Indian spirit.
3: A ring.
0: Attraction. High chest quality.
1: Zo, een mooie Bonnie Raitt hier allemaal.
0: Daarachter de lichte gitaar. Van B.B. King. Oh, dat is een stuk hold.
1: Dit, doneerd bij Donald Kirk. Zie je Todd Billy Gibbons at the remains of the Muddy Waters home.
0: Yeah, het restant van het huis van Muddy Waters, ja.
1: Ja. Electric Mud.
0: Ja.
1: ZZ Top. B.B. King's Lucille. Dus zo'n gitaar speelde B.B. King op, die noemen ze Lucille.
0: Waarom
1: die
0: eigenlijk?
1: Hier. Ja.
0: Waarom noemen ze die Lucille?
1: Ik weet niet, het is waarschijnlijk naar zijn vrouw of zo. Of naar het nummer, ik weet het niet.
4: Het model. Ja, alsof hij zijn vrouw speelt. Het is, hij is een soort getrouwd met zijn gitaar.
0: Ja. Bo Diddley.
1: Ja, inderdaad, met zijn rechthoekige gitaar.
0: Hey, Steve Forbert, die ken. Ik ken je wel, niet Stevie Forbert.
1: Ja.
0: Kom ook een Meridian. Mac McAnally uit Belmont. Zit hier allemaal. Ik ken die Fred Noblak die ook in Meridian was.
1: Freddy Knobloch.
0: Ike Turner. De jazz. Dat is het, ja.
1: Ja. Maar hier worden al de doelgraag gedaan. De verbinding tussen de blanke, de black music, de gospel, de country, de blues. De rubber blues en de rubber roll en de jazz. Ja, nog een foto's van de belangrijkste mensen. 920 Gibson, waar Robert Johnson nog speelde hier. The same vintage Gibson, Robert Johnson, de same vintage, dus dezelfde, niet die van Robert Johnson, maar dezelfde vintage Gibson.
0: Ja,
1: yeah,
0: ja.
1: Yeah. In 1920.
0: Hier nog wat foto's hoe die mensen vroeger op de plantages werken.
1: Ja, de Dockery Farms, hè, hier.
0: Ja,
1: yeah,
0: ja. Yeah.
1: Joe Rice Dockery. En Will Dockery.
0: Die moeten nog staan.
1: Ja.
0: Dan mocht ik maar hem nog gaan kijken. Charlie Patton.
1: Ja, nou. Ja, het is duidelijk. Beste mensen, luisteraars van Radio Drenthe, als je ooit eens een keer in Klaarsdeel komt, zal je aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. Doe het echt. Ik bedoel, het is holy ground.
0: Dit is een museum wat ook naar ons smaak is.
1: Ja, zeker weten. Ja. Het kan natuurlijk mooi uitgebreid worden nog en ik denk ook dat het wel gebeurt.

0: getting my sugar three times a day. Lord, you know me and you just can't get along right.
1: John Lee Hooker, een beetje uit zijn vroegere periode, Harry, Chess-periode, Sugar Mama, het label, wat trouwens eerder Aristocrat heette, Chess-label.
2: Dat weet ik niet, man.
1: Ja, verduld, ik las het op de notes op de LP. Vandaag stiet de muziek allemaal in het teken van Clarksdale, centrum van Coahoma County, waar het Delta Blues Museum is. Waar de directeur van afwezig was. Want volgens mij zat iedereen op dat moment zo ongeveer in Chicago.
2: Ja, want daar was het Chicago Blues Festival aan de gang. En ook meneer Jim O'Neill, waar we later naartoe gingen, na dit museum. Die was daar naartoe om Little Mississippi John Hurt Jr. te begeleiden.
1: Maar er waren genoeg aardige vervangers, zoals de mevrouw in het Delta Blues Museum, die ons keurig netjes te woord stond en ons alles aan wilde reiken wat er maar aanwezig was. En hetzelfde geldt ook bij Stickhouse. Maar Loïm, resumeren wat er allemaal voor muziek draait is, Harry.
2: Nou, dat is in de eerste plaats stukken van John Lee Hooker, van Robert Johnson, een stuk van Blind Willie McTell en iets van Otis Spann.
1: Ja. I came from Clarksdale.
2: Ja, en Clarksdale is de plaats waar het allemaal om draait in dit geval.
1: Waar Otis Spann geboren is. En ook wel aardig dat die twee generaties in de bluesmuziek worden, ook in dat museum over het Proud weer, dat die in de muziek ook tot uitdrukking komt. De oude John Lee Hooker samen met de aanzienlijk jeugdiger Bonnie Raitt in een stuk van de cd The Healer, I'm in the Mood.
2: Ja, precies.
1: We hebben het onderweg van het Delta Blues Museum in Clarksdale, in de trouwens tamelijk armoedige stad.
2: Ja, en zeer broeierig, mag ik wel zeggen.
1: Ja, misschien wel samenhangend met het weer en het klimaat door zo. En op een steenworp afstand door van ligt Stickhouse, een platenzaak en een platenmaatschappij van Rooster Records. In een hele bijzondere vorm, dat gebouw.
2: Ja, die vorm, dat Stickhouse betekent eigenlijk pijpen. Hè? Dus twee van die pijpen van de riverboot steekt de lucht in. En de platenzaak is ook, heeft precies de vorm eigenlijk van zo'n riverboat. Vandaar ook de naam Stackhouse.
1: Ja, en dat was dan ook de plek waar als Jim O'Neill het roemruchte blad Living Blues begund is. Maar zoals zegt, hij zat in Chicago. Maar uiteraard, er was een plaatsvervanger van hem in die winkel. Uitermate gezellige en een rommelige winkel. En door zat dan de studio waar als de opname voor Rooster Records gemaakt werden.
3: He moved from Chicago to Mississippi a few years ago. And it initially started just as a mail order, because he'd been doing Rooster Blues mail order for years. Mm-hmm. And it just grew from that into the store, which he opened on Muddy Waters' birthday 4 years ago. And he is kind of divorcing himself a little bit from the store. He's just concentrating on writing now. And he's doing a lot of liner notes, and he's working on a book of interviews. So he doesn't do a whole lot in the store anymore. He concentrates on recording people.
4: He was a founder of Living Blues, wasn't he?
3: Yeah.
4: That's another question. I can't find it in Holland. You know who distributed it? Is it over there?
3: Living Blues.
4: You don't.
3: I'm not sure. I know they do a lot of. They do most of the subscriptions they mail from here.
4: I've seen them. Yeah. Oh, they mail it over from the States.
3: Yeah. I think it's like $25 a year or something.
4: Uh-huh.
3: Yeah.
5: It's a monthly magazine?
3: It's bi-monthly.
4: Yeah.
3: Jim's collection of 78s.
4: Oh, yeah.
1: Uh-huh. Jim O'Neill. Yeah. Drum kit.
3: It's a very small part of his collection.
4: Uh-huh.
3: He has thousands and thousands.
4: Yeah, it must be worth it. A lot
5: fortune.
4: Of money.
5: Yeah. It's a fortune.
3: It's a fortune.
5: Yeah.
3: If his house burned down, he'd kill himself.
4: He's insured?
3: He's insured, but he'd still kill himself.
4: Yeah, but
3: he just wouldn't want to lose him.
4: Yeah, if you yeah, you can't pay it.
3: No. It's
5: not replaceable.
4: It's an ideal worth. Yeah. I mean, it's like the record I told you. He traveled along with me in my suitcase, you know?
3: It's like your little traveling companion, yeah.

0: Mooi stuk dat besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Bessie Smith, Baby Won't You Please Come Home. En ja, ze is eigenlijk thuiskomen in het Riverside Motel aan Sunflower Avenue, waar ze ook Stackhouse gevestigd is, want ja, daar is ze overleden.
1: Ja, het was eerst een hospitaal en het is nu een hotel. En je kunt nog steeds op die kamer van waar Bessie Smith dan overleden is, kun je huren dan. Kun je de nacht doorbrengen. Heel sumier kamertje.
0: Ja, en de legende die een beetje de ronde deed, dat ze, want ze was op tournee in dat gebied, en dat ze een ongeluk kreeg onderweg en dat ze niet in een blank ziekenhuis opgenomen kon worden, dat bleek niet helemaal juist te wezen.
1: Dat weet ik niet. Ik heb verder niet.
0: Dat is later nagezocht en ja, dat bleek dan zoiets te wezen wat dan ja, tot legendevorming leidt en dat mooi past in het beeld van die tijd. Maar later bleek dus dat ze er wel gewoon in een blank ziekenhuis opgenomen is en dat ze overleden is in het, ja, wat nou dan het Riverside Motel is. Daarover gaan we vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Die maakt weer door Paul Meeldijk, techniek, samenstelling en presentatie, Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goeiedag.
0: Tot aan de week.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Vlakbij Clarksdale ligt de vruchtbare grond van Stovel's Plantation. Daar staat de hut waarin McKinley Morganfield bij zijn grootmoeder opgroeide. Als Muddy Waters werd hij een legende.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het nummer werd geschreven door Tom McGinnis, destijds uit de Engelse band Manfred Mann. En tegenwoordig speelt hij nog steeds in de bluesband. En braaf Nederland sprak er schande van. Het zou namelijk over drugs gaan. Q.E. and the Blizzards, LSD, Got a Million Dollars.

QB and the Blizzards, LSD, Got a Million Dollars. Joe Louis Walker woonde in San Francisco in één huis met een andere bluesgitarist, Michael Bloomfield, die ten onder ging aan een overdosis drugs. En Joe Louis Walker overleefde alle stormen en hij is nog steeds actief. City of Angels.

John Louis Walker, City of Angels. Philip Walker uit Texas vertrok naar Los Angeles om daar samen te gaan werken met producer Bruce Bromberg. En in die periode componeerde hij tussen alle belangen door nog even voor Robert Gray de grote hit Don't Be Afraid of the Dark. Philip Walker, Hello My Darling.

Philip Walker. Hello, my darling. George Thorogood uit Delaware speelt al een mensenleven lang met zijn band The Destroyers. Dit is een bluesklassieker van Elmore James. George Thorogood, The Sky is Crying.

George Thorogood, The Sky Is Crying. Hubert Sumlin was gedurende zijn hele carrière de gitarist van Howlin' Wolf en hij begon pas na de dood van Howlin' Wolf op latere leeftijd aan een solocarrière. Dit nummer nam hij op met gitarist Ronnie Earl als producer. Hubert Sumlin, Just Like I Treat You.

Hubert Sumlin, Just Like I Treat You. Otis Rush, dat was een goede bluesgitarist, een degelijke zanger en een uitstekende songwriter. Dit is een opname uit 1988, toen men nog niet op een paar minuten meer of minder keek. Het is authentieke blues voor puristen. Otis Rush, Gambler's Blues.

Otis Rush, live uit Chicago. Gambler's Blues. Earl King uit New Orleans schreef zijn eigen materiaal en hij nam een hele serie albums op met de band Room Full of Blues. Dit komt van zijn album Sexual Telepathy. Earl King, Time for the Sun to Rise.

Earl King, Time for the Sun to Rise. Dit is niet de hitversie met Bonnie Raitt, maar de originele opname. Het komt van het album Detroit Lion, John Lee Hooker, I'm in the Mood.

John Lee Hooker, I'm in the Mood. John Hammond uit New York kwam uit een muzikale familie, want zijn vader, John Hammond Senior, was zowel de ontdekker als de producer van Bob Dylan. Dit komt van het album Nobody But You, John Hammond, Mother-in-Law Blues.

0: just to see that little girl again.
1: John Hammond, Mueller in Law Blues. Rory Gallagher trok in de jaren 80 alle macht naar zich toe. Hij wilde eigen baas zijn over zijn muziek. Hij schreef het nummer, hij zong, hij speelde gitaar en hij was zijn eigen producer en het komt van zijn album Defender. Rory Gallagher, Lone Shark Blues.

Rory Gallagher, Lone Shark Blues. Anson Funderburk, dat is een geweldige bluesgitarist uit Texas. En hij staat zelfs in de lijst van de beste blanke bluesgitaristen in Texas na Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan en Johnny Winter. En hij werkte altijd met zanger Sam Myers. Anson Funderburk, Tell Me What Have I Done Wrong.

Anson van der Burg met zanger Sam Myers. Tell me, what have I done wrong? Gitarist Ronnie Earl ontdekte hem per toeval tijdens een optreden in New York en hij zag meteen een nieuw gitaarfenomeen in hem. Dit komt van het album Dresses Too Short, Bobby Radcliffe, Going Home Tomorrow.

Bobby Radcliffe, Going Home Tomorrow. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Snooks Eaglin, dat was een blinde straatzanger uit New Orleans. Maar hij nam meer dan 1000 nummers op met alle beroemde muzikanten uit New Orleans. Dit komt van zijn album Out of Nowhere. Snooks Eaglin, Cheetah.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Haddies Blues. De laatste uitzending van 2021. En ook wel een beetje een bijzondere uitzending. Want de gast is Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo. Hij heeft muziek met de nummer, maar hele bijzondere muziek. Van Sandy Denny, van Towns Van Zandt met Calvin Russell, van Jackson C. Frank en muziek van Mose Allison. Maar we begonnen met muziek uit Engeland en hij vertelt straks wel waarom. Georgie Fame met Ask Me Nice.

0: zal Georgie Fame ter harte nemen. En de vragen die ik aan Koert Broersma stel, die zal ik op een vriendelijke, mooie manier stellen. Ask me nice van Georgie Fame. Wat is de aanleiding, Koert? Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo. Wat is de aanleiding voor de keuze van deze plaat?
1: Nou ja, vroeg mij om wat nummers uit te kiezen. En ik heb een rood draadje in dit uur. En dat is Mose Allison, de bekende Amerikaanse jazz en blues pianist. En dat is Mose Allison, de bekende Amerikaanse jazz en blues pianist.

0: Moos Ellison, we bedraaien straks nog een aantal dingen van hem. Onder andere gezongen door Herman Brood. Was dat iemand die veel invloed had in de, zeg maar in de blueswereld?
1: Nou, hij is altijd vrij klein gebleven, ook qua succes. De man heeft, en daar komen we straks ook nog wel op terug, best hele bijzondere nummers geschreven. Maar Moos Ellison was heel bijzonder. Ik bedoel, het was een man die aan de ene kant erg in de jazzwereld functioneerde. Maar ook een enorme liefhebber was van bijvoorbeeld de muziek van Willie Dixon. Ook het nummer Seventh Son van hem heeft opgenomen. En die crossover tussen jazz en blues, dat was typisch Moos Ellison. Het was kleinschalig, piano met af en toe wat instrumenten eromheen. En ook wat natuurlijk eigenlijk bijzonder was, was dat hij ook zong. En dat in de jazzwereld kwam dat natuurlijk heel weinig voor. Dus een bijzondere man. En Herman Brood bijvoorbeeld, komen we straks nog wel op terug, was een enorm liefhebber van hem.
0: Nou, Herman Brood, dan hebben we de link met Grollo. Jij bent bestuurslid van de Stichting Blues in Grollo, die het museum in Grollo exploiteert. Wat is 2021 voor een jaar geweest voor het museum?
1: Nou, natuurlijk een heel merkwaardig jaar, omdat we het halve jaar dicht zijn geweest in verband met corona. Vanaf 1 juni konden we weer open. En we hebben het tweede half jaar hebben we geweldig gedraaid. We hadden een nieuwe tentoonstelling, Harry Spreekt. Waarbij de tentoonstelling dusdanig was ingericht dat hetgeen wat het publiek kon en kan zien, wordt door Harry zelf becommentarieerd. Omdat conservator Sjoerd Loyinga, die heeft in de archieven is hij gedoken. En hij heeft bij alles wat te zien is, heeft hij de stem van Harry gevonden, die daar iets over vertelt. Dus dat is heel bijzonder. En het is toch wel frappant dat waar de musea in Drenthe en in Nederland het natuurlijk allemaal heel moeilijk hebben, dat wij in dat halve jaar een bezoekersrecord hebben getrokken van ongeveer 4500 mensen. En dat in 6-7 maanden tijd, waar we normaal gesproken in een kalenderjaar meestal zo rond 3.500-4.000 zaten.
0: Had natuurlijk ook wel iets te maken met het feit dat 2021, dat 10 jaar geleden was dat Harry overleden is, dat 80 jaar geleden is dat hij geboren werd. Ja. Want er was veel aandacht natuurlijk dit jaar.
1: Ja, veel aandacht. Natuurlijk ook door de dubbel cd die van Cube in the Bliss is uitgekomen. Prachtige cd. En wij hebben dat inderdaad gemerkt, want de belangstelling was bijzonder groot. Ja. Ja.
0: Hopelijk zet zich dat voort, ook in het nieuwe jaar 2022. Jij zult er ongetwijfeld jouw beste voor blijven doen.
1: Absoluut. Ja.
0: We gaan naar jouw volgende muziek. Blues Run the Game van Jackson C. Frank. En eerlijk is eerlijk, de naam Jackson C. Frank, het zei mij niks.
1: Nee, hij is een singer-songwriter waarvan wel wordt gezegd dat het de beroemdste singer-songwriter ter wereld is die niemand kent. Maar dat wordt wel van meer singer-songwriters gezegd. Een hele bijzondere man, wiens leven erg werd beïnvloed door een aantal zeer tragische gebeurtenissen. Als kind was hij betrokken bij een brand in zijn schoollokaal, waarbij 15 van zijn klasgenootjes om het leven kwamen, waarbij hij zelf ternauwernood aan de dood is ontsnapt. Wel zijn leven lang gehandicapt gebleven. Een van zijn kinderen is op jonge leeftijd om het leven gekomen. En hij is later, in zijn latere leeftijd, nog betrokken geraakt bij een schietincident waarbij hij zijn linkeroog heeft verloren. Dus ja, als je het hebt over de blues en over de ellende, dan heeft die man heeft echt van alles meegekregen. En dat heeft eigenlijk ook al zeker die brand, dat heeft zijn leven enorm beïnvloed. En dat betekent ook dat hij eigenlijk weinig muziek heeft gemaakt. Hij heeft 1 LP gemaakt, die in 1965 door Paul Simon is opgenomen. En daar staat een bekend nummer op, althans een bekend nummer in de folkwereld, Blues Run the Game, dat door veel folkartiesten is gecoverd. En ik heb het uitgekozen omdat het eigenlijk nooit gedraaid wordt en omdat Jackson C. Frank erg onbekend is. En die plaat die hij heeft gemaakt is gewoon een hele mooie plaat en vandaar deze keuze.
0: Dan draaien wij het in Harry's Blues.

0: Jackson C. Frank van de gelijknamige CD UNIC 164. U de keuzendeur Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Ja, mooi om met deze muziek kennis te maken, Koert. Want het klinkt mij op de een of andere manier heel vertrouwd in de oren.
1: Nou ja, de plaat is in Engeland opgenomen, in Londen, waar Jackson C. Frank naartoe ging. En 1965 was op dat moment een smeltkroes van singer-songwriters en folkartiesten die daar allemaal rondhingen. Mensen als John Reborn, Bert Jens, et cetera. El Stewart, om nog iemand te noemen. Dus die hoorden elkaar vaak spelen. En ik denk dat die elkaar ook onbewust wel beïnvloed hebben.
0: Dat denk ik. Het is dat jij dat nou net zegt van El Stewart, ja. Daar klinkt het ook erg naar, ja.
1: Ja, het zou best kunnen, ja.
0: Echt, grappig is dat. Ja. Wat was voor jou het afgelopen jaar het hoogtepunt? Wanneer je terugkijkt op, 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. Dat het jubileumjaar, klinkt een beetje mal natuurlijk bij een overlijden, maar... Wat was voor jou het hoogtepunt?
1: Nou, dat was absoluut het muziekspektakel op de Havenkade in Assen. So Many Roads. Een voorstelling die in september, ik geloof, 16 keer is gespeeld. Op een hele bijzondere locatie. Ja, en ik vond dat iets geweldigs om dat mee te maken. Ik heb hem een keer of 3-4 gezien. Althans gedeeltelijk. Want wij stonden daar met een merchandising stand. Dus af en toe konden we gaan kijken. En zowel de locatie als het verhaal. Maar ook wat je visueel kon zien. Ik hoorde ook van veel mensen dat ze niet altijd de rode draad van het verhaal snapten. Maar dat hoefde ook niet. Want er was zoveel te kijken, zoveel te zien. En de muziek van Erwin Java erbij. Ik vond dat echt het hoogtepunt van 2021. Ja.
0: Nou, het is op televisie te zien bij TV Drenthe. Ik weet niet eerst precies wanneer, maar de komende dagen is het volgens mij te zien bij TV Drenthe.
1: Ja, Oudejaarsavond.
0: Oudejaarsavond zelfs. Nou, let er even op. Kijk even op de site rtvdrenthe.nl en je vindt het uiteraard. Ook tijd voor wat andere muziek. Nieuwe muziek. Eric Clapton die heeft in deze periode van corona... is hij ook de studio ingegaan met een oud nummer eigenlijk. Een nummer van Peter Green. Van de CD The Lady in the Balcony, Black Magic Woman.

0: Een akoestische Eric Clapton van de cd The Lady in the Balcony, opgedragen aan de maker van het nummer Black Magic Woman, oftewel Peter Green. Harris Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Ook in deze uitzending, de laatste uitzending van 2021... met als gast Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En wat kan dat eigenlijk anders? Dat moet een nummer wezen van Moose Ellison.
1: Ja, Going to the City.
0: Yeah.
1: En ik heb het uitgekozen omdat... Toch nog even terug naar de voorstelling op de havenkade. Daar zit een scène in dat Herman Brood op het dak staat... en daar een zeer ontroerend denkbeeldig gesprek heeft met Harry Musquet... voordat hij springt. En... daar speelt hij een nummer, Herman, Jochem Smit, die rol van Herman Brood vervulde. En ik heb nogal wat mensen gehad die achteraf aan mij gevraagd hebben, wat was het nou voor een nummer? Nou, dat is dus Going to the City, wat Herman Brood live veel gespeeld heeft. Maar dat niet op zijn solo platen staat. Hij heeft het met QB opgenomen op de LP Kid Blue. En hij heeft het met Vitesse opgenomen. En hij heeft het met de Flash and Dance Band opgenomen. Maar niet, het staat niet op zijn solo platen. Vandaar dat veel mensen het niet kennen. En de versie die ik laat horen is van een tournee die Herman Brood in 1979 maakte door Amerika. En deze versie die werd opgenomen in het Paradise Theater in Boston op 28 juli 1979. En dat is de rock'n'roll uitvoering, zoals we die ook op het dak hebben gehoord hier in Assen.
2: This one is written by Moose Ellison. Another one. You know, I love Moose. America.
3: You know Moose?

0: dope, for God's sake. No dope, dat, Herman Brood, je hoort het hem zeg. Going to the City in de uitvoering van Herman Brood. Er zijn heel veel uitvoeringen van dit nummer, hè?
1: Ja. Ja, er zijn er inderdaad heel veel. Het is denk ik een van zijn bekendste nummers op 1A. Parchment Farm draaien we straks nog. Ja, en het is ook een nummer dat het gewoon lekker doet. Lekker bekt en lekker zingt. En vandaar dat Brood er ook die rock'n'roll uitvoering van gemaakt heeft natuurlijk.
0: Ja, het leent ze prima voor live uitvoering.
1: Ja, misschien nog even vertellen dat Moose Ellison ook een nummer heeft gemaakt, Lost Minds. En daarin komt de regel voor I lost my mind in a wild romance. Nou, en daar heeft Herman Brood natuurlijk zijn bandnaam aan ontleend. Dus ja, het geeft al aan hoe... wat een fan hij was.
0: Ja, heel duidelijk, ja. Nou, geef terug naar Moose Ellison. Wanneer is hij overleden eigenlijk?
1: 2016. Dus hij is vrij oud geworden, 89. Heeft tot het laatste van zijn leven ook nog platen gemaakt. Waaronder een tweetal prachtige live cd's die hij in Londen opnam. Want hij speelde namelijk het liefste in de Pizza Hut. Dat is gewoon een pizzeria in Londen. Want daarvan zei hij, daar kan ik, als het moet, 365... dagen per jaar gewoon er binnen achter de piano zitten en spelen. En daar zijn ook die twee laatste liveplaten van hem opgenomen.
0: Want Going to the City, is dat een van zijn, zeg maar, zijn oudere nummers uit zijn beginperiode of van een latere tijd?
1: Nee, het is al redelijk uit zijn beginperiode, ja.
0: Daar begon het voor hem dus eigenlijk mee. Moose Ellison met If You're Going to the City.

0: Die laatste uitspraak van Mose Allison, don't mess around with dope, die benadrukte Herman Brood altijd, maar Mose Allison in wat mindere mate. Maar dit was wel het origineel van If You're Going to the City. In welke periode dateert dit? Wat zei je nou net?
1: 1963.
0: 63, ja. En hij is als... ik vind hem als pianist sterker dan als zanger.
1: Ja, die stem, hè, dat moet je of kunnen waarderen of helemaal niet. Het is een haat-liefdeverhouding met Mose Allison. Ik vind het zelf niet helemaal niet storend. En eigenlijk is hij ook mee gaan zingen, omdat hij op zijn eerste LP een nummer had. Het heette Young Man Blues. Dat is later nog gecoverd door de Who op de LP Live at Leeds. En omdat hij zong, en dat is geloof ik het enige nummer op de plaat waarbij hij zingt, men vond dat zo bijzonder dat men dus heeft gestimuleerd om meer nummers te gaan maken, meer nummers te gaan zingen. En vandaar dat de verhouding in zijn hele oeuvre is ongeveer 2/3, 1/3. 1/3 nummers met zang en 2/3 instrumentaal.
0: Wanneer je hem nou zou moeten karakteriseren, is hij meer een jazzman dan een bluesman? Of?
1: Ja. Ja? Ik vind hem veel meer jazz dan blues. Ja. Ja, ja. Hij was een enorme bluesliefhebber. Ik zei al Willie Dixon, Lightning Hopkins, John Lee Hooker. Maar als je naar zijn platen luistert, dan druipt daar toch de jazz-invloeden druipt daar toch vanaf.
0: Vandaar dat hij waarschijnlijk ook veel invloed heeft gehad op iemand als Van Morrison bijvoorbeeld, die natuurlijk ook heel erg tegen de jazz aanhing.
1: Absoluut, ja. Zeker.
0: We gaan een nummer draaien van een cd uit 2019, A Tribute to Mose Allison. Een bijzondere, ja, er zijn meerdere tributes, geloof ik, hè?
1: Ja, er zijn er een stuk of 2, 3. Ik weet dat Van Morrison heeft er één gemaakt, een jaar of 15 geleden. Deze is vrij recent, waar ook veel bekende mensen op meedoen. Jackson Browne, maar ook Iggy Pop. Ik moet er altijd weer lachen, omdat Mose Allison het dan in zijn waarschuwing had over als je naar de grote stad gaat, vooral geen dope gebruiken. Nou, als je dan het hebt over Herman Brood en Iggy Pop, heb je 2 mooie voorbeelden van mensen die zich daar niet aan hebben gehouden. Maar ik vind het wel bijzonder dat Iggy Pop deze versie heeft opgenomen.
0: Nou, laten we daarna gaan luisteren.

0: If You're Going to the City, in de uitvoering van Iggy Pop. Dat was denk ik de meest recente, 2019. Het origineel van Moos Ellison en van Herman Broten. Uitvoering, een live uitvoering op een in Boston. Dat waren de drie van Going to the City. Koert Broesma, keert weer terug naar jouw voorkeur, zeg maar. En dat zit voor een deel, behalve in de Moos Ellison-sfeer, ook een beetje in de sfeer van de singer-songwriters, heb ik het idee.
1: Ja, ik heb tijdens de coronatijd veel gelezen. En ja, mij valt dan op als ik kijk naar welke boeken ik allemaal heb gekocht en gelezen, dat er heel veel singer-songwriter muziek bij zit. En ja, misschien komt dat toch wel omdat daar mijn voorkeuren ook wel naar uitgaat laatst, los van de bluesmuziek. Mm-hmm. En ik vind singer-songwriters altijd interessante mensen, omdat, ja, kijk, een aardig moppie zingen kan iedereen. Maar ik vind het knappe, vind ik, in het creatieve zitten, in het componeren van nummers. Ja, en dat is natuurlijk kenmerkend voor singer-songwriters.
0: En de verhalen die ze vertellen.
1: Absoluut.
0: Ja, ja, ja. Die combinatie. Want jouw volgende muziekkeuze is van, ook wel heel lang geleden, Sandy Denny.
1: Ja. Fantastische zangeres. Misschien wel een van de beste zangeressen die Engeland ooit heeft gekend, vind ik. Ook weer een relatie met een eerder nummer dat we draaiden van Jackson C. Frank. Sandy Denny natuurlijk bekend van Fairport Convention en ook van haar eigen band Fotheringay. Later voor haar dood, want ze is vrij vroeg overleden, op 31-jarige leeftijd nog een paar prachtige soloplaten gemaakt. Maar ze heeft in de jaren 60 een relatie gehad met Jackson C. Frank, die naar Londen was overgekomen om daar zijn enige plaat op te nemen. En Sandy Denny was erg onder de indruk van de nummers van Jackson C. Frank. Zij heeft er ook zeker 3, 4, 5 zelf opgenomen. We draaiden net Blues Run the Game, maar Milk and Honey is ook een nummer van Frank. En daar heeft zij een prachtige eigen uitvoering aan gegeven, akoestisch. En ik vind haar, als je haar hoort met alleen haar eigen begeleiding op gitaar, maar ook piano, want ze kon fantastische piano spelen. En dan die stem van haar, vind ik haar altijd het beste tot haar recht te komen, om het zo maar te zeggen.

0: Hele mooie, verstilde muziek bijna van Sandy Denny, Milk and Honey. Van de LP Sandy and Johnny uit 1967. Het verhaal van Sandy Denny, dat was de wereld van de folkmuziek eigenlijk.
1: Ja, ja. En daar koos ze ook heel bewust voor. Allerlei mensen achter haar hebben regelmatig geprobeerd om haar wat meer de middle of the road kant, de popkant op te sturen. Maar dat wilde ze absoluut niet. Zij was het meest gelukkig als ze achter de piano en met haar gitaar dit soort nummers kon maken. En ja, we draaiden Milk and Honey, maar haar bekendste nummer is natuurlijk Who Knows Where the Time Goes, wat ook zo'n prachtig mooi nummer is, wat ze met onder andere met Fairport Convention heeft opgenomen. Mm-hmm. Ja, het heeft iets ontroerends. Als ik haar hoor, dan doet me dat wat. En dat is altijd een teken dat het wel goed zit, hè, met die muziek.
0: Dan, als muziek raakt, dan doet het wat. Dan is het ook bijna altijd een goede muziek. Dat geldt wat mij betreft ook zeker voor het volgende nummer wat je uitgezocht hebt. Het nummer Waiting Around to Die.
1: Ja, zeker.
0: Compositie van Townes Van Zandt.
1: Ja.
0: En ik ken het ook vooral in de uitvoering van Guy Clark trouwens.
1: Oké.
0: Waarom heb jij deze gekozen?
1: Ja, Townes Van Zandt, heb ik ook veel over gelezen, veel teruggeluisterd. En ja, die stem van die man. Hè, en vooral die eerste platen die hij heeft gemaakt. En ook weer, als je Jackson C. Frank draait en Sandy Denny. En je hebt dan onze vriend Townes Van Zandt als derde singer-songwriter. Alle drie getroubleerde muzikanten. Dat gold ook van Townes Van Zandt. Was manisch depressief. Ook zijn hele leven daarmee geworsteld. Veel drugs, alcohol, is ook niet oud geworden. Overleden op dezelfde dag als Henk Williams, 1 januari. Maar dan Williams zoveel jaar eerder. Mm-hmm. Dat moest misschien ook wel zo zijn. Gewoon prachtige muziek. En ik denk dat hij heeft aangevoeld dat hij op een gegeven ogenblik niet zo lang meer te leven had. Want helemaal op het eind van zijn leven is hij begonnen met het heropnemen van veel nummers uit zijn eigen repertoire. En hij had het idee dat hij dat nog een keer op een goede manier wilde doen, maar dan allemaal in duetvorm. Dus hij heeft veel nummers opgenomen met mensen als Willie Nelson, Emmylou Harris. En ook het nummer wat ik heb uitgekozen, Waiting Around to Die. Dat was het allereerste nummer dat hij ooit schreef. En dan gelijk al met zo'n inhoud. Dat zegt natuurlijk ook al wat. Het staat op zijn eerste LP. En hij heeft het, ik denk een jaar voor zijn dood nog opgenomen. Met een andere bekende singer-songwriter, Calvin Russell. Die inmiddels ook al niet meer onder ons is. Ja, en het is ook weer muziek die een tekst heeft. Waarvan je zegt, ja, Townes Van Zandt heeft gewoon aangevoeld dat hij niet zo lang, denk ik, op deze aarde zou rondleven. En dat heeft hij al in zijn eerste nummer beschreven.
0: Mooie uitvoering van Waiting Around to Die. Townes Van Zandt met Calvin Russell van de CD Texas Rain uit 2000.

0: Ja, poëtische uitvoering van Waiting Around to Die van Townes Van Zandt samen met Calvin Russell. Twee hele beroemde mannen uit, uit Texas. Beide uit Texas. Calvin komt uit Austin.
1: Ja, geloof het wel, ja.
0: En volgens mij komt Townes Van Zandt komt uit, dacht ik, uit Houston of Fort Worth. Die omgeving in ieder geval. Maar twee Texanen in ieder geval die geen van tweeën meer onder ons zijn. Nou, de volgende koert. Parchment Farm, dat is een wat ander gebied. Dan gaan we weer naar Mississippi, denk ik.
1: Ja. Parchment Farm, een nummer van Mose Allison. Misschien wel zijn bekendste nummer. Parchment Farm was de staatsgevangenis, hè, waar hij als jochie in de buurt woonde en vaak op afstand ging kijken. En die indrukken die hij daar opdeed, heeft hij verwerkt in dit nummer. Er is nog een andere versie van Parchment Farm. Dat is een nummer van Bucca White uit de jaren 40. Maar de thematiek is hetzelfde. Heeft niks met dit nummer te maken. En ik kende het nummer Parchment Farm in de rockuitvoering van de groep Cactus uit de jaren 70. Dat was mijn kennismaking met het nummer. Niet wetende dat het van Mose Allison was. Dus daar kwam ik jaren later achter. En ja, in dit nummer zie je ook weer dat vleugje humoristische wat Mose Allison toch altijd wel in zijn nummers had. Want het nummer gaat over een figuur die in de Parchment Farm gevangenis zit en zich beklaagt over het feit dat hij niet snapt waarom hij daar zit. Want hij zegt zelf, all I did was shoot my wife. Dus waarom, hè? Nou, is dat dan zo erg? Laten we blij zijn dat we van eraf zijn. Dus ik zit ten onrecht in deze gevangenis. En dat is toch het vleugje humor dat Mose Allison altijd wel in zijn nummers aanbracht.
0: Ja, tekent dat een beetje zijn entertainerschap of zo? Of?
1: Ja, absoluut. Ja, ah, ja. Ja, hij kon zich bijvoorbeeld, om nog een voorbeeld te noemen, ook erg irriteren aan mensen die tijdens de optredens hun mond niet dicht hielden. Als dat gebeurde, brak hij het bestaande nummer af waar hij mee bezig was en zong hij het nummer Your Mind is on Vacation. Dat had hij dus speciaal geschreven en gecomponeerd voor mensen die je weigerden om hun mond te houden. En ja, de tekst van het hele nummer is duidelijk van hou je mond, hou je kop en luister naar mijn muziek. En dat speelde hij dus ook, Your Mind is on Vacation. Dus humor kenschetste erg de nummers van Mose Allison. Ja.
0: Nou, wij gaan zeker met volle aandacht luisteren naar Parchment Farm.

0: Tja, niet de begrip in de gevangenis zitten omdat je een vrouw door te schudden hebt.
1: Ja, nee toch.
0: Een hele grappige tekst van Moos Ellison met The Parchment Farm. Betekent dat wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues zijn. De laatste aflevering in 2021. Maar niet getreurd, volgende week hebben wij er weer. Dan hebben we een hele leuke gast. Dan komt John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, die is de gast. En vandaag besluiten wij met Koert Bloesma. Je was de gast in deze uitzending. Koert van de Stichting Blues in Grollo. Met een nummer van Billy Bob Thornton. Maar eigenlijk giet het hem de compositie van Michael Nesmith.
1: Ja.
0: Wat roept dat bij jou op?
1: Michael Nesmith van de Monkees. Man die ons helaas ook recentelijk is ontvallen. Altijd een beetje ondergewaardeerd, denk ik. Want van de Monkees is altijd gezegd, ja, dat was een televisiegroep, hè, jaren 60. En de jongens zijn om hun uiterlijk uitgekozen. En er zat weinig bij. Want het werd allemaal de studio-muzikanten ingespeeld. Al die bekende nummers van ze. Maar Michael Nesmith was de uitzondering. Want het was wel degelijk een man die een uitstekend muzikant was. En die eigenlijk na de Monkees eigenlijk carrière is begonnen en veel beter materiaal heeft gemaakt dan ooit met de Monkees. Maar daar heeft hij nooit de waardering voor gekregen. Dat is jammer. Dus het is wel terecht dat je eindigt met een nummer van hem. Althans door hem gecomponeerd.
0: Ja, nummer van Michael Nesmith. Ooit bekend worden door Linda Ronstadt. Maar vandaag in de uitvoering van Billy Bob Thornton en de Boxmasters. Some of Shelley's Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Blues Company, dat is een bluesband uit het Duitse Osnabrück rond zanger-gitarist Todor Todorovic. De band speelde ruim 3000 concerten in alle hoeken van Europa, vaak als begeleidingsband van Amerikaanse artiesten. Dit komt van het album Public Relations. Blues Company, I've Got the Blues.

Blues Company, I've Got the Blues. Jonathan Brooke komt uit Illinois en ze zat tot 1994 in bands. Vaak als zangeres, maar ook vaak als gitarist. In 2000 verhuisde ze naar Malibu en daar maakte ze intussen 15 soloalbums. Dit is een nummer over een beroemde straat in New York, vanuit het centrum richting Soho, Greenwich Village en Little Italy. Het is een nummer van Simon & Garfunkel. Jonathan Brooke, Bleecker Street.

Jonathan Brook, Bleecker Street. Marshall Crenshaw uit Detroit speelde lang met zijn broer Robert als drummer in een band. En hij werkte in die dagen met producer T-Bone Burnett. Dat leverde hem een paar hits en 10 albums op. En daarnaast schreef hij nog nummers voor Lou Ann Barton, Ronnie Spector, Robert Gordon en Bette Midler. Dit is een nummer van Bob Dylan. Marshall Crenshaw, My Back Pages.

Marshall Crenshaw, My Back Pages. Joanna Connor, dat is de blueszingende en gitaarspelende huisvrouw uit Chicago. Ze trad tot voor kort alleen in Chicago op, omdat ze een gezin moest runnen. Maar de kinderen zijn nu de deur uit en nu heeft ze ook eindelijk tijd om te gaan toeren. Joanna Connor, Texas.

Joanna Connor, Texas. Chrissy Hynde uit Ohio. Die kennen we als de zangeres van The Pretenders, maar ze nam ook platen op met Frank Sinatra, Cher en UB40. En ze was getrouwd met Ray Davis van The Kings, Jim Kerr van The Simple Minds en een Colombiaanse beeldhouder. Het nummer is van Tim Buckley, Chrissy Hynde, Morning Glory.

Chrissy Hynde, Morning Glory. Curtis Stigers uit Idaho was lang zanger van rock en bluesband. Hij was saxofonist in jazzbands. Hij werkte met Elton John, Eric Clapton, Bonnie Raitt en de Allman Brothers Band. En hij maakte ook nog 13 soloalbums. Dit is een nummer geschreven door Tom Rush en het was lang geleden een grote hit voor de Walker Brothers. Curtis Stigers, No Regrets.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Coming in Hot van Coco Montoya is deze week het album van de week. En de producer is Tony Brownagle. Dat is een hele bekende man in de blues scene in Amerika. En hij is dan meteen de studiodrummer, want het is ook een uitmuntende drummer. En hij maakte ook weer gebruik van twee uitstekende tweede gitaristen achter Coco Montoya, Johnny Lee Shell en Billy Watts. En natuurlijk de geniale toetsenist Mike Finnegan, die op tientallen bluesalbums van de partij is. Coco Montoya, I Wouldn't Wanna Be You.

Coco Montoya, I Wouldn't Wanna Be You. Stan Webb's Chicken Check, dat is een Engelse bluesland rond zanggitarist Stan Webb. En de band had beroemde leden, basgitarist Andy Pyle, de drummers Yugi Flint en Keith Hartley, en de toetseniste Christine Perfect, die na haar huwelijk Christine McPhee heette en toen bij Fleetwood Mac speelde. En dit komt allemaal van het album Plucking Good. Stan Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody.

Stan Webb's Chicken Shack, Broken Hearted Melody. Loden Wainwright uit North Carolina, dat is de vader van Rufus en Martha Wainwright. En Iris DeMent uit Arkansas, dat is de echtgenote van singer-songwriter Greg Brown. Het zijn alternatieve artiesten die met de allergrootste hebben samengewerkt. Loden Wainwright en Iris DeMent, Pack Up Your Troubles.

Lauren Wainwright en Irish Dement, Pack Up Your Troubles. Ron Sexsmith uit Canada. Dat is een interessante man. Hij zong al duetten met Chris Martin van Coldplay en met Leonard Cohen. Hij schreef al nummers voor Rod Stewart, Nick Lowe en Katie Lang. En hij maakte ook nog 17 soloalbums. Dit is een nummer van Tim Hardin, Ron Sexsmith, Reason to Believe.

Ron Sexsmith, Reason to Believe. Luther Allison uit Arkansas overleed in 1997 in Wisconsin, maar hij was jaren het boegbeeld van de Chicago Blues en hij was vooral gespecialiseerd in het stevige werk. Maar hij maakte in 1992 bij Roof Records in Duitsland een akoestisch album als singer-songwriter. Dat was het album Hand Me Down My Moonshine. Luther Allison, Good Morning Love.

Luther Allison, zoals we hem zelden horen, met een akoestische gitaar. Good Morning Love. Jules Shear uit Pittsburgh schreef hits voor Cyndi Lauper, The Bangles en Alison Moyet. En hij speelde in de bands Jules and the Polar Bears, Reckless Sleepers en Raisins in the Sun. Het nummer is geschreven door John Sebastian van The Lovin' Spoonful. Jules Shear, Darling Be Home Soon.

Jules Shear, Darling Be Home Soon. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Patty Larkin uit Iowa begon in het koffiehuiscircuit in Portland en in San Francisco. En toen ging ze naar Boston en daar maakte ze jaren deel uit van de Four Bitching Babes. En ze maakte in Boston ook nog 15 soloalbums. Tegenwoordig treedt ze louter nog op in de regio Boston. Ze nam een nummer op van Fred Neil, maar dat was een hit voor Nielsen. Patty Larkin, Everybody's Talkin'.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de fototentoonstelling Blues in Heaven. En gast aan tafel is Cor Tubben. Cor Tubben die bekend is van onder andere de Marvins in het verleden en tegenwoordig speelde hij in de Heren Oud-Zuid. Er is meer muziek in Drenthe dan QB and the Blizzards en daarover hebben wij het in deze aflevering. Maar we beginnen met muziek van Muskee, Going Down.

0: 1991, Musquet Live, Going Down. Cor, waarom deze keus?
1: Ja, dit is een nummer van Don Nix, maar die kent de uitvoering van Freddie King. Mm-hmm. Dat vond ik een ontzettend toffe uitvoering. En ik heb de man ook al een paar keer live gezien, van onder één keer zelfs in de Kolk in Assen.
0: Zo, Freddie King?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En de andere Kings heb ik ook al een aantal keren gezien. Albert Yang één keer, maar Bibi wel iets van 5 keer of zo.
0: Zo.
1: Maar de laatste keer was het wat minder met Bibi King. Hij liet veel van zijn gitaarpartijen over aan zijn tweede gitarist. Dus
0: ja,
1: toen
0: ja.
1: was de gezondheid al bar en bar minder.
0: Ja. Jij bent zelf gitarist natuurlijk, dus een extra belangstelling voor de gitaar neem ik aan.
1: Ja, maar niet alleen dat hoor. Het is in eerste instantie de song.
0: Mm-hmm.
1: En dan de meest waanzinnige capriolen die een gitarist uit kan halen. Steve Vai bijvoorbeeld, net zo jongens. Ja, notenpoepers over het algemeen ben ik niet zo'n liefhebber van. Het gaat mij om de song en de intentie waarmee die gemaakt wordt. En wat men erin stopt aan energie of intensiteit.
0: Ja.
1: Dat soort zaken.
0: Wanneer is de muzikale carrière voor jou begonnen?
1: Ik speelde voor het eerst 1963 live, toen ik 15 was.
0: Bijna, ja, vergelijkbaar met Harry Musquet, denk ik.
1: Ja.
0: Die speelde toen, denk ik, in de Mixtures.
1: Ja, dat is jazzgezelschap.
0: Ja, nee, of de Old Fashioned Jazz Club.
1: Old Fashioned Jazz.
0: Nou, een van die twee in elk geval. 65 begon hij met Cube in the Blizzard.
1: Ja.
0: Dus je bent van diezelfde generatie.
1: Nou, Harry is wat ouder, hè? Of was wat ouder.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Maar wel ongeveer dezelfde leeftijd als Hans en Ilko bijvoorbeeld.
0: Hoe begon dat bij jou dan?
1: Shadows.
0: Oké.
1: Okay. Dat wel.
0: Ja, maar kom je uit een muzikale familie?
1: Nou, mijn moeder zong. Die zong in een kerkkoor. En mijn vader speelde mondorgel. En er was... bij ons was er ook altijd... Ja, ik kwam met een dorpscafé. En af en toe was hij dansen. En vond ik de muziek altijd prachtig.
0: Ja.
1: En er waren ook van die amateurwedstrijden. Teenager shows noemde men dat toen.
0: Ja.
1: Ja, en daar was ik helemaal gefascineerd door. Dus,
0: ja, want jouw broer speelt ook gitaar.
1: Ja, Frans die heeft dezelfde input eigenlijk.
0: Ja. En jouw andere broer Ben is wel een groot muziekliefhebber, maar speelt hij zelf ook of niet?
1: Nee. De oudste twee broers hebben vroeger pianoles gehad, Ben en Ton.
0: Ja?
1: Maar het was aan hun alle twee niet besteed. Totaal niet.
0: Nee. En de jongere generatie geen pianoles en die wel?
1: Ja, meestal autodidact. Hoewel, ik ben rondom mijn 30ste ben ik wel begonnen met een eerste aantal jaren een klassieke gitaaropleiding.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb ook nog een jongere zus. Die heeft zichzelf ook piano spelen geleerd. Maar heeft later ook wel les genomen. Dus de jongere generatie die heeft wel wat van de genen meegekregen.
0: Ja. En wat was het eerste band waar jij van enige betekenis in speelde?
1: De Marvins eigenlijk.
0: Dat begon het.
1: Ja, want die is een andere naam. Maar toen de Marvins. Nou, en daar timmer we behoorlijk mee aan de weg in die tijd.
0: Ja, wat voor soort orkest, wat voor soort groep was dat?
1: Nou, zoals
0: wat speelden jullie?
1: Zoals de talloze bandjes in die tijd. Covers.
0: Orkest, wat voor soort groep was dat?
1: Nou, zoals
0: wat speelden jullie?
1: Zoals de talloze bandjes in die tijd. Covers.

0: met die wortelsplaten in de Haal en Hoel en zo. Daar deed je ook wel iets van, ja.
1: Hey, jouw tweede keuze is een nummer van Too Blind to See. De LP uit 1970 van QB and the Blizzard. Thursday Night. Waarom dat nummer?
0: Nou, hier hoor je dus de Zwolse invloed. De klassieke invloed van Helmi van de Verf, van de Vecht. En ja, dan wordt de standaard blues muziek van eigenlijk losgelaten. En het neigt meer naar klassieke invloeden. De harmonieën zijn ook duidelijk van de hand van iemand die geschoold is. Dat hoor je wel. Ja, ik vind het een heel fraai nummer. We hebben dit trouwens met Heren of Zuid gespeeld tijdens het Cuby Festival vorig jaar in het Cuby Museum. Maar dan in een instrumentale versie.
1: Ja, ja.
0: Het is gewoon een hele fraaie song. Goed gemaakt, goed gezongen. Het is een fraai lied.
1: Het is ook wel een beetje tekenend voor die tijd, denk ik, van dat ook de dwarsfluit er een belangrijke rol in speelde.
0: Ja, maar die is niet leidend.
1: Nee. Nee, maar ik kan me herinneren. Ik zag trouwens gisteravond, zaterdagavond, zag ik iets op tv over Super Sister.
0: Ja, ik ook.
1: ook die, weer die dwarsluit, ja. Dieter O'Toole, dezelfde periode ongeveer.
0: Ja.
1: En hierin, in dit stuk ook, Thursday Night.
0: Ja.

0: Thursday Night Cuban Blizzard 1970. De klassieke invloed is duidelijk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Zowel in de fluit als in het orgel kun je duidelijk horen van dat Helmich daar invloed op heeft.
1: Ja.
0: En Bas Munniksma denk ik op dwarsfluit, of niet?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja?
1: Als ik het goed herinner.
0: Wanneer kwam jij in aanraking met Harry Musquet, met Cuban Blizzard?
1: Nou, ook ja, ik denk rondom 64. 65, ja. 64, ergens in die

0: periode.
1: Dat je ze zag spelen? Of?
0: Ja, toen speelden ze vaak in de Danzig nog, hè, met een ander repertoire dan het bluesrepertoire. Toen waren er dus nog ook ontzettend veel covers. Zelfs de Beatle-liedjes werden gecoverd, maar die zong Harry niet. Die vernoemde dat, die zong Hans Kins in die tijd.
1: Ja, ja.
0: En ja, er werd heel veel gecoverd door die jongens. Nou ja, ja, je ging zo vaak naar al die Dancings, Zuidlaren, Gouden Leeuw van Hemmen en Gasselte, Parkzee, Veendam. Dus ja, automatisch raak je aan het praten met die jongens.
1: Mm-hmm.
0: Dus.
1: En wanneer ontstond voor jou de gelegenheid dat je, nou, ik wil niet zeggen dat je mee kon doen, maar dat je ja, wat nauwer contact had? Of was dat veel later?
0: Ja, dat was later toen Harry aan de Smetana, of wij zingen in de volgende Smetana met die Smetana, de Tsjechische componist. Toen Harry op de 4e, 5e, 6e, weet ik veel, woonde en wij op de eerste. Ja, en toen kwamen we heel vaak bij elkaar over de vloer.
1: Ja, want jij bent op een gegeven moment ben jij naar Assen verhuisd.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ik heb eerst nog een paar jaar in Amsterdam gezeten, eind jaren 60. Dat was de tijd dat
1: de wilde jaren in Amsterdam.
0: Dat Paradiso openging, de Melkweg ging open, Fantasio ging open. Nou, dus ik was continu daar te vinden. In het concertgebouw regende het van de ontzettend goede concerten. Massa's gezien,
1: ja,
0: in die tijd.
1: Wat herinner je zo nog?
0: De Hoek een paar keer, Led Zeppelin, Country Joe en de Fish.
1: Het legendarische concert van de Doors ook gezien toevallig?
0: Ja, toen zonder Jim Morrison. Want ja, zonder Jim Morrison, die had een beetje te veel gesnoept van de Nederlandse snoepgoed, laat ik het maar zo noemen.
1: Ja, ja.
0: En die is toen afgevoerd naar het ziekenhuis. En ja, toen heeft Ray Manzarek, de doorstoetsenist, die heeft toen toch het repertoire gezongen.
1: Ja,
0: en dat
1: ja,
0: was een dubbelconcert samen met Jefferson Airplane trouwens.
1: Ja, ja. Jongen.
0: Ja. Nou, en voor de rest heel veel, ja. Van toen ze nog relatief onbekend waren, allerlei of komende waren, zoals ja, Pink Floyd, Joe Cocker. Over ook heel mooi was. Ik weet niet, die ken je vast en zeker wel. In Engeland, de Bonzo Dog Doo Dah Band.
1: Oh ja, zeker. Ja.
0: Het was een
1: ja,
0: complete circus.
1: Ja.
0: En het was fantastisch om die gasten live te zien.
1: I'm the Urban Spaceman.
0: Ja.
1: Van de Bonzo Dog Doo Dah Band. Ja.
0: Ja,
1: beetje cabaretgezelschap. Ja,
0: ja, ja. Nou, en in die tijd kregen we ook het Kralingen Pop Festival.
1: Oh, oké, okay, ja.
0: Eerst werken die hier bij Bettesbaan en Outcast. En, tijdens de Titi-nacht.
1: Ja.
0: Snel naar huis, douchen, uitsmijter, eten. Hup, naar Rotterdam de Kralingen. Dus hebben we toch nog 2 dagen mee kunnen pikken van Kralingen.
1: Ja. Je eigen muzikale carrière, zeg maar, hoe heeft zich die ontwikkeld? Hoe zou je dat omschrijven?
0: Nou, heel veel bandjes, hè, gewoon. Niks wat echt landelijk iets betekent. Nee, maar wel in de noordelijke regio's.
1: Welke bandjes noemden ze een paar? De Marvins, dat is dan de bekendste band natuurlijk.
0: Ja, daarna hadden we met jongens uit Winschoten en in de Stadskanaal en omgeving. Samson's Power. Daarna Shamrock uit Emmen met Jan Groening bijvoorbeeld, de befaamde drumdokter.
1: Ja, ja.
0: Toen ben ik gewoon overgekeerd naar Groningen met Frontpage. Met Bert Velkamp, die kwam net uit Kajak en die had vroeger in de Zoo gespeeld met Eddie Meijer. En Eddie en Bert wouden een nieuwe band beginnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar heb ik ook een aantal jaren mee gespeeld. Met, ja, daarna Downtown Blues Band. En met Jan Vadis, de pianist, hadden we nog een trio met Han Brinksma.
1: Oh ja, die hier nu op dit moment beneden bij de tentoonstelling Wind of My Eyes een workshop geeft.
0: Oh ja?
1: Harm Brinksma. Jazeker.
0: Oh,
1: jazeker. Samen met Hannes Langkamp.
0: Oh, nee, maar met de trio waren we veel makkelijker te plaatsen. Want je bent goedkoper dan de band.
1: Ja, ja.
0: We speelden zelfs een keer op een groot jaarfeest van, hoe heet die opleiding aan de vecht, Nijenrode.
1: Zo.
0: En dat was dus een heel groot jaarfeest. De eerste lichting mensen begon s'avonds om 9:00. En toen zag ik daar voor het eerst een piepjonge Candy Dulfer samen spelen met Rosa King. De volgende lichting begon om 12:00. En wij, de laatste lichting, bands, verschillende dus, begonnen s'nachts om 3:00 te spelen. Ja, ja. Slopend.
1: Was iedereen dronken waarschijnlijk?
0: Nou, wij niet.
1: Nee,
0: de kop erbij houden.
1: Wat publiek betreft.
0: Ja, ja, zeker. Maar goed, we konden daar ook overnachten.
1: Ja.
0: Maar goed, daarna dienen zich van, ja, Downtown Blues Band. In Groningen een Soul Band, Root Sister. Onder andere met Jan Diertens, een bekende assenaar.
1: Mm-hmm.
0: Hilbrand Wierga, die had met Word the Kick, had hij zelfs nog in Tokio opgetreden tijdens de Yamaha Bandstand. En wat nog meer? Swamp, ik speelde gelijktijdig in Swamp. Cajun Band, Psychico.
1: Yeah.
0: Yeah. Ja, ik zou vast nog iets vergeten. Nou,
1: en nu zit je in de Heren Oud-Zuid.
0: Ja, maar ook de Stokers.
1: En de Stokers, ja.
0: Samen met broer Frans en de Stokers, ja.
1: We gaan weer naar jouw lijstje, jouw muziekkeuze. Want de muziek van de gast is altijd leidend. En die gast, dat is Cor Tubben uit Assen. Time Passed Me By. Waarom deze, Cor?
0: Ik vind het een ontzettend lekker jazzy nummer. Het is lekker qua sfeer en heel relaxed. Ja, gewoon een tof nummer. Verder geen toevoeging.
1: Dan voeg ik er nog een beetje aan toe dat het wel in de periode was dat Harry wat last had van liefdesverdriet. En dat dat onder andere in dit nummer bijvoorbeeld, net als in Somebody Will Know Someday, dat het hier ook wel in zit. Time Passed Me By. Ja.

0: Time Passed Me By. Tekst van Harry Musquet, muziek van Helmich van der Vecht van de LP Too Blind to See uit 1970. Cor Tubben hier te gast in deze uitzending. In die periode dat Harry groot succes had, zeg maar, landelijk bekend was. Had dat ook betekenis voor de andere bands in Drenthe? Profiteerde die daarvan mee of leidde dat tot navolging?
1: Dat dacht ik niet. Nee, omdat die jongens die waren uniek in zijn soort, ook in heel Nederland. Dus. Je gelooft niet dat het verder invloed heeft gehad.
0: Nee, dat zag je in Den Haag bijvoorbeeld, zag je dat wel. De opkomst van de Motions, Golden Earring, Super Sister en dergelijke. Dat leidde tot een hele ontploffing eigenlijk van andere bandjes in Den Haag.
1: Ja.
0: Maar dat was in Drenthe in minder mate het geval.
1: In Groningen had je wel heel veel bandjes zitten.
0: In Groningen, ja.
1: Maar in Assen had je de Spencers met Bertus de Vrome bijvoorbeeld onder andere. En B. Hegen.
0: Ja.
1: Je had wel een aantal bandjes, maar om nou echt te spreken van een explosie zoals je kreeg tijdens het Groningen Springtij.
0: Ja.
1: Of zoals in Den Haag. Den Haag was toen de Beatstad.
0: Mm-hmm.
1: Niet de Bluesstad, maar de Beatstad. En Groningen had je echt een explosie tijdens het Groningen Springtij. Maar dat had weer te maken met de lokale horecawetgeving.
0: Ja, ja.
1: Want je kon 's nachts tot 4 of 5 uur open blijven, mits je live muziek had. Dat was een gemeentelijke verordening. En dat veroorzaakte een explosie aan allerlei bands in Groningen.
0: Ja,
1: en dat werkte wel landelijk door.
0: Ja.
1: Een aantal die gingen toen landelijk ook behoorlijk doorbreken. Die kwamen goed aan de bak, laat ik het zo stellen.
0: Ja. Maar goed, dat is in Drenthe niet geweest. In die zin is Harry, Cube in the Blizzards, is ook uniek gebleven eigenlijk.
1: Zeker. Ja.
0: Hoe heb jij de ontwikkeling van Harry als zanger meegemaakt? Wanneer je over zijn hele carrière bekijkt, hoe heeft hij zich ontwikkeld in jouw beleving?
1: In eerste instantie van een man die covers zong en toen de blues introduceerde. Er zat nog wel vrij veel rock-invloeden in. En Harry had er wel eens een neiging in mijn beleving om zich een beetje te overschreeuwen. Een beetje overdaad, maar niet storend eigenlijk. En hij had ook een fase dat hij behoorlijk trok naar David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat and Tears. En het was al zo werk dat zijn stem daar een beetje op begon te lijken. Dat is eigenlijk helemaal niet des Harry's, zoiets.
0: Nee.
1: En hij heeft, uit al dat soort zaken heeft zich uiteindelijk zijn definitieve vorm gekristalliseerd. En, dat was Mus.
0: Mus. Een stem die ook met name in de ballads ook heel sterk tot zijn recht kwam, vond ik.
1: Ja.
0: Dus misschien moeten we daar maar naar gaan luisteren, naar een ballad.
1: Ja, er staat er nog één op de lijst. Dus,
0: mooie rustige ballad van wat later, van de laatste CD Cats Lost uit 2009. Mama, won't you buy me a dream? Waarom dit nummer?
1: Ja.
0: Het is,
1: meer een gevoelskwestie. Ik vind het gewoon een ontzettend fraai lied.
0: Heel
1: relaxed gezongen, samen met Lois geschreven.
0: Ja.
1: En, dit was ook een tempo waarin Harry eigenlijk nooit een lied zong. Dit een beetje in de Americana sfeer getrokken.
0: Ja, ja.
1: Dit was niet iets wat Harry qua tempo toepaste in een song.
0: Misschien wel de invloed van Lois.
1: Ik denk het, ja.
0: Ik dacht dat ik dit nummer ooit geschreven had, eigenlijk ook een beetje opgedragen aan Herman Brood.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik.
0: Nou, luister er maar eens naar. Mama, won't you buy me a dream?

0: Mama, Once You Buy Me A Dream. Kiwi and the Blizzard van de LP. Nee, de CD Cats Lost uit 2009. En inderdaad, er zit een regel in. He was ready for the final flash. En dat sloeg inderdaad op Herman Brood. Ja. Dat hij ging springen, of dat hij sprong van het Amstel Hotel in Amsterdam. Hmm. Ze waren...
1: Hilton.
0: Hilton, ja. Sorry. Ja. Het waren ja. Hele, ze stonden heel ver van elkaar af. Harry Musquet en Herman Brood. En tegelijkertijd ook weer heel dicht bij elkaar.
2: Ja, maar dat kan ook te maken hebben met Harry Kinnen. Je had soms een behoorlijk extreem karakter.
0: Ja.
2: En dat stootte wel eens af.
0: Ja.
2: Ik bedoel, kijk naar Derksen. Je ziet ontzettend goed mee bevriend, zo gezegd.
0: Ja.
2: En dat is ook een fase geweest dat het even anders was. Kan ik me nog goed herinneren.
0: Zeker. Bepaalde nummers, I Don't Care en Where Rats Don't Go, herinneren daar nog aan. Dus, ja. Maar daar gaan we met Johan Derks over een paar weken wel over praten in dit programma.
2: Ja, ja.
0: Ik wou het met jou nog even hebben over de gitaristen waar Harry mee gewerkt heeft. Je hebt natuurlijk al die verschillende gitaristen heb jij ook gezien en meegemaakt waarschijnlijk. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe waren die onderscheidend van elkaar? Begon met Eelco natuurlijk.
2: Ja, nou, en Eelco heeft het omgezet. Dat was een fabuleuze gitarist. En met een prachtige toon. En, ik was wel gecharmeerd van Eelco zijn spel. Veel meer dan bijvoorbeeld van Paul Smeng, die bijvoorbeeld later kwam.
0: Ja.
2: Die was weliswaar een functionele gitarist, maar daar had ik gevoelsmatig eigenlijk niks mee. Met Eelco wel.
0: Hmm.
2: Nou, en Erwin is ook een fabuleuze gitarist. Harry die heeft dus wel gezorgd dat er goede nieuwe aanvoer kwam aan gitaristen.
0: Hij speelde altijd wel maar goede mensen eigenlijk, ja?
2: Ja. Bernard Reinke heeft hij ook nog gehad.
0: Ja, ja.
2: Maar Bernard is later een beetje de jazzrock kant op gegaan. Ik heb ooit nog een gitaar gekocht van Bernard Reinke.
0: Oké.
2: Okay, ja. Die was behoorlijk versleuteld door de bekende Groninger gitaarbouwer Arno Galema.
0: Mm-hmm.
2: En die heb ik toen van Bernard overgenomen.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar nogmaals, ik was meest gecharmeerd van Eelco's, zijn spel.
0: Ja, daar begon het ook allemaal mee. En het waren ook vaak de gitaristen, naast de toetsenissen af en toe. Maar de gitaristen die ook de muziek maakten voor bij de teksten van Harry natuurlijk. Eelco deed dat in eerste instantie. Bernard Reinke ook een paar nummers. Ik herinner mij Victor onder andere. Paul Smeenk, alles op de Legend. Nou, ook een... Voor de liefhebbers een hele mooie LP in die periode. Mm. Nou, later heeft Erwin dat natuurlijk ook wel gedaan. En Daniel Lewis uiteraard.
2: Ja.
0: Jij bent zelf gitarist. Waar sta jij als gitarist? Wat voor soort gitarist ben jij?
2: Dat is moeilijk te omschrijven, denk ik. Ik speel heel veel akoestisch. Vooral op nylon. Kijk, daar heb ik die lange nagels voor.
0: Oh ja.
2: Om te tokkelen. Maar ja, ik heb een fysiek probleem gehad een aantal jaren geleden. Ik heb een keer een TIA gehad, waardoor dus de hand verlamd was.
0: Mm-hmm.
2: En er is wel weer goed gekomen, gedeeltelijk. Dus ik kan dit wel doen. Maar met het tokkelen, ja, dan zijn er wat problemen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik speel heel veel op nylon. En ook op staalsnarige akoestische gitaren. Maar dan wel iets minder dan op nylon. Ja, en elektrisch. Ja, waar moet je mee plaatsen? Daar laat ik maar aan andere mensen over, denk ik. Mm.
0: Maar ben je een man van de Fender of van de Gibson bijvoorbeeld?
2: Wel van de Fender.
0: Okay.
2: Ik heb wel eens een Fender van de Gibson gehad. Maar ik ben toch meer van de kleur van de Fender.
0: En
2: de klankkleur. Hij heeft een wijder... Ja, je kan er meer mee doen, vind ik.
0: Ja, ja.
2: Het is wel een bijtende countrygitaar. Hij kan voor funkslagen begeleidingspartijen gebruikt worden. Solo vooral met het halselement is heel prettig. Mark Knopfler die gebruikt een tussenstandje vaak. Van tussen het halselement en het middenste element. Mm-hmm. Nee, ik vind het een gitaar waar je veel mee kunt doen.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ik denk dat we maar even gaan luisteren trouwens naar de Gibson. Want ik wou even naar het nummer Johnny B. Goode. Wat ook op jouw lijstje staat, slaan we er eentje over. Maar de oude rocknummer natuurlijk van Chuck Berry.
2: Ja.
0: Want waarom heb je dat dan?
2: Ik wou in eerste instantie doen van de live LP, live uit Düsseldorf.
0: Ja.
2: Want dat is echt, dat zit zoveel sfeer in dat optreden. Echt, ik vind het gek hoor. Er zit een drive en een energie in. En ik kon die CD nergens terugvinden. Misschien heb ik hem uitgeleend, ik weet het niet. Maar... dit vond ik een goede vervanging, Johnny B. Goode. Het is ook een high-energy rock'n'roll nummer. Meer rock'n'roll dan blues eigenlijk. Maar ik vind het een prachtige uitvoering. En ik heb hun dit nummer live ook vaak horen spelen.
0: Was jij bij dit afscheidsconcert aanwezig of niet?
2: Ja, ja. We zijn...
0: In Hilversum?
2: Ja, Luc Ringers, die had... Ik meen dat het Luc Ringers was. PvdA-raadslid. Luc, die had een bus gecharterd. En in no time was de bus gevuld met 50 Assenaren. Mm-hmm. En zijn we dus naar de VARA geweest, naar dit afscheidsconcert.
0: Ja.
2: Maar later kwam dat uit op CD. Er is een tv-programma gewijd. Dus, dit nummer, ik vind het een prima uitvoering.
0: Johnny B. Goode.

0: 1974, het afscheidsconcert van Cube in the Blizzard bij de VARA, Johnny B. Good. Trouwens, alle gitaristen waar Harry mee gespeeld heeft, de namen die jij net ook al noemde, Ilko, Bernard Reinke, Paul Smeenk, Erwin Java, die zijn allemaal onderdeel van de nieuwe tentoonstelling in het museum in Grollo. Omdat al die gitaristen ook meegewerkt hebben aan het schrijven van de nummers. En ja. het thema van de nieuwe tentoonstelling, dat zijn de liedjes, de muziek van Harry Musquet. Dus ze vertellen er allemaal wat over.
1: Ja.
0: Jouw laatste keuze, of de ene laatste, want de laatste, daar zit nog een apart verhaal aan. Dat is Dancing Bear. Dat is uit een veel latere periode van Harry.
2: Ja, maar Harry kennende, hij zal er wel een dierenliefhebber geweest.
0: Dat is de reden dat jij...
2: Hij was gek op Kas, hè?
0: De hond.
2: Ja, en later had hij nog... dan weet ik zo niet meer hoe die... Hij had toen 200, geloof ik, hè?
0: Ja, op het laatst had hij 200 in ieder geval, ja.
2: Maar in ieder geval, hij voelde zich wel betrokken bij dieren. En ja, Dancing Bear, dat geeft aan hoe er met dieren wordt omgegaan. En vooral het misbruik van... Zoals in dit geval, de Dancing Bear.
0: Nog even, het schiet me zo opeens te binnen, hoor. Dit is de periode waarin hij speelde met Roy Couchel en Gino Jansen en met Hannes Langkamer zo. Ja. Dat was een periode dat hij wat minder blues speelde eigenlijk, ja?
2: Ja, dat was de funk-invloed van die jongens uit Groningen, hè?
0: Ja, ja.
2: Gino was echt een funk-bassist.
0: Ja.
2: En de bassist samen met de drummer, nou, je weet, de ritmesectie, die geeft aan... Waar je ingestuurd wil worden of waar je heen wil sturen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, nee, een heel andere band was het, met een andere samenstelling, andere sound. Ja.
0: Wat vond jij daarvan?
2: Dat niet mijn voorkeur.
0: Oké, dat klinkt heel diplomatiek.
2: Ja, nou, maar goed, maar toch waren er wel goede songs.
0: Ja, ja. Nee, maar het was wanneer je het ook ziet van... Ik heb het eerder in deze uitzending wel gezegd van... Harry, zijn carrière zit eigenlijk in drie perioden. Mm-hmm. 65 tot 80, Cube in the Blizzard. Ja. Dan van 80 tot 95, Musquet Gang, Harry Musquet Band. Ja. En dan van 95 tot 2011 is het weer echt de oude Cube in the Blizzard.
2: Ja.
0: Wat vind jij dan de leukste periode of de meest interessante periode?
2: De meest interessante. Kijk, toen ze jonger waren ze natuurlijk alles aan het ontdekken.
0: Mm-hmm.
2: En dat was één grote verkenningsreis, denk ik. Maar later werd het, denk ik, wat meer uitgediept. En muzikaal wat meer uitgediept. In de zin van interessantere composities. Interessantere harmonieën. Ja. Maar om nou te zeggen, wat heeft nou expliciet mijn voorkeur? Nou... Oh. Laat maar. Ik weet het niet. Nou,
0: dan gaan we naar de periode Dancing Bear. Dat is eind van de vorige eeuw, 1998, van de gelijknamige cd Dancing Bear. Het titelstuk met duidelijke beetje Turkse invloed zit erin. Want er zit de lira zit erin. En dat had er natuurlijk mee te maken van dat die beren in Turkije... dat die daar getraind werden op gloeiende platen of zo. In geval. Harry vond het verschrikkelijk. De Dancing Bear.

0: Titelstuk van de cd Dancing Bear uit 1998 op verzoek van Cort Tubben, gast in deze aflevering van Harry's Blues. Aflevering die er bijna op zit. Samenstelling en productie Albert Haar. Samenstelling van de muziek Cort Tubben. Techniek Karel Post. En we besluiten met een nummer van
1: T-Bone Walker,
0: I'm in Love.
1: Ik heb die man trouwens ook alweer live gezien.
0: Ook live
1: gezien. Ja, een aantal keren was het de American Folk Blues Festival in Nederland. Ja. En dan heb ik al die oude mensen, dat is Hoeker bijvoorbeeld.
0: Ja. Sonny Boy Williamson ook nog, of niet?
1: Die ook. Ja, ja. Shaky Van Horten, van allerlei heel veel. Dat was een packet, hè?
0: Ja.
1: En waaronder was hij zelfs één keer in Veenam geweest in de Zorgvliethal.
0: Oké.
1: Okay. Daar was ook T-Bone Walker, Jimmy Reed.
0: Ja, ja, echt de oude jongens. Ja. Maar dit is een bijzondere opname, die heb je zelf meegenomen. Want jullie spelen samen, de Marvins en Cubby and the Blizzards.
1: Ja, dat was het reden van... En Emmen had je een grote zaal Grimmen. Dat hoorde bij café-restaurant.
0: Ja.
1: En toen er afgebroken werd, toen is er een afbraakgala georganiseerd. En broer Frans, die speelde bas toen. En die heeft Harry gevraagd om mee te doen.
0: Hmm.
1: En er waren dus een aantal mensen van oude Marvins. Het was een reunieoptreden. Dus Willem Dren, drums. Willem die later jaren mee met Left and Freddy speelde.
0: En maar ook bij Musquet speelde.
1: Ja. Nee, Willem niet. Bij Left and Freddy heeft hij jaren gespeeld. Oh, en bij Hegen.
0: Je hebt gelijk, ja.
1: Bij Hegen.
0: Ja.
1: Willem woont nou weer in Drenthe trouwens.
0: Oké. Okay.
1: Na omzwervingen via Spanje en Noord-Holland. Maar goed, in ieder geval, er was dus een gelegenheidsoptreden zonder enige voorbereiding. En
0: Harry zong toen al als enige zong met jullie mee? Of
1: ja.
0: Er waren geen andere leden van de Blizzards bij?
1: Nee, alleen Harry. Dat was gewoon aftekenen en spelen.
0: En jullie begeleiden hem?
1: Ja.
0: I'm in Love, daarmee beëindigen we deze aflevering. Cor, bedankt voor je aanwezigheid. En luisteraars, graag tot volgende week.
1: Oké. Okay.

Zandvoort, de Mavens, Jan Dierens, Kortsoppen, Willem Drent, Paul Els. Thank you very much. En als niet te vergeten, hier. Die organiseert dat ook mede. Wel stubben, hier. Wat about him? Ja? Dank u vriendelijk. Het was mijn plezier. Jammer. Heel jammer dat ze dit gebouw afbreken. Dat vind ik heel jammer. Ze hebben Bellevue afgebroken, daar is nog breken. Ze ook, nou, wat moet je er nou met die rare speculanten? Hé, hey, niks aan.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: In Amerika bestaat een speciale hitparade voor bluesnummers. In Nederland wordt een bluesnummer zelden een hit. Little Red Rooster van de Rolling Stones was een hit en Gary Moore flikte het als laatste. Still Got the Blues.

Gary Moore, Still Got the Blues. De Beatles wilden het nummer niet opnemen, want ze vonden het niet geschikt. Maar Jerry and the Pacemakers vond dat geen probleem. En de debuutsingle van Jerry and the Pacemakers werd meteen een nummer 1 hit in Engeland. En sterker nog, de tweede en derde single van Jerry and the Pacemakers, dat werden ook nummer 1 hits. Dan heb ik het over I Like It en het beroemde You'll Never Walk Alone. Maar dit was de eerste nummer 1 hit voor Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It?

Jerry and the Pacemakers uit Liverpool, How Do You Do It? Stevie Ray Vaughan, de goede man, kwam om bij een helikopterongeluk, maar hij is nog steeds een held in Texas. Midden in Austin staat een groot standbeeld van hem. En de bandleden van zijn begeleidingsband Double Trouble zijn nog steeds heel actief in de muziekscene in Austin. En ook zijn broer Jimmy Vaughan speelt nog steeds de pannen van het dak. Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying.

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. The Searchers, dat is een van de oudste bands van Engeland. En de heren toeren nog steeds onafgebroken over de wereld. Ze spelen gemiddeld 300 keer per jaar. En er zijn zelfs twee bands met die naam. Want gitarist Mike Pender begon een paar jaar geleden voor zichzelf als Mike Pender's Searchers. Maar dit zijn de oude Searchers, Sugar and Spice.

The Searchers, Sugar and Spice. Screamin' Jay Hawkins kwam uit Cleveland, Ohio. De goede man was een uitstekende bokser, maar hij wilde graag operazanger worden. En uiteindelijk werd hij een Rocky Doll. En in 1956 had hij al zijn ultieme hit. Intussen verschenen er covers van dat nummer, van niet de minste van Creedence Clearwater Revival, Nina Simone, The Animals, Van Morrison, Brian Ferry, Buddy Guy, Joe Cocker, Jeff Beck, Joss Stone en Annie Lennox. Screamin' Jay Hawkins met het enige echte origineel. I Put a Spell on You.

0: him!
1: Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You. Herman's Hermits, dat was een slap popbandje uit Manchester met poeslieve liedjes. Het bandje vormde zich rond zanger Peter Noon en in Europa werd de band nauwelijks serieus genomen. Maar de band was waanzinnig populair in Amerika. Herman's Hermits, I'm Into Something Good.

Herman's Hermits, I'm Into Something Good. The Hawks, dat was de begeleidingsband van de Amerikaanse zanger Ronnie Hawkes. En The Hawks bestond uit 4 Canadezen en de Amerikaanse drummer Lee Von Helm. En later zouden de Hawks verder gaan als de band. En ze produceerden tijdloze muziek, The Band, The Wait.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Tell the Devil I'm Getting There As Fast As I Can van Ray Wiley Hubbard is het album van deze week. En dat album werd opgenomen in Dripping Springs in Texas met de zoon Lucas Hubbard op gitaar en Jeff Plankenhorn op dobro en mandoline. Ray Wiley Hubbard, God Looked Around.

Ray Wiley Hubbard, God Looked Around. De Allman Brothers Band die kwam oorspronkelijk uit Jacksonville in Florida en later opereerde de band vanuit Georgia. Supergitarist Duane Allman die overleed al op jeugdige leeftijd, maar Greg Allman zette de band voort en zorgde ervoor dat er altijd een topgitarist in hun midden was. Ze hadden Dickie Betts, Dan Tuller, Derek Trucks, Warren Haynes. En na de dood van Greg Allman was het afgelopen met de Allman Brothers Band. Gambler's Roll.

The Allman Brothers Band, Gamblers Roll. Het volgende nummer werd geschreven door Graham Goldman uit Manchester. Hij was ook de grote man achter 10cc, maar hij schreef een hele serie hits voor de Engelse 60-jarige bands. Dit zijn de Hollies nog met Alan Clark en Graham Nash, en dat betekent een garantie voor messcherpe vocalen. Bus Stop.

De Hollies uit Manchester met Busstop. Charlie Daniels, dat was een studiomuzikant in Nashville, maar na het succes van de Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd en Wet Willie, startte hij zijn eigen band met een stelletje collega's uit de studio's. Want Southern Rock was een hype in Amerika. De Charlie Daniels Band, It's My Life.

Charlie Daniels Band, It's My Life. Peter en Gordon, dat waren Peter Asher en Gordon Waller. En ze scoorden een grote hit met een nummer geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En ze kregen dat nummer omdat Peter verkering had met Jane. Nee, Peter natuurlijk niet. Paul McCartney had verkering met Jane Asher, de zus van Peter. Laten we het nou netjes houden. Peter en Gordon, A World Without Love.

Peter and Gordon, A World Without Love. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Dylan Brouwer deed de techniek en Freek Medendorp die coördineerde vandaag de playlist. Bos Keks die had geen vaste begeleidingsband nadat hij de Steve Miller Band verliet. En daarom liet hij zich regelmatig begeleiden door Booker T en de MG's, de studioband van Stax Records in Memphis met gitarist Steve Cropper. Dit is een live opname van Bos Keks en Booker T en de MG's. As the years go passing by.

hele goede avond mensen en welkom bij Harry's Blues. Everything is Broken, dat ken je misschien van Bob Dylan van de cd Oh Mercy 1989. Maar er zijn ook nog heel veel andere versies en ik draai er door nog twee van. Verder muziek van James Steinle, een man uit Texas maar met de roots in Duitsland. Reverend Peyton Big Damn Band, dat is een nieuwe cd die ervan komt. En van een meidenband uit New York, genaamd Jane Lee Hooker, Jericho.

Het bekende Bijbelse verhaal van Jericho, van de me heen lopen en dan de muur die vanzelf al gaat vallen. Jane Lee Hooker, een vrouwenband, een meidenband uit New York, die dus helemaal niks te maken heeft met John Lee Hooker, de bluesman uit Mississippi. Skylar Rogers, de bluesvrouw uit Chicago, al vaker gedraaid in dit programma in Harry's Blues. Nog een nummer van die cd Firebrother, maar een wat rustiger nummer. Thankful.

kan het niet vaak genoeg zingen. Prachtige cd, Fire Breather van Skylar Rogers. En dit was Thankful. Fire Breather van Skylar Rogers. En dit was Thankful.

De nieuwe cd die af zit te komen, Songs for Hard Times, is dan ook van dat het ook de ziekte was die zijn band trof. Zijn fellow bandgenoot, zeg maar. Zijn vader kreeg kanker. De plek waar ze woonde, hij woonde een beetje afgelegen in een hut, zeg maar, of in een cabin, doorvalde stroom uit. En daar zat hij, wekenlang zat hij daar zonder stroom. En dat betekent dat hij de nieuwe cd, de teksten daarvoor, de arrangementen daarvoor, dat hij die bij keerslochten maakt heeft. Nou, als dat geen blues is, dan weet ik het niet. Reverend Payton, Big Damn Band met Ways and Means.

Ja, dat is wel het handelsmerk van de Reverend Peyton Big Damn Band. Namelijk de slidegitaar. Heel veel hurry dat erop. Van de nee-cd die naar Hutenbert kwam. Dance Songs for Hard Times. Ja, slechte titel, nee. Een beetje vertier wel nodig. Mick Colassa, dat is een man die uit Michigan komt, maar die alweer heel wat tijd in Mississippi woont. Vandoor dat zijn eerste cd ook als titel had Mississippi. Een combinatie van Michigan en Mississippi. Een nee cd is van hem uitgekomen, If You Can't Be Good, Mick Colassa, met een nummer van Howlin' Wolf, Who's Been Talking?

Mikolaza is dat van de cd If You Can Be Good, het nummer van Howlin' Wolf Who's Been Talking. Die Mikolaza die is trouwens ook heel actief in de Blues Foundation in Mississippi in Amerika. Stichting die zich bezighoudt met de verzorging van dat de blues, dat die ook onder jongere generaties, dat die door levend blijft. Beetje vergelijkbaar wat in Nederland ook wel gebeurt met de Dutch Blues Challenge. Ook daar zit een stichting achter die er ook voor zorgt dat mensen uit Nederland dat die zich kunt verdiepen in de blues. En iemand die dat de donen heeft, dat is Robert Duif. Singer-songwriter die uit Limburg, uit Heerlen, 1974 geboren. En die kreeg ook de kans om naar Memphis toe te gaan, om door zich te verdiepen in de bluesmuziek en zich daarin te verbeteren. Hij bracht al een keer een cd uit, de cd Going Home. Dat was een live opname. En nu komt hij met een nieuwe cd en door van het titelstuk. Robert Duif met Dangerous Mood.

Blues van eigen bodem, Robert Duyf van zijn nieuwe cd Dangerous Mood. En je kunt horen dat de invloed van John Lee Hooker, dat die hier heel nadrukkelijk aanwezig is. Het is Blues, de Lustrinoor, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het Everything is Broken van Bob Dylan. Uitgekomen in 1989 op de cd Oh Mercy. Dat was niet de originele titel van 1989. Want toen heette het nog Broken Days. Maar later heb je dat ummezet. Daniel Lanois, de producer van de cd, die schreef er ook over dat Dylan vaak heel lang bezig was met het schrijven van de nummers en ook met de titels van de nummers. Maar het werd uiteindelijk Everything is Broken. De eerste versie die komt uit 2019. Van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads. Everything

De eerste versie van Everything is Broken van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads. Uitstekende cd trouwens, met heel veel andere artiesten samenwerkt. Duetten met Chris Stapleton bijvoorbeeld, maar ook met Bonnie Raitt en met Mavis Staples en met Eric Clapton, met Sting. Dan noemen ze allemaal maar op. Ik geloof dat er wel 17 nummers op staat op Threads, de cd van Sheryl Crow uit 2019. Het origineel van Bob Dylan, Everything is Broken, dat dateert uit 1989, een productie van Daniel Lanois. En dan weer wel, dan is het altijd toch wel een beetje een bijzondere productie. Van de cd Oh Mercy, Bob Dylan.

Het origineel van Everything is Broken van Dylan uit 1989. Nog een derde versie en dan zie ik u altijd weer een versie die, ja, die weer wat nees toevoegt, die op een andere interpretatie van het nummer, zeg maar. En die vind ik in een nummer van Robert Lee Burnside uit 2002 van de CD All Blues Up. Uitgebracht op het Fat Possum label van Matthew Johnson. Een label wat echt midden in Mississippi kwam. Matthew Johnson was een student van de Universiteit van Oxford van Mississippi. En hij vond dat de blues op een nieuwe manier opgenomen zou moeten worden. En dat deed hij met iemand die dat al jarenlang gedaan had. Namelijk Robert Lee Burnside. Was in die tijd al vaak in Nederland geweest. Had opgetreden in de Amer onder andere. En Robert Lee Burnside, die zag ik in 2000, denk ik, optreden in een juke joint in de buurt van Oxford, toen ik met Daniel Lewis door was. Toen was hij al, hij is in 2004 overleden, toen was hij al niet al te best meer, moet ik zeggen. Maar zijn optreden maakt een geweldige indruk. Robert Lee Burnside met zijn versie van Everything is Broken.

Drie versies van Everything is Broken. En de laatste was van Robert Lee Burnside. Geweldig gitaarwerk trouwens van die man. Uit 2002 van de cd All Blues Up. Het origineel van Bob Dylan uit 1989 van de LP Oh Mercy. En van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads uit 2019. Nou, Neewark van een man die van oorsprong, wiens familie in ieder geval van oorsprong uit Duitsland komt, James Steinle. Cold German Mornings is de titel van de nieuwe cd die net uitgekomen is. Het is een man die in 2018 debuteerde met South Texas Homecoming. En in 2020, vorig jaar, kwam de cd What I Came Here For. En er zit al een beetje de verwijzing in van naar de achtergrond van deze man, van deze singer-songwriter. In Texas. En in Texas woonden vroeger veel Duitse immigranten. In San Antonio bijvoorbeeld. Aan het eind van de 19e eeuw. Daar was de helft van de inwoners die waren door Duits. En allerlei plaatsnamen die verwees door. Ook nog wel naar Fredericksburg, Luckenbach en New Braunfels bijvoorbeeld. Hadi misschien niet. Die waren door ooit op een zondagmorgen. En dan hoorde hij door gewoon Duits praat. Nou, James Steinle, een echte Texaan. Maar met Duitse roots. En dat hoorde hij in zijn muziek ook wel. Niet in het volgende nummer. Dat heeft wel de titel die door nog verwees. Maar op andere nummers door zingt hij ook nog gewoon Duits in. Op een puur Amerikaanse cd. James Steinle met Cold German Mornings.

Het titelstuk van de cd Cold German Mornings van James Steinle, de man uit Texas met een Duitse achtergrond. Van Texas naar Louisiana is maar een kleine stap. De staat ligt vlak bij elkaar in het zuiden van Amerika. Larry Garner is geboren in New Orleans, maar opgegroeid en muzikaal heeft zich ontwikkeld in Baton Rouge. De stad van onder andere Lonesome Sundown, van Tabby Thomas, van, nou ja, neem ze allemaal maar op. Dit is een cd uit 2012, de cd Blues for Sale, en daarvan If You Come to Louisiana.

Larry Garner, de bluesman uit Louisiana. De bluesman uit Baton Rouge, moet je eigenlijk zeggen. Blues for Sale, dat was de cd uit 2012. En If You Come to Louisiana. Nou, dan moet je zeker een keer naartoe gaan, want dat is een prachtige staat met heel veel muziek. De volgende is Jimmy Smith. En ik kan me nog herinneren dat Harry Musquet, dat hij door een geweldige fan van was van deze cd die toen het hier uitkwam in 2001. Dotcom Blues van de bekende, de wereldberoemde organist Jimmy Smith. Een nummer van Frank Zappa van de Mothers of Invention. En zong door Dr. John. Only in it for the money.